0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Tijdens dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden. Dat meldt de politie. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. En president Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei als reactie op het Russische bestand rond 9 mei.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linde. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Thora Masti, Thora Khushi, Thora Hulchal, Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Tijdens dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden. Dat meldt de politie. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. En president Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei als reactie op het Russische bestand rond 9 mei.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noorden kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are Ujala Radio. This is 24/7.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Tijdens dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden. Dat meldt de politie. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. En president Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: पर है हाय
1: मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. EU-lidstaten moeten gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. De politie onderzocht afgelopen week in een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf. En een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man zijn gistermiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. EU-lidstaten moeten gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. De politie onderzocht afgelopen week in een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf. En een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man zijn gistermiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: नमस्ते भाइयों और बहनों, हेत इस मंगलवार के दिन आज दिन साहोखतंत मई की 5 तारीख 2026 साल में द फेफ्द दाग इन द फेफ्द मान फन दित यार। इस वक्त होते होते तो होएगल 6:03 ओवर 6:30। वेलकम टू द शो दैट ओपन्स योर आईज, द शो दैट स्पेल्स अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट सो स्वीट एंड सो नाइस। Ujala Kamaja op Young, Trendy en Educatief. We starten de week op en update show.
1: Maandag tot en met vrijdag. Jawel, iedere morgen van 6:30 to 9:00. Ujala Kamaja met nieuws, updates, uw horoscoop, het weerbericht, verkeersinformatie, diverse tips en heel veel andere leuke dingen. Afgewisseld met trendy hits en way back memories. Het is altijd gezellig en je blijft vlak hier. Uw gastheer, Satish Ramdat Misir. Ujala Radio. It's hot, hot, hot.
0: Het is een mooie, rustige ochtend. Mensen, mensen, kinderen en ook vanochtend wens ik u vanuit mijn gezellige zendstudio's in Amsterdam Zuidoost weer een vrolijke, frisse en gezegende ochtend toe. En uiteraard een van harte goeiemorgen zonder zorgen. Jabia program kosunte hai hiya waha iderude. Kone kone kan kan me ghar ghar me sagro sagro. Altijd vroeg, sabere sabere ke juni.

Wat een heerlijk gevoel, wat een genot dat we lekker wakker worden met Ujjalaka Maja. The show that opens your eyes. Kone kone, ghar ghar me, sagro sagro, altijd vroeg vroeg, sabere sabere kejuni. Deze wereldhit van een aantal jaren terug, Arijit Singh uit de film Pedia, je hoorde Apna Banale toe. Iswacht de hote hote te hoigel, zat het schebetje nou een minuut, 9 muzikale minuten over 6:30. Het is bevrijdingsdag vandaag, het is 5 mei, dinsdag. Hallo iedereen allemaal nogmaals en van harte goeiemorgen zonder zorgen. Heeft u lekker geslapen, mensen, mensen, kinderen? Moet u vanochtend weer werken? Dan wens ik u een productieve werkdag toe. En aan Jong Nederland ook alle succes van de wereld met jullie studie. Want dat is jullie toekomst. Na studeercarrière naar Genie toe. Het wordt elke dag een stukje moeilijker in de wereld. Met name ook in Nederland. Andere mensen die vandaag andere dingen moeten doen, sowieso kom jouw verplichtingen na. Het is een nieuwe dag vol nieuwe kansen. Een lekkere vrolijke ochtend met Ujjalaka Maja, de show that opens your eyes. De beste ochtendshow op de Hindustaanse radio, hier en alleen hier op Trendy. Het is bewolkt en de temperatuur op dit moment is wat gehoelige, lukbak 10 degrees, rond de 10 graden. Of het zo blijft en hoe het eruit ziet, vertel ik u straks tijdens de weersverwachting rond 6:45. Natuurlijk zijn we benieuwd om te weten van, hey, wat staat ons vandaag te wachten tussen nu en de rest van de dag? Wat kan er gebeuren tussen nu en de rest van de dag? Wel, ik screen de belangrijke items in het nieuws voor je en die krijg je van mij uiteraard te horen, Saad Bijeke Baat. Fijn dat u bent afgestemd op Hollands, Hoddes Hindustani Hit Radio. Fijn dat u weer bent gehoekt aan deze mooie rustige ochtend, dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag in Nederland. Doe je ding, ga maar lekkertjes door met je dingetjes doen. Mensen hebben al een aanvang gemaakt met hun werkzaamheden voor vandaag. Anderen zijn op weg naar hun werk toe en anderen gaan zo meteen de deur uit. Zo heeft een ieder zijn eigen ochtend aardig, zijn eigen ochtend Quintie. Assisteer de kindertjes vanochtend ook met het een en ander. Misschien zit u te ontbijten, heeft u

0: net een lekkere frisse bad genomen? Bent u net uit bed gestapt? Iedereen allemaal nogmaals en van harte goeiemorgen zonder zorgen. Hallo, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.

0: Een bekende recurrent hit uit het jaar 2023, ongetwijfeld Zara Eskan en Arman Malik, komt uit de film Gumra, je hoorde Kar Nahijana. Mensen, kinderen, terwijl te bezig waren met het een en ander, toch het de hoigel, pone, zaadgewacht, het is kwart voor zeven, chillen maar opkomen, dat dit hij ik jaatje mausam keise rei.
1: Hoe ziet het weer eruit voor vanochtend en voor de rest van de dag? Ujala Radio met het weerbericht.
0: Sahi mausam ka samachar aaj bhi Ujala Radio ke zariye in the wake up and update show. Aaj is waqt kuch badal bhi chhaye hai. Kanti kanti sagro sagro. Vandaag verloopt in het zuiden en oosten vrij bewolkt. Ek kanti tatani mani barkha ka samhavana. Hier en daar in het zuiden en in het oosten kan er wat lichte of motregen vallen. Matlab ki barkha ki bunyaye, barkha ki chipariyaye ek kainti halen mein ten gir sake hai. En daar wordt het max 12 graden, kuch hawaai ke saath. Voor de rest in het noorden en het westen van Nederland jada se jada juran rahi aur gham niksi. Aur huan par tagmaan jhuli lagbhag 15 degrees, rond 15 graden in het noorden en westen van Nederland. Dus ik kan die badelen bijzonderheid en die barkaka samhouden. En ik kan die in het noorden en westen juran rahi en gaam niksi. Gewoon wisselvallig weer. In het zuiden van Nederland, Limburg, kan die wapper 17 degrees hoisteke. Maar daar valt er ook aardig wat regen met wat onweer. Limburg, kan die in het zuiden. Voor de rest goed hawaai. We hebben te maken met een vrij matige, soms stevige wind. Iedereen allemaal have a nice day. Sahi mausam ka samachar aaj bhi Ujala Radio ke zariye in the Wake Up and Update Show. Hamesha subah ke waqt jab hum baati hai to hum koshish karte hai un dinon ke mithas wapas lane ke liye. And ik zeg toch altijd, gaane ke beech mein zaroor ek hoga jo aapki pasand ki hai. Mensen, kinderen, ik heb ready voor je op de draaitafel die original soundtrack. Een wereldhit. Een soundtrack die je bhoolna chahenge, magar bhool nahi sakte. En hoe meer je hem hoort, hoe mooier en hoe beter hij klinkt. Origineel hier op de draaitafel van Mohammed Rafi. On the beat of Madan Mohan. Wohi mithas hum aapko sunayenge ki aapke aahe na bhar jahe. Dit zijn de bekende begintonen van Madan Mohan, komt uit de film Nau Nihal. Mohammed Rafi ka geet hum aapko sunayenge, meri awaaz suno. Inmiddels to ye gana amar ho gaya, everlasting ho gaya.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap. Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
3: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel De Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkarsak. Or Ham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A27 Breda richting Gorkum staat tussen Geertruidenberg en Werkendam 8 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Den Bosch en Nieuwkuik 3 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: उजाला का मजाब यंग ट्रेंडी एंड एजुकेटिव द वेक अप एंड अपडेट शो 7:07 हो चला 7 म्यूजिकल मिनटन ओवर 7 Nogmaals, mensen die moeten werken, wens ik een productieve werkdag toe en een jong Nederland alle succes van de wereld met jullie studie. Andere mensen die vandaag andere dingen gaan doen, sowieso kom jouw verplichtingen na. We gaan het leuk en gezellig maken weer in deze ochtendshow van Ujjalaka Maja. De beste ochtendshow op de Hindustaanse radio, hier en alleen hier op Trendy Ujjala. En we gaan swingen met Mere Sawalika. Een bekende poko van Shashwat Singh en Shalmali Kolgere komt uit de film Shehzada.
1: Hallo?
2: Als je denkt dat ik naar iets anders luister, kan je het zien gewoon.
1: Oh, wow.

0: Ini Andy Knop. Dengar di Knop.
1: Ujala Radio.
2: Tenem Boomstracks, man.
3: Actuele gebeurtenissen hoor je eerst bij Ujala Radio. Nieuws en informatie iedere ochtend tussen 7:30 and 9:00. Hier en alleen hier op Trendy.
4: Wist je dat mange jane kalia lati lati kabhel? Aajka hoi. En wat staat er gepland te gebeuren in de wereld door de mensheid? Want die is de veroorzaker van alle ellende op deze aardbodem, op deze wereld. Wat lezen wij vanochtend in de kranten, het dagblad en overzicht, de topics en topstories? Sarwishwake samachar, hiya, waha, iderudu kebabal, halen kebabal, zijn naam kebabal, wagera wagera, awel bate, pateki bate, nehle pe dehle ki bate, har kisam ke cheese, har kisam ki baat, altijd kaha pe? Door maje me, ujala ka maja me. Het is 30 minuten over 7, mere zariye samachar, chalo hum log shuruaat karte hai is khabar se. De Nederlandse vrouw die is overleden na een mogelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip, was inderdaad met het virus besmet. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in een eerste rapportage. 3 mensen zijn overleden na de mogelijke uitbraak van het virus op het Nederlandse cruiseschip de Hondius. Onder wie? De vrouw en haar echtgenoot en een Duitse vrouw. Daarnaast ligt 1 man in zorgelijke toestand in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Alleen bij de overleden Nederlandse vrouw en bij de man in het ziekenhuis is het virus vastgesteld. Maar de WHO vermoedt dat de Nederlandse man ook besmet was. Naast dit viertal, mensen, kinderen, WHO zoetje he, dat in ieder geval nog 4 andere mensen zijn besmet. Zij hebben hoge koorts en andere symptomen en moeten aan boord blijven. Onder hen zijn zeker 1 Nederlander en een Angrees, een Brit, die onderdeel van de bemanning zijn. Het schip ligt voor anker bij de Kaapverdische hoofdstad Praia en passagiers en crewleden mogen niet van boord. Passagiers is opgedragen zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden en in hun eigen kamers te blijven. Er zijn tests uitgevoerd voor alle passagiers aan boord, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Isabata Ache Likale, Shait Iskebareme Ek Jalak Apne Sunahoga, Samacharme. Wat is er dat wij nog meer lezen aan belangrijke items op dit moment? Veel nieuws is er niet. Dit is misschien ook even belangrijk om te weten. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan in het zuiden van China zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen en 61 mensen gewond geraakt, melden Chinese staatsmedia. De explosie, Kalyaraha, lukbak paune charbeje. Nou, paune paachbeje, de explosie was gisteren rond 4:45 lokale tijd in een fabriek in de stad Luoyang. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de explosie is. De regering heeft na het ongeval bijna 500 reddingswerkers naar het gebied gestuurd om te zoeken naar vermisten. Omwonenden zijn geëvacueerd en in een straal van 3 kilometer om de fabriek mocht niemand komen, omdat 2 opslagplaatsen voor buskruid op het trein ook dreigden te ontploffen. Door de kracht van de explosie, mensen, kinderen, sneuvelden deuren en ramen in nabijgelegen dorpen. Ook melden bewoners dat wegen zijn bezaaid met stukken steen, meldde South China Morning Post. Rashtrapati Xi Jinping, die zich doorgaans alleen uitspreekt bij heel grote rampen, eiste dat er na de reddingsoperatie een snel onderzoek komt naar de oorzaak en benadrukte dat de verantwoordelijken ter verantwoording moeten worden geroepen. Ook moeten autoriteiten in alle regio's lering trekken uit het ongeluk, meldt de president van China, Xi Jinping. Even kijken wat er nog meer aan belangrijke items is die we lezen op dit moment. Een groep van zeker 9 mijnwerkers zit vast in een kolenmijn in de gemeente Suta Tausa in Centraal Colombia. Volgens autoriteiten in Colombia was er een explosie in de mijn, vermoedelijk door opgehoopte gassen. In totaal waren er volgens de Colombiaanse krant Tiempo 15 mijnwerkers betrokken bij het ongeluk. 6 konden bevrijd worden en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Reddingsteams zijn nog bezig met het bevrijden van de 9 anderen. De mijnwerkers werkten volgens de krant Tiempo El Tiempo op een diepte van ongeveer 600 meter. Kijken of er nog andere belangrijke items op dit moment zijn? Nee, ik zie geen andere belangrijke items. Blijf lekker hoeken aan deze radio. Kijken wat er kan gebeuren tussen nu en de rest van de dag. Ik screen het, ik check het. En je hoort het hier op Trendy in deze aflevering van Ujala Kamaja. Blijf dus lekker hoeken, ga maar lekkertjes door en doe je ding. Het is 18 minuten over 7. Dat was het dan voor dit moment, het nieuws en de belangrijke updates.
5: Mijn baas noem ik mijn Arki Ujala Radio. Maar toch mijn Arki, want mijn loving. Hij wikkie mijn allemanting. Ujala Radio, a tranga in a manting.
4: Een hitsong, Jo Jadaluk Pesankate, hij is wat picks up a lot van Shreya Ghoshal en Aditya Rikhari, komt uit de nieuwe film Pati Patni or Wo Do. Je hoort Dil Wale Chor.

0: gedachten en gezegden. Iedere ochtend exclusief.
1: Mensen, kinderen, het is 8 minuten voor 7:30. We doen citaten en gezegden. We kunnen klagen dat rozenstruiken doornen hebben. Maar we kunnen ons er ook over verheugen dat er in doornenstruiken rozen groeien. We kunnen klagen dat rozenstruiken doornen hebben. Maar we kunnen ons er ook over verheugen dat er in doornenstruiken rozen groeien. Chai samjheke. Chote log bare log hasub ke vach jab hum baati kuch seekh sakte hai ujala ka maja mein. Daar wordt men wijzer en slimmer van. Altijd goed voor je algemene ontwikkeling, citaten en gezegden.

Jawel, jong Nederland. Het is 5 mei vandaag, bevrijdingsdag. Ik weet niet of jullie vrij zijn of naar school moeten. In elk geval, als je vrij bent, geniet ervan. Doe je ding. En als je naar school moet gaan, denk erom ook vanochtend op tijd naar school. Het weer ziet er goed uit. Het wordt max gemiddeld 15 graden. Alleen, ja, in een deel van Nederland, daar kan het eventueel 12 graden worden. En zelfs in Limburg 17 graden. Maar goed, het blijft wisselvallig. En op de meeste plekken wordt het gewoon droog en zonnig. Iedereen allemaal, have a nice day. En denk erom, op tijd naar school.

Een bekende recurrent hit Aashiqui van Badshah en Amrita Singh komt uit de film Circus. Ujala Kamajap, jong, trendy en educatief bij een half acht mens, mensenkinderen. Ietsje over half acht, dan hebben we ook natuurlijk horoscoop en nog veel meer gezelligheid in deze dinsdag aflevering van Ujala Kamaja. Hier en alleen hier op Trendy. Ik heb ready for you, Jeptelijk, die original soundtrack, de filmversion van Arijit Singh en Madhubanti Bagchi, komt uit de film Cocktail 2, is ook erg populair op dit moment uit onze factory.

allemaal van die Tofla soundtracks uit onze factory. Het is 7:30 nu op dit moment. Er zijn geen bijzonderheden in het nieuws. Het is even rustig in de wereld qua nieuws. Dus gaan we lekker vrolijk verder met deze Carlisa Montero en Michelle Parrau. De bekende hitsong uit de film Pathaan. Je hoort Besharam Rang.

Ujala Kamajab, Young Trend in Educatief. Het is 5 minuten over half 8. Coming up next sowieso is horoscoop. Mensen, mensen, kinderen, het is Mangelwarke Dinaatje, Bevrijdingsdag, Meiki Paatstari. En Mangelwaar, daaruit afgeleid Mangel. Mangel staat voor, of de betekenis voor, energie, oftewel vitaliteit. Eigenlijk moet ik het zeggen, Mangel, de betekenis energie en vitaliteit, afgeleid van Mangelwaar. De kleur voor vandaag is rood. De edelsteen is koraal en de planeet is Mars. En mijn mantra voor vandaag, 5 mei, is ik durf en ik verover. Dat is mijn mantra. Ik durf en ik verover. Jai Samjheke. Ik heb een prachtige soundtrack, Way Back for You, ready. On the beat of Shankaran Jaikishan,

track way back for you. Ready? On the beat of Shankar and Jai Kishan komt van Mohammed Rafi Sharda en Mahmoud. Je hoort dat prachtig lied uit de film Shadrunj. We doen Batkama, Batkama, Batkama, Batkama, Ik het Botora.

0: बदकम्मा बदकम्मा
1: यंकन्ना यंकन्ना
2: बदकम्मा।

0: बदकम्मा बदकम्मा
1: यंग कन्ना
2: बदकम्मा
1: यंग कन्ना

0: geluk, verdriet of heimwee? Wat brengt deze dag met zich mee? Voor iedereen een vraag. Dit is jouw horoscoop voor vandaag.
1: Meestal klinkt die goed en komt die uit jouw dag voor vandaag. Jealous horoscoop, chillemapko. Betadde die heike aats to din kese. Beat jij. Horoscoop uiteraard allereerst voor de jarigen voor vandaag. Alle jarigen in heel Nederland en in heel de wereld. Maak er een checke de din van met je balgopalie gezin. Je kindje bent je lurken. Vrienden, kennissen, geliefde familie, iedereen die erbij hoort. Jarigen Jenemdin Badhayo, Salgera Mubarako, happiest, happiest birthday. Ook de zieken wensen we een goed herstel, godsrijkste zegen, van harte beterschap toegewenst en ook gefeliciteerd. Jahabia, programma Kasunet Honge, Kerpe, hospitaal mee, verzorgingstehuis mee, verpleeghuis mee, aan uw woning mee, wagera wagera. Ujala Radio wenst iedereen die wat te vieren heeft vandaag een liefdevolle dag toe met uw dierbaren. TKD-jarigen sowieso en laat je flink verwennen. Na you day, na you day, na you day tide. En dan nog even dit. Jolok op een dewaaitje, pieke boel, na met vergeet u niet mensen, mensenkinderen, prati ik dien Rosanna op een dewaai wak per pinekelie om uw medicijnen op tijd in te nemen. To P or to G is goed voor uw gezondheid. Zo, jarige, laat je flink verwennen. Het is bevrijdingsdag vandaag. En het is een mooie dag vandaag voor alle jarigen en voor iedereen in heel de wereld. Jarigen zoen. Tuluk mange jani, tuluk in Nawasal, keise shuruhoi, keise bijjai, keise rei, de mooiste kaan kholke, tuluk zoenle. Jarigen, uitbreiding van je kennissenkring kan financiële vooruitgang met zich meebrengen. Samajgele toch? Ben je nog alleen jarigen? Dan kun je iemand van vroeger tegenkomen met wie het meteen klikt. Orkamang is natuurlijk. In je werk kun je een stap omhoog zetten naar een niveau dat je beter zal bevallen dan het huidige. In elk geval, blijf alert in je nieuwe levensjaar. Oipe nezerdalo, dat je alert blijft. Hartje trippel. Ik zeg toch altijd, jarige, doe alles wat je aardje ingeeft om te doen. Maar doe het aardje weer zootje een sommetje. Goed en vooral verstandig, jarigen. We gaan naar de overige sterrenbeelden voor vandaag. By the way, jarige, let ook op jullie gezondheid. Dan zul je sowieso in je nieuw levensjaar een tevreden mens zijn. Mensen, mensen, kinderen, we gaan naar de overige sterrenbeelden voor vandaag. Mangs Kapuraman, goedemorgen. Verzet je tegen de neiging anderen te vertellen hoe zij hun kinderen moeten opvoeden, hun eenzaamheid kunnen overwinnen of welke schoenen het beste passen bij hun outfit. Verzet je tegen de neiging anderen te vertellen. Hoe goed bedoeld ook, je advies wordt waarschijnlijk niet gewaardeerd. Zo net toch mangs kapurammen, een beetje timeren, temperen even. Boelkoustieren, goeiemorgen. Goeiemorgen, boelkoustieren. Goeiemorgen. Houd rekening met een drukke dag vandaag en veel heen en weer gevlieg. Vliegende kip, nou hoor je je toe. Aatje, vliegende kip. Je weet wat het is, toch? Oké dan. Je kunt te maken krijgen met het gevoelige ego van een collega, terwijl tact niet je sterkste kant is, boelkoustieren. Probeer de spanning beperkt te houden. Tweelingen, goedemorgen, zonder zorgen. Het is nog geen weekend, is pas dinsdagochtend, bevrijdingsdag. Geniet ervan. Tweelingen zoen. Met zelfbeheersing kun je obstakels overwinnen. Of die nu door mensen of omstandigheden worden veroorzaakt. Schep orde in elk geval, in elke vorm van chaos. Ten die orde scheppen kan je. De meeste mensen die je vandaag ontmoet zijn bereid te helpen. Barbavissies, kreeften, goeiemorgen, lobsters, tulopizoen. De juistheid en haalbaarheid van bepaalde voorstellen wordt vandaag heel duidelijk. Samenzegelen toch? Dus de juistheid en haalbaarheid van bepaalde voorstellen wordt vandaag duidelijk. Later deze week kan blijken dat je ze moet aanpassen aan veranderde omstandigheden. dus later deze week kan blijken dat je ze moet aanpassen aan veranderde omstandigheden. Hij zonnetje je.

0: ले वाह का हो है शेर शेरनी लेवल में ना खुई मोर्ग er zijn van die situaties waarin het lastig is rustig te blijven. Oké, ham samaj geli. Ham samaj geli.
1: Lewa! Kijk het ook, opstandig mate. Doe opstandig mate, haatje lewa.
2: Hé, amaj je een moeilijker. Haatje verbreiding dat. Hoi ze.
1: Denk door poets tangelen. Door poets tangelen.
0: Ja, ik. ik snap er ook niks van hoor. Maar ja, goed. Mensen, mensen, kinderen. Er zijn van die situaties, leeuwen, leeuwinnen. Sjeer, niet goeiemorgen. Waarin het lastig is rustig te blijven. Zoals ontdekken dat je je paspoort bent vergeten of klanten hebt die ongeduldig wachten. Doe desondanks je best om kalm te blijven, leeuwen en leeuwinnen. Sjeer, sjeer, niet. Zoen, litte? Oké, dan. Jongeentje maagden, goeiemorgen. Jongeentje maagden, zoen. Verkies vandaag langzaam en zorgvuldig, boven impulsief en slordig. Sommige jullie toch? Dus verkies vandaag langzaam en zorgvuldig, boven impulsief en slordig. Een analytische aanpak helpt je om aan al je verplichtingen te voldoen. Wees in elk geval bereid samen te werken, jong windje maagden. Wiggy, Terrazzo, weegschalen, goedemorgen. Soentulek, haaltjaal. Zet concrete stappen richting je doel in plaats van te blijven analyseren. Je krijgt de kans om je competentie en talenten te laten zien. Kroektoekteren, Scorpioenen van Wakka, goedemorgen, zoen. Als je weet dat iets beter anders kan, zorg er dan voor dat het ook zo gebeurt. Verspil geen tijd aan mensen die star blijven vasthouden aan hun eigen gelijk. Zijn lid toch? Kroektoekteren, Scorpioenen. Verspil geen tijd, wat berbaat na carrière aan mensen die star blijven vasthouden aan hun eigen gelijk. Ja, Hamkaboli. Soetoperis. Boogschudders, goedemorgen, zoen. Houd rekening met het onverwachte vandaag of de komende dagen. Mensen kunnen zich heel anders gedragen dan je van ze gewend bent. Wat zowel verbaast als misschien ook amuseert. Hamkaboli. Stongbokkobokko. Steinbokken, steenbokken, goedemorgen, goedemorgen. Soentulokje haaltjaal. Hambetade, stongbokkobokko. Zaken die je zorgen baarden komen eindelijk tot rust en vormen geen bedreiging meer voor je lange termijn doelen. Stel je praktisch en verantwoordelijk op, steenbokken, stongbokkobokkos, en leg de basis voor verdere groei. Watra papa ho, ja watra mama. Watermannen, goedemorgen. Ben je carrière gericht, watermannen? Dan kun je vooruitgang boeken. Zet je in en anderen zullen je steunen. Mogelijk moet je een belangrijk besluit nemen over de toekomst van een kind. Laat je geen schuldgevoel aanpraten, watra papa ho, ja watra mama.
3: Hamar ujjar macharias ke liye taza taza. Witi visis, todoberes, sribas, nangasidris. Ay, mi gado mamma mia. Dat na de morpchingwang. De sidris.
0: Macharias, visse, goeiemorgen. Suntuloke haalchal, hambatade aach.
4: Virtual DJ.
0: Sun. Verwarrende signalen, macharias, kunnen je aanzetten tot terugtrekken. Werk een nieuw budget uit als je geld tekort komt, maar blijf wel realistisch. Je leidinggevende kan enthousiast zijn over één van je ideeën. Macharias, als je ze met je lijn op haar bijna pirbi, kiaatje kadin, aap sepkelie boot hikaan rehi, boot chatka rehi. जो आपके मन में आते हो ना वही करना, लेकिन अच्छी तरह या सही करना. मी स्टार क्लिंग टी हुत एंड कॉम टी अर्थ योर दा फॉर वंदाग उजालस हॉरोस्कोप.
5: यू आर उजाला रेडियो.
6: सतीश नाम का बाबू हॉलैंड में रहने वाला, सतीश का नाम है वेक अप शोमैन, सबको जगाने वाला.
0: Wanna have a beautiful en gezellige bevrijdingsdag vandaag. Dat was het dan voor vandaag, mensen, kinderen, horoscoop.

0: Zo, het is geworden 8:06. Ujjala Kamaja op Jong, Trendy en Educatief.
1: Dus wat is gebeurd? Dus je wil het van Ujjala weghalen. Je bent niet goed bij je hoofd, no? Ik loer je.
2: Sarigama Karwa, the perfect gift for your loved ones.

Dit tweede uur van Ujjalaka Maja sluit ik even lekker af met Love Stereo Again. Die tranga vette pokoe uit het jaar 2023.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het nationaal bevrijdingsvuur aangestoken als start zijn voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel de Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampen het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: I'm Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
10: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
11: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Er is niet echt een ochtendspits. Er staan wel wat files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bijvoorbeeld 7 kilometer tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen. Er is een ongeluk gebeurd. Er is maar één rijstrook open. En dat geeft een half uur vertraging. 20 minuten extra reistijd op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk staat ook 7 kilometer file. Daar zijn door een ongeluk 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Het is nog even rustig op de Nederlandse wegen. Het valt mee hier en daar. Het een en ander heeft u daarnet begrepen van onze collega's van de ANWB. Automobilisten, toch wil ik u vanochtend adviseren. Hou je aan trichoul in het verkeer. Afstand houden, snelheid aanpassen en opletten. Dan heeft niemand een probleem. Het is dinsdagochtend, als je mangelwaard gedien. Bevrijdingsdag, het is 5 mei. En Aardbetschke tot Chimut Hotchela, 6 muzikale minuten over 8. Ik heb een prachtige 70s voor je ready. Inmiddels doe je Ghana Everlasting Hogia. Bij Sangeet Kidevi Letadidi en Kishorda. Film Fakira ka wohi mithas hum aapko sunayenge ki aapke aankhein na bhar jaye. We krijgen er allemaal geen genoeg van. Aisen subah ke waqt mein fitna dil song jo dil ko chhu karenge aur ghus jayenge to dil mein. We doen uit de film Fakira dit prachtige lied van Kishore Kumar en Sangeet Kidevi Letadidi uit de jaren 70.

0: actuele gebeurtenissen hoor je eerst bij Ujala Radio. Nieuws en informatie iedere ochtend tussen 7:30 en 9:00. Hier en alleen hier op Trendy.
1: Mens, kinderen. Vandaag wordt door het hele land Nederland de vrijheid gevierd. Het is bevrijdingsdag vandaag. En in Scheveningen is bij het Oranje Hotel een solidariteitsbijeenkomst voor Iraanse politieke gevangenen. De viering van de bevrijding begint dit jaar in Utrecht. Schrijver Splinter Chabot draagt de 5 mei lezing voor in de Domkerk. Pradhanmantri, minister-president Jetten, steekt vervolgens samen met Chabot het bevrijdingsvuur aan op het bevrijdingsfestival in Utrecht. De start in Utrecht is vanaf 2:50 live te volgen op NOS. Bij het Nationaal Monument Oranje Hotel in Scheveningen wordt vandaag een solidariteitsbijeenkomst gehouden voor politieke gevangenen in Iran. De ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar DJ La Fuente, de Josti Band, Karsu en Rolf Sanchez. Per helikopter gaan zij het land door om op verschillende festivals op te treden. Arsenal en Atletico Madrid ontmoeten elkaar om 9:00 vanavond in de halve finale van de Champions League. De wedstrijd is te volgen via Langs de Lijn en omstreken op NPO 1 Radio en ook via een liveblog op NOS. Ook in Nederland wordt gevoetbald. RKC Waalwijk ontvangt Willem II om 7:15 in de tweede ronde van de play-offs om een plek in de Eredivisie. Dat was het zo'n beetje de updates op dit moment. Weinig nieuws. Geniet van je bevrijdingsdag. Ik kan het niet doen, ik kan het niet doen, ik kan het niet wordt gemiddeld 15 graden in Nederland. De beste ochtendshow op de Hindustaanse radio, Ujala Kamaja. Bijna 8:15.

Een bekende hitsong van Vishal Mishra en Zara Eskan komt uit de film Bawal, Diloki Doria. Als wij de kranten hier in Sweety Serenang Kondre openslaan, Aatje Zoebekek Barmelikhele, prachtig stuk van Nita Ramcharan. De adviseurs aan de knoppen. Is een column, maar wel interessant om te horen. Nita Likis, we kijken naar de president, we kijken naar de vicepresident en naar de ministers. Zij staan in het licht. Ze verwoorden het beleid, ze tekenen stukken en leggen verantwoording af. Maar wie wil begrijpen hoe macht werkelijk werkt, moet verder kijken dan de gezichten die we elke dag zien. Achter elke bewindspersoon staat een netwerk. En daar gebeurt het. Op de kabinetten van de president, vicepresident en ministers. Bij elke regeringswisseling herhaalt zich hetzelfde patroon. Bij elke regeringswisseling herhaalt zich hetzelfde patroon. Honderden mensen komen in beweging. Partijloyalisten die tijdens de campagne hand- en spandiensten hebben verricht, moeten na de verkiezingswinst worden beloond. Functies worden verdeeld, posities worden gecreëerd en invloed veiliggesteld. Dat is het systeem, mensen, mensenkinderen, waarvan werd gezegd dat het anders zou worden. Travasde en de nieuwe passie. En de nieuwe passie zou helder verlicht en transparant zijn. Maar het zijn vaak niet de bewindslieden die bepalen hoe dat netwerk wordt ingevuld. Het zijn de adviseurs, de vertrouwelingen, mensen met of zonder formele titel, maar met zichtbare invloed. Zij beheersen het schaakbord en bepalen wie op sleutelposities terechtkomen. Of ze nou deugden of niet. Daarom is het niet verwonderlijk dat situaties blijven doorsudderen, zoals in Ikeri, waar twee districtscommissarissen op de betaalrol staan, maar eentje niet kan worden ingezet. Wie denkt dat het beleid alleen in vergaderzalen ontstaat, mist de helft van het verhaal. De meest invloedrijke personen op het kabinet van de president zijn ongetwijfeld Faisal Abdul Ghaffour en Sergio Akimboto. Daarnaast zijn er heel veel formele en informele lijnen waarlangs besluiten worden genomen. Bij raden van commissarissen worden vaak ook personen geplaatst die niet berekend zijn voor hun taak. Daarom de vele blunders in korte tijd die hier niet herhaald hoeven te worden. De jongste uitglijpartij was die van minister Harish Manohar met Saya. En hij is gemakkelijk weggekomen ermee, zonder enige consequentie. Hij heeft immers de sterke voorzitter, coalitieleider Ronnie Brunswijk, achter zich staan. De ABOP-topman is niet de alleenheerser in de partij, maar houdt ook de coalitie in een wurggreep, waardoor bij Grasalco en EBS niet kan worden opgetreden. Besluiten worden voorbereid, bijgestuurd en soms al vastgelegd voordat ze officieel worden besproken. Zo'n letter. Zoals banken verplicht zijn om niet alleen hun klant te kennen, maar ook de netwerken eromheen, zo zouden wij ook moeten kijken naar de mensen rond de macht. Want daar zitten de belangen. Daar worden afspraken gemaakt. En daar wordt de richting bepaald. Bij elke regering zijn er mensen in adviesrollen en sleutelposities die vooral bezig zijn met hun eigen belangen. Met hun eigen belangen. Daar worden afspraken gemaakt. En daar wordt de richting bepaald. Bij elke regering zijn er mensen in adviesrollen en sleutelposities die vooral bezig zijn met hun eigen belangen.
Mensen worden geplaatst op posities waar ze niet zijn bedoeld om tegenspraak te bieden, maar om uit te voeren. Zo ontstaat een systeem waarin verantwoordelijkheid zichtbaar is, maar invloed diffuus is of diffuus blijft. Er is nog steeds geen duidelijkheid of duidelijk beleidsplan door de regering gepresenteerd, want de belangenstrijd in de coalitie is ook een hoofdstuk apart, onder andere over woningbouw. En het drama rond het viskeuringsinstituut is ook nog in volle gang, terwijl Kanawaima in stille waters is terechtgekomen. We moeten dus ophouden met alleen naar de etalage te kijken, terwijl de blunders zich opstapelen. Ik blunder. De echte beweging zit daarachter. In kamers waar geen camera komt, in telefoontjes die niet worden genotuleerd, in afspraken die nergens op papier staan, maar wel worden uitgevoerd. Zolang we doen alsof alleen de bewindsvoerders het beleid bepalen, blijven we onszelf voor de gek houden. Want macht zit niet alleen in functies. Macht zit in toegang, in invloed, in wie je kunt bellen en wie je terugbelt. De vraag is niet wie regeert. De vraag is wie er echt aan de knoppen zit. Prachtig stuk geschreven door Nita Ramcharan. En die lezen we vanochtend ook in de kranten in Shwiti Sranankondre. Even kijken of ik wat ander nieuws van je heb, mensenkinderen. Misschien wereldnieuws. Even mooi zijn Chakli. Ki wereldnieuws. Heika Kina. Eenmaal ben ik bezig met nieuws. De Verenigde Staten en Iran zijn gisteren opnieuw militair actief geworden in de Golfregio, waarbij zij elkaar bestrijden om controle over de strategisch cruciale straat van Hormuz. Deze nieuwe golf van aanvallen met raketten en drones heeft een fragiele wapenstilstand verder onder druk gezet. De escalatie volgt op de aankondiging van president Donald Trump van een nieuw initiatief, Project Freedom, om vastgelopen tankers en andere schepen door de straat van Hormuz te loodsen. De Zeestraat, een van 's werelds belangrijkste energiehandelsroutes, is sinds februari vrijwel gesloten door de oorlog die de VS en Israël tegen Iran zijn begonnen. Deze oorlog heeft duizenden levens gekost en zorgt voor ernstige verstoringen in de wereldwijde olievoorziening. Gisteren meldden verschillende koopvaardijschepen in de golf explosies en branden. De Amerikaanse strijdkrachten verklaarden 6 kleine Iraanse militaire boten te hebben vernietigd, terwijl een oliehaven in de Verenigde Arabische Emiraten, waar een grote Amerikaanse basis is gevestigd, door Iraanse raketaanvallen in brand werd gestoken. Trump gaf weinig details over zijn nieuw initiatief dat hij via social media bekendmaakte kort nadat een wettelijke deadline onder Amerikaanse wet was verstreken voor toestemming van het congres voor verdere oorlogshandelingen. Trump stelde dat de oorlog beëindigd is, een claim die door sommige parlementariërs wordt betwist. In elk geval, hoewel de eerste militaire actie sinds de wapenstilstand van vorige maand, heeft het project aanvankelijk weinig effect gehad op het herstel van de scheepvaart. En zo hoor je de belangrijke dingetjes ook vanochtend als wereldtrendy in Ujjalaka Maja, the show that opens your eyes. Laten we even lekker ontspannen met deze brand new soundtrack uit de film Hai Giovanni to Ishq Hona Hai. Je hoort Jasmine Sandlas en in de rapping vocals Indrajit Singh.

allemaal van die nieuwe soundtracks uit onze factory. Ook deze was erg populair. Je hoort Radia van Jubin Nautiel en Palak Muchal. Het is inmiddels geworden 8:30.

een super Ghana. Het is 6:06. Mensenmenskinderen, fabrikant schrapt karton in wc-rol. In ons kleinste kamertje is een revolutie op komst. En daarmee bedoel ik kleinste kamertje toilet. De toiletrol zonder kartonnen huls komt eraan. Dat kan in Nederland jaarlijks tot 3 miljard wc-rolletjes schelen die nu bij het oud papier of het restafval belanden. Of in de knutseldoos van de kleuterjuf. The point is, binnenkort komt er ook een slimme keukenrol op de markt. Zonder die vertrouwde kartonnen binnenhuis. Binnenhuls. Inmiddels hebben we al bijna 1 miljoen kartonnen hulzen bespaard, zegt een aguacar van A City. Aan de ontwikkeling gingen jaren van innovatie.

de kartonnen rolletjes die na het toiletbezoek resteren, bleken volgens het concern in veel huishoudens een universeel herkenbaar irritatiepunt. Maar die binnenhuls zat er niet voor niets. Hij zorgt voor stevigheid, zodat de rol mooi rond blijft. En precies daar heeft de innovatieafdeling nu iets op gevonden. Het concern geeft het geheim van de smid niet prijs, maar rept over een technologie waarbij het papier zeer precies wordt opgerold en gestabiliseerd. Daardoor behoudt de rol zijn vorm en zijn ook de laatste vellen net zo bruikbaar en hygiënisch als de eerste vellen. De slimme toiletrol wordt in Duitsland gemaakt en is daar ook voor het eerst in de markt gezet. Nu zijn Nederland en meer Europese landen aan de beurt. En binnenkort ligt dus ook de slimme keukenrol in de schappen. Die zorgde voor de meeste hoofdbrekens, want een keukenrol, het papier is dikker en zwaarder, is zonder zijn kartonnen huls extra slap. Terwijl de rol op veel aanrechten goed in een houder moet blijven passen. Nou, zo hoor je de dingetjes. Het komt eraan. Herkizemke cheese, herkizemke baat. Altijd Japan bati hem kousjes kerti hai. Aapko sunane ke liye, bata dene ke liye, aur samjha dene ke liye. Ujala ka maja mein, de beste ochtendshow op de Hindustaanse radio. Hier en alleen hier op Trendy. Deze was ook erg populair uit Gadar 2. Je hoort Udit Narayan en Aditya Narayan.

Een tofla hit song, Desi Vine, hoorde je uit de film Thank You For Coming. En dat waren in de lead vocals Derish, Arjun Kanunga uit de UK en Nikita Gandhi.

Khojat khojat tabham kuch pehli suniye ek baat. De douane heeft vorige week 6 boomgifkikkers, mika, gevonden in een toiletruimte op Schiphol. De gifkikkers waren gedumpt in de prullenbak van het toilet. Een passagier meldde dat er een kikker op een van de toiletten bij de vertrekhal van het vliegveld zat. Een medewerker van de douane zag blauw-zwart-gele kikkers. Dat zijn gifkikkers in de hal en in de vuilnisbak zitten. In de vuilnisbak lagen ook plastic bakjes met mos. De douane vermoedt dat iemand de kikkers in Nederland gekocht had en naar het buitenland wilde smokkelen. Voor de security check zijn de kikkers in het toilet gedumpt. Dus voordat die man naar de security check moest, heeft hij waarschijnlijk de kikkers in het toilet gedumpt. Man of vrouw wie dat gedaan heeft. In elk geval een passagier. Je doet wel vaker bijzondere vondsten op Schiphol, maar dit is de eerste keer in de 18 jaar dat ik hier werk dat zoiets gebeurt, vertelde douanier die op de melding afging. De kikkers zijn verzameld en overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die ze naar een gespecialiseerde dierenopvang brengt. Vorige week is je job heel Schipholper. En zo hoor je herkizumke cheese, herkizumke baat. Altijd kahape, door majame, ujalaka majame. Ik heb ready for you, Tuhidista, de solo versie van Arijit Singh en die komt uit de film Bhoot Bangla.

Ujjalak a magyab, young, trendy and educative, the best afternoon show of the Hindustan's radio. Here and alleen here op Trendy. Mensen, wens, kinderen, het is 9 minuten voor 9. Ik ben er tot 9 uur met Ujjalak a magyab. En morgenochtend hoor je Good Day with Ajay. Er is een van die bekende solo versies van Kumar Sanu, de Satya.

Een soundtrack van een aantal jaren terug. Je hoorde Satya en de lead vocals Kumar Sanu. Ik heb ready voor je Yo-Yo Honey Singer met zijn Kalastar.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente São Tatuza zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A2 Utrecht-Amsterdam bij de Leidse Rijntunnel. 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. 7 kilometer file tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is 20 minuten, maar de weg is weer vrij op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Knoopend Ridderkerk 5 minuten vertraging in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van 43.000 euro. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente Sautatusa zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala Radio, raat door dien, 24 घंटे लगातार आपके लिए doorgaat hier. Aur ha, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en Hengelo. 10 minuten vertraging, 4 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echteld en Tiel-West 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलम, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld €2,63 per liter. Dat blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op €2,58 per liter. Alle 13 demonstranten die gisteravond rond de dodenherdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer vrijgelaten. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan, anderen verstoorden de openbare orde. Eén persoon die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen starten proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van €43.000. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. En dan nog even het weer. Vanmiddag valt in het oosten en zuidoosten veel regen tegen het eind van de middag. Het noordwesten houdt het droog met zonneschijn en de temperatuur varieert tussen de 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Kortjarig, door jaren hai, door saalgrah hai. Of ga je trouwen? Door vivaah honne wale hai, door shaadi honne wale hai. Ya kisi ka mundan sanskar hai. Ujala Radio par farmaish aap de sakte hai. 15 farmaish for maar €100 aur Ujala Radio. Studio mail naar info@ujala.nl.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 Arnhem richting de Duitse grens staat door de grenscontrole 2 kilometer file tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio. Ozana Radio. 4 in juli bestaat 40 jaar. Niet

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Vivah, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Vivah of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Bij een schietincident in Rijswijk is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Dat gebeurde rond 14:15 op het Julialaantje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat er meerdere verdachten betrokken zijn bij de schietpartij, maar er zijn nog geen aanhoudingen gedaan. De omgeving werd afgezet en het onderzoek loopt nog. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. En in 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देशभर में सुनाई देता है via DAB+ तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देशभर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया
13: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles. 2 kilometer file vanaf de Lutte. 10 minuten vertraging tot aan Duitsland. Op de A28 Zwolle richting Assen. Tussen Bijlen en Assen-Zuid 5 kilometer file en een kwartier vertraging. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Nijmegen-Dukenburg en afrit Nijmegen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Oudje, mangerwaar. Vandaag is het dinsdag, 5 mei. Je heet de Shuruham Kartehe, wat je programma is. Je naam heet Coffee Chai, middagshow op Ujala Radio. Mijn hoe luid mag hier. Een warm welkom op deze mooie dinsdag, 5 mei, bevrijdingsdag. Oudje, ga.
1: Solo porque estoy sufriendo. Colegiala de mi amor.
0: Sabiko Shubsham, Pesh Kedra. En zometeen nieuws, headlines van vandaag. En in 60 seconden, als ik nieuws weer hem af, betalen we het met meer details. En natuurlijk wat luchtige onderwerpen die vandaag zullen komen. Als je hem peer programma en wel hem met Anand Chandrika Singh. Zometeen op Ujala's Coffee Chai. En wat wordt het derde zee voor vandaag? Abiyaf Sulina Ujala's middagshow mee. Goedemiddag allemaal. Ujala, hey Ujala, ham ghar mein laate hain.

पहले चाहिए प्यार करके फिर दिल चुराए नहीं, दिल चुराए चाहेंगे फिर ओकरे बाद में दिल खोल के चाहेंगे, दिल लगा लिया। अभी आपने सुने उजाला रेडियो पर, प्रोग्राम का नाम कॉफी चाय एंड मेदा शो ऑफ उजाला रेडियो। आप सुनते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ये प्रोग्राम हम आपके वास्ते पेश करते हैं। जोमदेन शीर आनंद चंद्रिका सिंह इन स्टूडियो अभी आने वाले हैं, सज धज के आने वाले हैं। उपदेश बफरादिंग आज का समाचार हेडलाइंस वन द डॉ। Nederland viert Bevrijdingsdag, festivals en activiteiten in het hele land met extra aandacht voor vrijheid en veiligheid. Kahamili, Nederland Mimili. Vrijheidsboodschap centraal in toespraken, nadruk op democratie en internationale samenwerking. Discussie over defensie en veiligheid blijft actueel, mede door internationale spanningen. Druk op woningmarkt en energieinfrastructuur houdt aan. Structurele oplossingen nog niet in zicht. Zijt aan een kipaskooi oplossing, hoi ja. Oorlog in Oekraïne blijft voortduren. Diplomatieke doorbraak nog niet bereikt. Spanningen rond het Midden-Oosten blijven markten beïnvloeden. Energieprijzen reageren. Verenigde Naties benadrukken belang van vrede en samenwerking. Op deze bevrijdingsdag oproep op symbolische dag. Klimaatverandering en energie blijven wereldwijd topprioriteit. Landen versnellen transitie. You are Ujala Radio, yeah. Oh, Carol. Yeah. Coffee chai and Carol. Met een C. Nou ja, Aartje, bevrijdingsdag. Ja, bevrijdingsdag. Een paar, ja, vorige week, of Kito, twee weken geleden, aan Boleriki, Nederlandse spoorwegen, conducteur John Hega, Oesap Epaas, Abrihega, ik body, bodycam. Een camera op hun body. Op Albert Heijn, Shurukariga, Albert Heijn, Shurukariga. Ze starten met een pilot, met bodycams vanwege agressie en bedreigende situaties. Waar gaan we naartoe? Jurunlo Kamker, conducteur. Admilon Kamker, supermarkt. Blijf van die mensen af. Toen een keer Murika Hega. En op bevrijdingsdag, Dejanich Hoetie, een heleboel mensen zijn vrij. Dus je kunt vandaag overal deelnemen aan de activiteiten of festivals. Zo kun je doen deze barme hega. Maar Dejanich Hoetie, John Kamker, die werken vandaag. Die zijn niet bevrijd op deze bevrijdingsdag. Kijk eens hoe je ze kreeg. Oh, Carol, koffie, chai en

आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो एंड द न्यू 60 सेकंड में एक मिनट में हम आपको पूरा समाचार फिर से सुना देते हैं मदन वेल मेक यू uitgebreid. Goedemiddag allemaal, dit is het korte nieuws op Ujala Radio. Nederland viert vandaag Bevrijdingsdag. In het hele land zijn festivals en activiteiten met extra aandacht voor vrijheid, democratie en veiligheid. Zara ab sochie, ki ab kahaper hee, kaiser hee, kis haal me ap rehenga. Voel jij de vrijheid, democratie en veiligheid? Ja. Als je het antwoord geeft ja, dan woon je in Nederland. Tijdens de toespraken wordt het belang van vrijheid en internationale samenwerking benadrukt, zeker in een tijd van geopolitieke spanningen. In Den Haag blijft de discussie over defensieuitgaven en veiligheid actueel. Ook blijven problemen rond de woningmarkt en overbelaste stroomnet aanhouden. Internationaal duurt de oorlog in Oekraïne voort zonder duidelijke diplomatieke doorbraak. Spanningen in het Midden-Oosten blijven invloed hebben op de energieprijzen en markten. De Verenigde Naties roepen op tot meer samenwerking en vrede, juist op een dag die wereldwijd symbool staat voor vrijheid. En klimaat en energie. Klimaat en energie blijven belangrijke thema's met landen die versneld inzetten op verandering. Want gaan we ook namelijk afhankelijk krijgen van teel? Nee toch? We krijgen gratis gham, ujala. De zon die schijnt elke dag. En die geeft ook al heel veel energie. Dus we moeten meer daarvan gebruik maken. Maar er zijn nog meer mogelijkheden hoor. Paantje niet maken hè, Arubi, Sari, Bara, Bajname. Goedemiddag allemaal. Welkom bij Ujala's Midday Coffee and Chai Show. Aatje Paantje Tarik Mei, Bevrijdingsdag, een dag van vrijheid, muziek en reflectie. Ja. Een dag van vrijheid, muziek en reflectie. Reflectie, ik heb met een keer aan mijn kapiekapiek takel gereden. Zo check je ook gereden, ik heb een barre mee.

Maar hoe leuk, maar heb je, pak je koffie en chai erbij, want die man is er al. Ja, koffie en chai, lekker aan het jaar, hoor je? Pak je koffie en chai erbij, aan, je koffie komt er zo aan, hoor. Dus maak je niet druk vandaag. En laten we samen kijken naar een wereld, Ikdunia, waarin vrijheid niet vanzelfsprekend is. Nahaiga. Er zijn nog heel veel landen. Dunia me ikatekat deze jahape vrijheid na hega. Democratie na hega. En wij mogen van geluk spreken. Ki hamlok Holland me aswati. Dekh le to ye gano ham dhale baati tere jaisa yaar kaha. और अदम यहाँ आए गए, यहाँ तुरंत यहाँ स्टूडियो में आए गए. नाउ ये ziet er vandaag perfect uit, Anand. Oh ja, de microfoon staat waarschijnlijk nog niet open. Ook al gaat hij ja best, ja, hij zit hier te kijken.

0: हाँ तेरे जैसा यार कहाँ आइले तो तनी देर में आइले बाकी आइले तो खाया स्टूडियो में
1: थोड़ा से बिलम हो गए थोड़ा से पहुंच गली तुम आ गए हो नूर आ गया
0: हुई मेरा हाँ मैं हुई मेरा तुम आ गए तो नूर आ गया ऐ
1: देख ले तो नूर लेके हमारी नहीं
0: नूर लेके ले कितना
1: तुम आ गए हो नूर आ गया है
0: नूर आ गया है ना यार
1: मोई लगे ना
0: हाँ
1: खुद मेरा लो
0: कोई मेरा हाथे सुना फैक मैं
1: कैसे माइक्रोफोन हो हमारे इसे डगमग डॉल भाई यार
0: हमने नहीं तू माइक्रोफोन आ साथ क्या करेगा है क्या करेगा तू चल यहाँ स्टूडियो से मैं यार
1: माइक्रोफोन हुआ नाचे लगे हमारे यार
0: जब तू चल जब तू आवे है तो गर्मा जा जब चल जाए तो ठंडा जा
1: वी रात में माइक्रोफोन आन को छुएगा मैं आए दो साल yeah. असर इमा तांदे सो सेंटर जाओ दे दी मेंस द स्कल्ट क्राइग
0: या तू कर ले बात हम तो के पैसा भरी ला और एको मोय से माइक्रोफोन आ दे सके है ऑफ की तो है
1: नेचर से
0: Je gaat nu net als Bhai Trump gedragen.
1: Je moet altijd een zondebok vinden. Ja. Iemand anders moet de schuld krijgen van jouw falen. Terwijl jij faalt, ga je iemand anders de schuld geven.
0: Als jij gebreken hebt, dan ga je niet bij jezelf zoeken, hè?
1: Normaal, de hand in eigen boezem steken, dat lukt ons niet hoor, Lloyd. Daar zijn we een beetje allergisch voor. Maar kooi doezer, kooi ik je betalen, kijk, ik kon fout ook regen.
0: Boy.
1: Ja, daar zijn we goed in.
0: Hamlok, eerste prijs is de kilo. Nou ja, Hamlok, nou ja.
1: Na, toe hoor, Hamna. Hamlok. Hamlok zei, Hamlok bedoel, Karilla.
0: Insan.
1: Je bedoelt je luisteraars, no?
0: Nee, helemaal niet.
1: Oh, die ook niet.
0: Ook die ook niet. Nee,
1: oh,
0: ja, maar
1: okay,
0: mensen die zich je aangesproken voelen.
1: Al die mensen die niet naar jou luisteren, die mensen dus.
0: Arend, het is vandaag 5 mei, bevrijdingsdag. Een dag van vrijheid, muziek en reflectie. Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend, hè?
1: Nee, natuurlijk niet. Ja. Voor vrijheid moet je soms offers brengen ook. Hè?
0: Ha.
1: Daar moet je strijd voor leveren. Daar moet je, niet doen wat Trump aan het doen is in elk geval. Dat lijkt me een verkeerde weg. Dus op deze dag van 5 mei, waarbij we dat vieren, is het best wel jammer, toch? Lau Aysenboli, dus er wordt een maatregel bijna gebruiker, hè? Dat er op zoveel plekken in de wereld onrust is.
0: Ha.
1: Dat er zoveel oorlogen zijn. Kon vrijheid hamlok vieren, Karila, ja. En we zeggen bij de 5 mei altijd, van dat nooit meer. Hoe dinwa kabhina awe.
0: En toch die jou houden, her.
1: Hoe dinwa pahunchgeba, ja. Dus dat is mijn pahunchgeba. Dus het kan zomaar ook overslaan naar Europa.
0: Ja.
1: Althans, naar West-Europa, hamlokkelijke bij Aisekega, of verder. Dus zo vanzelfsprekend is vrijheid niet.
0: Ja.
1: We take it for granted, Lloyd.
0: Maar ja.
1: Maar je moet het niet voor granted nemen.
0: Maar hoe gaan we om met de vrijheid in Nederland? Laten we dichterbij kijken. Hoe gaan we met de vrijheid in Nederland?
1: In Nederland is er wel heel veel vrijheid, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Trouwens, persvrijheid is ook een soort vrijheid, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: Dus aan de hand van persvrijheid kun je vaak ook meten... ki deswa me vrijheid ke,
0: vrijheid,
1: kan je zeggen, ja.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ha.
1: Dus intern, niet extern, maar intern binnen een land... Heb je zo'n index van persvrijheid...
0: Ja.
1: Hamme jaadba dat Nederland, ik denk vorig jaar op nummer 3 stond of zo.
0: Ja.
1: En dit jaar staan ze op nummer 2, hè? Worldwide.
0: Ja.
1: Persvrijheid, zoiets.
0: Nou ja.
1: Vorig week rapport waren hamme, ik dan paraat naar hem, maar zoiets.
0: Ja.
1: Maar in elk geval staan we heel hoog, volgens mij nummer 2. Dat zegt toch wel iets over de vrijheden die we in Nederland hebben.
0: Zeker, dan mogen we blij zijn dat we in Nederland zijn. Maar ik heb hier bericht om Parhila, Hambikus Parhila. Dan maak ik me toch een beetje zorgen van hoe wij omgaan met onze vrijheid. Als supermarktmedewerkers of conducteurs niet veilig hun werk kunnen doen... dat ze een bodycam moeten dragen... Dan vind ik dat we toch een beetje...
1: Dat wordt eigenlijk niet bedoeld met vrijheid.
0: Dat snap ik ook wel. Maar
1: dat is iets meer van agressie.
0: Maar hoe ga je om met de maatschappij
1: verhardt.
0: Ja. Oh ja, oké.
1: Okay. Nee, de maatschappij verhardt. Hij wordt. Dus, maar weet je, dit is ook van alle tijden, hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: Kapaile Narahaka, 20 jaar terug, 30 jaar terug. Toen werden ook mensen mishandeld, hè? Zomaar uit het niets.
0: Ja.
1: Hoe noemden we dat? Dat noemden we geweld, maar dat is zinloos geweld.
0: Zinloos geweld.
1: Dat woord is toen geïntroduceerd. Zinloos geweld.
0: Ja.
1: Jutteke, zomaar toen jij gaat leren. Terwijl er weinig aan de hand is, tot niets zelfs. Maar jongeren vervelen zich soms. Die gaan soms tekeer. Ja. Er zijn heel veel verwarde mensen. Die gaan soms rare dingen doen. Dus
0: maar hoe staat Ijiwa Sadiokebaat, zeg je?
1: Hardam Rahiga.
0: Maar nu zie je het meer omdat we social media hebben. Dus dan komt het snel naar voren en je leest erover.
1: Je wordt er direct mee geconfronteerd.
0: Er wordt gefilmd overal. Oké.
1: Pijlen, zoals je ik zender of doe zender, dan kreeg je alleen de belangrijkste nieuwsberichten te horen. Dan kreeg je niet te horen. Kralingen mee, supermarkt mee, kon jij je chok deze kwakken. Dat soort dingen kwamen dus niet aan bod.
0: Nee.
1: Want dat was minor nieuws, dat was klein nieuws.
0: Klein nieuws, ja.
1: En minor. Natuurlijk, ja, links en rechts heb je excessen. Maar Nederland aan zich, toch, op hoofdlijnen, best wel veel vrijheid. En best wel goed georganiseerd, toch?
0: Ja.
1: Toch, je kon lastigvallen, je kon je probleem balooien, dan kun je naar de politie stappen.
0: Ja.
1: Dat is best wel goed georganiseerd in Nederland, toch? Iedereen kan naar de politie stappen. Of je goed wordt geholpen of twee. Of niet, dat is punt twee. Zo naar punt twee. Maar in Suriname bijvoorbeeld of in India. Kijk, we kennen al die landen. Het is zo corrupt daar. Het is zo corrupt daar. De politiekorps, daar heb ik het over. Kiskootwa ki doe chukub harieta tor kamwa regel hoiga.
0: Direct,
1: chukuna balieta na regel hoiga.
0: Ja, dat is wel erg. Kisanam je kohon een overheidsinstantie, je koetje kajik nikarek, wat dan ook. Soms sta je of zit je daar uren hè, en je wordt niet geholpen. Auto de gekke medewerkers van Kagerega. Ze doen bijna niks daar en dan. Ze werken traag.
1: Dat sowieso, dus ze werken niet efficiënt, hun werkethos is niet helemaal top.
0: Nee.
1: Maar los daarvan, dat bedoelde ik weer niet, Lloyd. Wat ik bedoel, als je connecties hebt in Suriname.
0: Dat snap ik ook. Dan word je wel snel geholpen, dan ga je
1: als
0: even achterin.
1: Als je iemand kent, jij en ik gaan achterin moeten aansluiten bij je.
0: Ja.
1: Maar mensen die connecties hebben daar en die weten aan wie je wel, dat is Europa, kijk je die hè. De mij zit in die direct.
0: Ja. Dus ooit is het eigenlijk appen kan je volledig betellen. Dus dan bedoel ik, kritiek van toen wacht ik erin. Maar als je geld betaalt, dan word je daar snel geholpen. Tjoko, waar je dan wordt je snel geholpen.
1: Ja. Nee, maar school toe, toch een rastappe aanhouden, Karis. Om vage redenen.
0: Nou ja, sommige zijn principieel hoor. Hey.
1: Nou, if you pay the man, Yoshi.
0: Ja, no?
1: Hier in Nederland niet hoor. In Nederland heb ik dat meemaken.
0: Ja.
1: Hoe hoi ga, nakina hoe hoi. Maar kan die schaal op kleine schaal.
0: Ja.
1: Politie wordt hier redelijk betaald. Toch?
0: Ja.
1: In Suriname en in India verdienen ze echt een hongerloontje volgens mij.
0: Ja.
1: En ze zijn in die positie dat ze iets extra's kunnen pakken. Dus dat doen ze dat ook.
0: Ja.
1: Dus loonwa ze jada, chuku ze maar kamale wega soms. Dus in India word je dan aangehouden. Je rijdt over een brug of zo. En dan is er een flitser zogenaamd. Dan zeggen ze, meneer, toe behoed George alleen wat. en dan zeggen ze, je boete zal, bijvoorbeeld, hè, je boete zal €20 zijn.
0: Ja.
1: Ik zeg maar wat.
0: Ja.
1: Maar dan ga je praten met iemand, na Chalelika. Toen wil je zo, na €5, de, tuja.
0: Tuja.
1: Deze keer een matzekje. Maar het wordt niet in het boekje gezet.
0: Ja.
1: Kamalis.
0: Direct. Paardje.
1: Maar dit krijg je in arme landen. Dit krijg je in arme landen, Lloyd. Waar mensen de eindjes aan elkaar proberen te knopen. Daar heb je meer corruptie dan natuurlijk. Ik doe daar niet eens mee.
0: Ja.
1: Dan kun je iets integender blijven. Mooi?
0: Kan jij toe kable sapna ke bare mein bachare? Aur aaj hum werkelijk aaj raat ke sapna dikh rahe.
1: Are?
0: Ja.
1: Achha, sun. Sapanwa tu abbe bataiye hum log ke? तब हम लोग विचार है सपलवा दहावे
0: भले तू ना पूछ ले कि कौन सपना रहा हमारा के
1: वो अबे तू बताइए मैं आगे वहां एस फतेले कि सपना में जो हैगा
0: हां सपना
1: एगो ड्रोम में
0: हां
1: of daar een kern van waarheid in zit, of je iets uit kunt afleiden of niet.
0: Nou ja, hamaila jani, dus ham gyan admi aaj batya hai ga, to hamaila sune ki sapna mein kuch waarheid hai ki na hai ga, ki gewoon sapna hai ga.
1: Ja, ego boodschap om een chupal hai ki na.
0: Ha.
1: Of is dat alleen maar zomaar rommel?
0: Zonnewallo, aardstolom, paie, gratis, priesunolo, gratis advies paie over sapna. Toch een aanvee kon op je mannelijke jijken, wat dan ook. Gewoon aardstolom, ujala, koffie, chai mee. Hè, Anen?
1: Nee, maar wij hebben de waarheid ook niet in pacht, hè, Loik?
0: Nee.
1: Nu breng je het alsof wij sapna-professor zijn. Dat zijn we ook niet. Maar we gaan gewoon erover praten. Gaan we naar voorbereiken, Lee?
0: Is het een wetenschappelijk antwoord wat je gaat geven?
1: Nee. Of gewoon, is het gewoon onze
0: brokko-brokko-antwoord.
1: Het is ook geen antwoord, hoor. Het is gewoon, het is zoals wij erover denken, of ik erover denk. Of toe wat je hoe jij erover denkt.
0: Door, dus, door, samen het zit.
1: Hamar beleving.

0: ervaren het, toch? Soms ben je een Uber.
1: Ja.
0: En soms ben je, een geldautomaat.
1: Pinautomaat, ja.
0: Pinautomaat? Of ja, pinautomaat. Of, of je moet luisteren naar ze.
1: Bewaker. Bewaker,
0: bewaker ook. Hè? Je moet
1: een luisterend oor zijn.
0: Luisterend oor zijn. Je moet ook
1: therapeut
0: feedback.
1: Zijn.
0: Je
1: therapeut.
0: Moet therapeut zijn. Je moet feedback geven.
1: Baragun ego...
0: Ik wil het niet
1: zeggen. Dus we kunnen daarover hebben, Lois.
0: Laten we daarover hebben.
1: Laten
0: we daarover hebben. Daarna gaan we naar haatkillekieren. Want dat is, vind ik, ook interessant.
1: Maar wacht, dus wij gaan het hebben over profiel.
0: Profiel van een man.
1: Profiel van de ideale man.
0: Ideale man, ha.
1: Gaan we even likje lapen, hè?
0: Profiel van de ideale man.
1: Ideale man, oké. Dus wat is het profiel van de ideale man?
0: Ja.
1: De moderne samenleving.
0: Ha.
1: Kon hij gaan profielen. We gaan het zo meteen daarover hebben, Lloyd.
0: Ja. Toh?
1: Ja. Maar even tussen torietje.
0: Even torietje.
1: Dus kan je een hele film denken, ja. Echt met zes dames, hè? Zes vrouwen.
0: Dames en één man.
1: Drie zaten links van me en drie rechts. Ik weet niet of het toeval is of dat ze zoveel van me houden.
0: Dan ben jij toch gezegend, aan.
1: Ha. Maar een beetje links, maar ook dat rechts. Ja. Doe je niet ook.
0: Toch mooi.
1: Dus, Chauja, nee, hem lukt. Chauja, aurat, sorry. En hem beach me als stralend lichtpunt. Jij zegt Chirag.
0: Ujala. Jij was de Ujala van dat moment.
1: Jij zegt tegen haar, hij liet thuis hem met ego aurat, doe ik aurat. Maar ego bol is, Anand, kan je zeggen?
0: Toen heb ik koffie China met een hele agnia kaker.
1: Nee, dus je denkt van, man, hem enige man wat in jou pe. Khali aurat, hij liet film wat denken.
0: Khali aurat ke film.
1: Devil's Wear Prada. Hem bol de jaar.
0: Twee.
1: Dus, Kali, eigenlijk is het een meisjesfilm, toch? Dus Aurat Logan, de heer Jago film, hoor.
0: Ja.
1: Maar daar zit ook een probleem al, hè?
0: Oh ja.
1: Dus die mannen, die vriendjes en die mannen, die doen dat fout.
0: Oké.
1: Okay. Je moet niet zeggen, ja, toe denk ik. Nee,
0: je moet mee.
1: Je moet mee.
0: Ja.
1: Dus al die mannen die gisteren niet zijn geweest, je weet wie ik bedoel. De jongens luisteren nu, of hun vrouwen luisteren nu. Dit moet je anders aanpakken vanaf nu.
0: Maar je moet gewoon
1: meegaan. Dus je moet gewoon meegaan.
0: Film je nadekje, toen naast ze moest bij je ego ouderke.
1: Dus wie nee, voortaan moet je meegaan.
0: Dus als je een vrouw wilt begrijpen, dan Ivelmoen, toeketje, en jij, de geesten.
1: Hamet op is Algaard, echt waar. Ik vind het mooi. Ik vind het echt leuk, hoor.
0: Ja.
1: Leuke films, onderhoudende films, lekker luchtig.
0: Ja, toch?
1: Challenge. Maar zo begrijp je de vrouw ook beter.
0: Zeker.
1: Door met die vrouwen mee te gaan naar vrouwenfilms, begrijp je de vrouw ook beter.
0: Ja, en jij hebt een belangrijke functie, hè? Toen voorzitter, maar de vrouw heet Kari Partijke. Dus ja.
1: Onbezoldigd nota bene.
0: Onbezoldigd. Cash.
1: Je moet zelf geven.
0: Maar het gaat
1: je
0: erom,
1: moet uitgeven.
0: Je moet wel weten wat er leeft bij de vrouwen.
1: Ja. Maar zo'n actrice, hè, Anne Hathaway heet ze. Niet Anna, maar Anne heet ze.
0: Anne Hathaway.
1: Ik vind haar echt een geweldige actrice.
0: Ja.
1: Weet je? Dus dan geniet ik van die hele film. Alleen door haar alleen al.
0: Ha.
1: Dus een, J.J. Fortanetje,
0: London. Toen kan hij barwa taken tegen, kietje herwa taken tegen, kon je taken tegen Anake?
1: Ham tenminste sapna na dekli hem werkelijkheid naar hen liet. Toen sapna dekhal kan nooit. Maar profiel van de ideale man, hè?
0: Ha.
1: Eigenlijk wil het dan. Maar hoe koffie kan je naar Milan Lloyd?
0: Ik heb hem net poetje koffie hebben door na. Hoe dan?
1: Waar is mijn koffie? Pim mijn koffie.
0: Pim
1: mijn koffie.
0: Vul mijn hoofd niet, hoor. Door koffie hebben we aangekomen. Het ligt niet in mijn handen, maar toen je hier kijk je toen koffie pieën. Ik heb hier gezegd. Wat hebben we bovendien bij ons gezien? Wat ik heb gezegd.
1: Het is een gemis.
0: Oké, je aanleiding van die tori was goed. Abbedauto.
1: Maar die profiel, hè, dat profiel. Na die profiel, dat profiel, het profiel. Hè, mooi Nederlands, wat jij hem lukt. Het profiel van de ideale man. Nou, Toebol, waar denk jij, Lloyd, dat een man aan moet voldoen? Een moderne man, hè? ना हम लोग के छोड़ दे, हम लोग तो बुढ़वन बाती
0: हाँ,
1: तो,
0: हाँ,
1: द मॉडर्न मान दो दल्ले हम लोग के बेटा वन
0: हाँ,
1: वार मुत जान फल दून
0: ना उस सब के चाहे चल फर है के से मुत सोवेल मोगली मे दून मेट द फ्राउ
1: से मुत फ्लेक्स सैन
0: से मुत फ्लेक्स सैन
1: से मुत मे दून मेट हन फ्राउ वन
0: मे दून मेट द फ्राउ
1: एन नीट सेगन ने ik heb daar geen zin in.
0: Ha, nee.
1: Gewoon meedoen.
0: Gewoon meedoen en
1: wat en, nog meer? Wat nog meer?
0: Ja, je moet voor ze zijn. Ja, moet je ze af en toe verwennen. Toch? Is dat je doen?
1: Oh, dat vind ik moeilijk.
0: Ha.
1: Oké.
0: Af en toe vakantie.
1: Hamsochila. Juist.
0: Af en toe camping pillage je. Op je vakantie toen heb herpen je. Doe ze deze. Ja, ga naar kamp. Ga kamperen of zo.
1: Nou, oh,
0: romantisch zeker.
1: Je moet leuk zijn.
0: Ja. Grappig.
1: Hamlikila, leuk.
0: Grappig.
1: Leuk.
0: Leuk is grappig. Ja.
1: Leuk, grappig.
0: Ha.
1: Je moet er ook leuk uitzien.
0: Ja, nou
1: dus
0: ja.
1: Dus een beetje good looking.
0: Is dat een vereiste, denk ik?
1: Jawel. Al die dus, mensen die zeggen dus, dat het niet zo is, dat is wel zo.
0: Dus toen lelijk baard dit, dan kom je niet in aanmerking. Dus dan pas je niet in dat profiel.
1: Nee, dat is niet waar. Kleding maakt de man.
0: Oh. Okay.
1: Dus je kunt je kleding aanpassen. Je kunt ook mooi aankleden. Je kunt, weet je?
0: Nee, maar als je
1: kunt
0: als
1: investeren
0: je,
1: in jezelf, ja.
0: Ja, maar als je...
1: Maar shabby chalier en je bent al een beetje niet zo mooi.
0: Dus
1: dan jij, heb je een probleem.
0: Jij bedoelt, je moet good looking zijn. Dus je had nou mooi gegaan, maar als je goed gekleed bent en zo. Dus als je kaal bent of zo.
1: Koina mag niet bolek. Chaharwa bi chai thora mooi. Maar wel als je haiga.
0: Als je haiga.
1: Chaharwa wel chahiga bi aantrekken.
0: Het is wel iets waar we naar kijken, toch? Allemaal.
1: Dus je moet een beetje aantrekkelijk zijn.
0: Ha,
1: zo?
0: Ja.
1: Leuk, grappig, aantrekkelijk.
0: Ja.
1: Maar je moet ook heel lief zijn, Lloyd.
0: Ja.
1: Barka, upar jane kontje is uit Samarakega lief.
0: Lief.
1: Het moet een lieve jongen zijn. Lief.
0: Lieve jongen. Maar lief, moet je echt heel erg lief zijn?
1: Ja, je moet lief zijn.
0: Ja, maar wat versta je? Wat profiel, versta je onder...
1: ja. Hamlok ideale profielen benaderen.
0: Oké, okay, ideale profiel. Oké.
1: Maar dat mag
0: ik. Ja, ik probeer een beetje wel kritisch
1: dat
0: te zijn.
1: Dat al die mensen daaraan kunnen voldoen.
0: Nee.
1: Maar je moet leuk zijn, grappig zijn, aantrekkelijk
0: leuk, grappig,
1: zijn. Je moet lief zijn.
0: Lief zijn, lief,
1: en,
0: ja.
1: En je moet ook iets te bieden hebben.
0: Toketjenge, mooi auto, mooi ghar.
1: Dat hoeft niet per se. Maar je moet wel iets te bieden hebben. Toekomst gaat hij. Want har ik lerkie, aise sochiga, ki ekar sange jam rahabe later, hoe gaat mijn leven dan eruit zien?
0: Dus je zegt,
1: meisjes zijn heel serieus daarin.
0: Dus
1: hè?
0: Die man moet stabiel zijn, zeg je?
1: Nou ja, in elk geval moet je de competenties hebben om een goed leven te kunnen leiden.
0: Ja. Nou ja, wat versta je dan onder competentie? Welke competenties moet je dan
1: thora
0: hebben?
1: Se padha likhal chahi reke, thora se chahi ga moeite kareke in het leven. Je moet een beetje... kaise bolega yaar? Je moet een beetje vooruitstrevend zijn.
0: Ah.
1: Al die combinatie, die
0: ja,
1: package.
0: Ja.
1: Hoe behoort belangrijk package chahi ga ego? De competenties. Kan deze man mij straks onderhouden en mijn kinderen onderhouden of niet? Het zit ergens achterin in de hoofden van meisjes en vrouwen. En dan kun je het wel ontkennen. Dan kun je wel zeggen, nee, dat is niet zo. Maar dat is wel zo.
0: Ja.
1: Want Oesap Socha, je gaat op een toekomst bij. Ook al matlab namba ki tokecha hi multimiljonair reheke. Of tokecha hi ga barka auto reheke. Ook al matlab hi ga of je je best hebt gedaan, toch?
0: Ja.
1: In je leven, om er iets van te maken. En of jij iemand bent die je best gaat blijven doen, om er iets van te maken.
0: Ha.
1: Dat bedoel ik. Dus competenties.
0: Ja, ja.
1: Of jij die competenties hebt, of jij toke u krachtwa haiga kina.
0: Nou ja.
1: Belangrijk punt.
0: Zeker belangrijk punt, Higa.
1: U portmonianen tor takiga, ik heb nabij zat oké, maar u tor bank saldo bina takiga.
0: Ja.
1: U takiga ki tu kamai pa ia kina in de toekomst.
0: Ja.
1: U takiga.
0: Ja.
1: Denk je het toch?
0: Ha.
1: Nuance.
0: Ja, zeker. Maar de dames van tegenwoordig letten dus op dit soort punten.
1: Niet alleen van tegenwoordig, maar wel steeds meer. Pahile had je minder keus, toch? Werd je vaak ook aan elkaar voorgesteld. Weet je? Maar tegenwoordig zijn ze wat kritischer, want ze zijn onafhankelijk. Ze zijn een paralikalbasaman, toch? En dus samen oude jada khyal karega yaar is sab chijwan
0: ha nahi
1: dus mannen तू अपने के ख्याल करिए, प्रोबेर लीव द साइन, प्रोबेर दिंग द डून वार्डोर यू कुंट आंतोन अन द मेजर्स अन द डैमस फन डेक. Ik ben goed bezig. Je moet goed bezig zijn.
0: Ja.
1: En je moet een beetje grappig zijn. En je moet een beetje leuk zijn. En Torah zei, kapra latta Torah kjalkerie, shabi shabi nachalie. Dan ben je er al. Meer vragen vrouwen dit jaar. Het is heel makkelijk vrouwen zijn.
0: Ja, het is
1: Hamar koffie. Leuk, dat lijkt het naar over het Sadharan.
0: Ja. Maar ik heb wel een beetje... Maar dan is zo'n auto, kijk eens op je koffie. Want dat hebben we al heel lang niet gehoord. Zullen we aan zonder koffie chai en koffie chai Carol, zei ik. Ook Carol vandaag, zei ik. Okay, maar koffie chai, ja.
1: Sonia? Ha. Sonia?
0: Ha.
1: Lekker. Wacht hier, nou moet je daar. Slok wat, nou moet je daar. Wacht hier.
0: Ja.
1: Lekker, man.
0: Lekker hoor.
1: Hé, dat is een smaak. Koffie, maar ik heb een smaak bij haar.
0: Sonia, je zit toe koffie op je. En dat doet me denken aan dat ik ergens... in een warme land, ergens Thailand of Spanje bent... en op een terrasje zit. Het is ochtend, in de ochtend, de zon schijnt. Mooie mensen lopen en je drinkt je koffie. Precies zo drink je eigenlijk.
1: Lekker, hè?
0: Ah.
1: Ja, je moet er gewoon een beetje aan slurpen, vind ik.
0: Ja, je en je moet dat hoor.
1: Ding... Hoger. Echt wel, dan smaakt hij lekkerder.
0: Profiloa met je toe, maar ik daar twijfel ik een beetje over.
1: Kon wel.
0: Het woordje lief. Moet je lief zijn of mag je een beetje stout zijn? Want toen jij het zo dagje reed, zo dagje moet je dat jaren hebben.
1: Ah, maar ik ga ouder, John. Ik ga lief over het algemeen.
0: Ja.
1: Ik ga lief uit mijn koor.
0: Ja, maar kun jij
1: dat? Ik ga lief reed. Dan gaan ze wat jij mooi zei. Hamar mij zei wat jij mooi zei. Later hebben we larken hooit, maar larken zei mooi wat jij gaat. Dus je zoekt niet een vervelende. Fan toch?
0: Mm.
1: John lief naar Haiga. Je moet lief zijn.
0: Ja. Ja.
1: Lloyd is op je toen nasa, maar je bent. Toen boerwa wat je toen nasa, maar je bent. Ham jawan ko, permati ailach. Jongere ke profiel, jongere, jongere.
0: Lief zijn. Oké, kun jij het profiel.
1: Het profiel van de ideale man, hem loopt
0: dat kun je dat profiel even nog een keer herhalen? Je moet leuk zijn, grappig zijn, good looking zijn.
1: Je moet competent zijn.
0: Je moet competent zijn.
1: Een gezellig iemand zijn, toch?
0: Je moet gezellig iemand zijn.
1: Gezellig, hè? Leuk en grappig betekent gezellig.
0: Je moet luisterend oor hebben. Bobo gaat bij Taylor hier.
1: Nee, je moet meedoen. Je moet
0: geen Bobo Jantje zijn. Je moet geen Bobo Jantje zijn.
1: Zie je hoe weinig eisen vrouwen hebben?
0: Nee, het is niet veel hoor. Maar ja,
1: gezellig?
0: Ja.
1: Denk, mannen hebben heel veel eisen. Hè? Maar kijk hoeveel vrouwen hebben. Gezellig,
0: ja.
1: Lief en de juiste competenties. Klaar.
0: Drie.
1: De ideale man heeft alleen deze drie dingen nodig. Klaar.
0: Nou ja, mannen, dan weten jullie wat jullie moeten doen. Hè, voortaan. Dus toe op nikke zoet halen. Zorg dat je dus aan...
1: Lief voor je. Werk
0: aan je competenties. Hè, dus,
1: en je moet de juiste competenties
0: je moet de juiste het woord competentie omvat eigenlijk bijna alles...
1: Goon. Oké, goon toch het jij reken. Swabhau toch jij mooi reken. Swabhau. Dus je moet gezellig zijn, je moet lief zijn. Dekker het toch? Goon, swabhau.
0: Zo, maar nou.
1: Of toch kaam bij je zet jij, karma bij je zet jij reken. Maar dat komt vanzelf wel.
0: Karma bij je. Goon,
1: karma, swabhau. Tientje, dekker het toch?
0: Goon was
1: maar mijn bab hem is ik hij zei, hij zei, ja. Ooit zei, aat toch hem zei, hij zei.
0: Ha, toe aat hem is ik hij zei. Dunja Berke is ik hij zei. John Soene heeft koffie chai, middagshow.
1: Dus vrouwen hebben niet zoveel eisen. Meisjes hebben niet zoveel eisen.
0: Oké.
1: Drie hele simpele eisen. Elke man kan eraan voldoen. Elke man. Chai Jaisa toe geboren bij je, je kunt eraan voldoen.
0: Ah.
1: Werk eraan, mannen.
0: Ja, nou, goede boodschap op deze bevrijdingsdag. Bevrijd jezelf.
1: Dus hem zo chila, hè.
0: Toen zo chila.
1: Abbe samai je toch? Abbe samai je toch?
0: Kabi
1: zo chila, bi. Kabi zo chila, ki abbe zomarwa aiga. Zomarwa aige, hè.
0: Zomarwa.
1: Maar kon fruit die deswa met milega, bala. Toen jij een fruit liefhebber wat die toch?
0: Een
1: promotor wat die fruit.
0: Zoon, hardam, hamar ego biti aiga, chao briske. En dan vraagt ze me elke keer in de winter. Papa, ik wil kersen eten. Kersen, moet je winter met kers. Kersen kan je niet nergens krijgen.
1: Hoe kan dat?
0: नहीं शायद
1: नहीं, मैं अब तो सोमर के बात हम बताएंगे।
0: सोमर सोमर में तब
1: सोमर में कौन सी मिली तो क्या
0: सोमर में
1: सुन हमें को नाम बोलब तो बोलिए मिली तो क्या कि ना मोपे मोपे तो क्या मिली यहाँ
0: ना ना
1: आवारा मिली तो क्या
0: ना
1: कोवा तो क्या मिलेगा कोवा
0: या
1: कोवा मिलेगा
0: कोवा मिलेगा कोवा मिलेगा
1: सपोतिलिया मिलेगा
0: सपोतिली ना मिलेगा
1: सिरसाक मिलेगा
0: ना मिलेगा
1: जामुन मिलेगा
0: हाँ
1: मिली यहाँ जामुन
0: हाँ, जामुन तो, मिल गया
1: हम तो यही ना खबाती यार साग जामुन में
0: नहीं
1: नुवकिन जामुन
0: यह बन जामुन
1: अरे देख बन जामुन
0: मिलों तो के मिल सके सबन तो के मिल जाएगा मैया जामुन ये कहाँ क्रैक है थेलिया दोर इन नेदरलैंड दोर
1: जामुन
0: जामुन ये मुझ बाय दी इंडिया शायन एंड नॉन कोई इधर जामुन हाल या और आप हम लोग चीजों की इज्जत करे मारे ये उद्देश्य में कोई तेरी ना करे कोई खाई ना
1: थोड़ा सा कमती ना थोड़ा सा कमती ना आदमी ना मुहती करे भी चलो इट सॉम्स
0: नहीं
1: हल्दी ना मिले चीजवन थोड़ा सा खोजक पड़ेगा
0: या,
1: जामुन जामुन मुझे भैया
0: जामुन में खेत में तुझे खेत में तो मिलेगा जामुन हम लोग हम सना में बोईती में रहती थी हम खेत में जाती जामुन के पेड़ में चढ़ जाती कभी कभी गिर जाती हूँ वैसे उतना स्टेफर पेड़ भी ना रहा तो मैं तुझे जाने कि जामुन के पेड़ों में कभी बरैया के खोता रहता है कभी कभी
1: सही कर सब पेड़ में यार ना खाली जामुन
0: एक बार फाकरी दी जामुन के पेड़ में हम देख ली रहे हम जाने के ना गिर ली है क्या वहाँ पे खेत में
1: जरूर ऑन फोर्स रहिए तो जरूर मसूर ना हम जामुन बाती और तू कौन सी बात है अजूमा के तू बोल दिए ये बनता अजूमा फ्राउ फाया Dus dat is geen compliment, hè?
0: Nee,
1: je bolie, je bent
0: Ajuma. Ik zie het ook inderdaad niet als een compliment, hoor. Maar ja.
1: Tubatego Schermes.
0: Schermes. Mooi.
1: Dat soort dingen, toch?
0: Maar een mooi naam, Tuatje met de Wega.
1: Ai. Ja. Kon wel je ormangen wat jij? Tumange had ki reka, wat jij?
0: Had ki reka.
1: Ke tumange ga wat jij hoe ordinair tantes en oma soms dansen? We kunnen beide dingen doen.
0: Pehle haat kelkeer. Voordat je met je inleiding begint van haat kelkeer. Ham apan haat kabikubi. Ik had ge boerien ke dekhali. Maar dan praat ik over 20 jaar geleden of zo. Toen orat ja taakje maar hatwa. Hame taakje hatwa taakje bespieren met ze kus na bolle.
1: Jaruri jaar toch hatwa het na slecht ba. सब सोचे कैसे ऐसे हम बताए कैसे ही बेचारा
0: बताए
1: के ऊपर का पड़ेगा
0: हम बोली एंड व्हाट स्टार्टर कुछ ना बोले दिस या Ja, 20 jaar later, nee, dan begrijp ik het wel een beetje.
1: Dat zegt genoeg, hè? Lloyd.
0: Ja, dat zegt al genoeg. Dat zegt al genoeg. Ki ham bahudinlik jibe, ki na jibe, kijk, aurat hama zindigi mere, kijk, larkan rega. Ek ko kuch na boli sire, aurat hi hamse.
1: Nou ja, goed. Dus haat ki rekha.
0: Ha.
1: कोई कोई आदमी जानेगा मोई से पढ़े
0: हाँ.
1: हाथ की रेखा
0: yeah.
1: कि हाथ में तोर कौन सी लिखल बा
0: yeah.
1: और नतुलक एक तो क्या हैगा विश्वास भी तो
0: मामूची दाफोर geleerd hebben moet je daar een opleiding voor volgen
1: nou geen opleiding per se denk ik
0: huh.
1: maar je moet wel weten welke streep wat zegt
0: huh.
1: dus je kunt je erin verdiepen
0: huh.
1: Online भी हैगा ढेर maar ओहू में यही चीज हैगा
0: huh.
1: dus जब तू बोलिए एगो Vanuit het hindoeïsme, haat pardon, ik,
0: ha.
1: wijkt af dan wat ze bijvoorbeeld op internet tonen soms.
0: Ja.
1: Kijk, die lijn waar hij ikker, gaat die gelukslijn, die hij levenslijn, die wel hij Dus al die lijnen, al die typeringen kloppen soms niet.
0: Mm.
1: Ze verschillen soms.
0: Ja.
1: Dus afhankelijk kijk je toe de je of kan je toe man ga analyseren op basis waarvan krijg je een andere uitslag.
0: Ja. Nooit? Ja, ja.
1: Daar geldt hetzelfde bijna als bij die dingen, bij die sapna.
0: Sapna, ja.
1: Dus, maar hem Janila wel mooi dekhe, haat acha.
0: Acha, tu jane haat dekhe?
1: Kaske.
0: So.
1: Maar hem na dekhe mangila.
0: Oh, acha.
1: Omdat je dan inderdaad mensen gaat confronteren met iets,
0: ha,
1: John na nodig is uit.
0: Want, apen haat hem toch in dat ik haat.
1: Tor gra bijvoorbeeld, toch? हम देख सकेला तोर खाती कई वो औरत तो कह रहेगा हम देख सकेला तोर खाती
0: वक्त से व्हाट फर्स्ट ऑन द सुनो वालों को तनी फुट करिया मैं तिन बता
1: एगो एगो खराबी होएगा तोर जीवन में है एगो एगो चीज जो नाम होएगा होएगा दिस एगो ग्रह
0: एगो ग्रह
1: हम देख सकेला कि कहां कहां तोर प्रॉब्लम बा हम अपन हतवा ताकेला हम भी देख सकेला कि तू के पोटेंसी है कि ना पढ़े के कि ना
0: या या या
1: दिस ऑफ योर स्लिम बेंथ ऑफ नीड
0: हां
1: kan ik allemaal zien voor jou, nooit?
0: Oh ja, nou ja.
1: Ai, maar ga hem naar takken, hè?
0: Nee, niet. Abel, maar redelijk, jij gaat redelijk, dus laten we dat maar niet doen, hè?
1: Ja, maar, dus haat ki leek,
0: lakire.
1: Lakir.
0: Ha.
1: Haat ki reka.
0: Haat ki reka, ha.
1: Bolega ki tu leek hai le bate.
0: Ah.
1: Oeper se.
0: Ja.
1: Dus, hè, het moet je overkomen.
0: Ja.
1: Maar, tegelijkertijd bijvoorbeeld uitlegger alba... कि हाथ की रेखा तू कर्म से बदल सकेगा भी
0: ओ या दिस अस यू गुड थिंग्स डूट
1: कैन यू दिस थिंग बेइन्फ्लुएंस
0: कैन यू बेइन्फ्लुएंस
1: सेल्फ इन योर लाइफ
0: या
1: तरवल तू लेके आईले बाते कुछ तो
0: मत लाइनवा
1: फरांदर हो जाएगा तो हतवा में दादक तो हतवा में दादक इन दैट फरांदर
0: तू हतवा में देखे भी
1: हां dus ham je chota reili, ham apen over betaaien ze kilacha of het helemaal klopt of niet klopt, is sunna. Sap koi ke eigen interpretatie,
0: ervaring deskundige.
1: Ham apen over betaaien ze kilacha, ham je chota reili, echt chota, klein kind. Ta hamar mai, or hamar bab, ja hamar haat dekhis, ta janat raha saman van, ey, ikke thora dheer grah haiga, dheer.
0: Dheer grah.
1: Thora dheer probleem haiga, gezondheids gebied pijn, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus ta hamar mai, हमें आलते जब हम लोग रास्ता में चली कहूं पे
0: yeah.
1: शहर में
0: yeah.
1: और कोनो बेदल आ रहे
0: हां
1: चाहे चाहे जोंक रहे चाहे ड्रंक रहे चाहे जे आलते हमें पैसा देवे ओके दे जो ने हम
0: oh, okay.
1: तो आपन हाथ से हम दे दार खिंग तो
0: या
1: दैट वाज माय मदर्स इंटरप्रिटेशन
0: ओके
1: यस्ट ऑफ नीट यस्ट इज एन अदर क्वेस्टी हम खाली बताए सके कैसे हमार लगे भलबा
0: हां
1: तो स्केन वार्ड ओरदिल फेल
0: नहीं
1: महामार माय ओमन विश्वास करता कि हमार बेटवाई बा छोटा लड़का बा
0: या
1: एकर हाथ उतना मोई ना हैगा दस है मुत खुद दाद फरिख्ते एंड और खुद दाद ते फरिख्ते कुन ये हांड फरांदरे एंड सै गेलोफ्ते दार एक्ट इन
0: या
1: एंड इंदरदाद मैन हांड इज लांगसाम मार सेगे तुन फरांदर
0: अच्छा
1: दैट क्लॉप्ट
0: दस आज से हम चाहेंगा आज नहीं जीवा भी करे के दस दे हम
1: अच्छा इंसान बन लो
0: अच्छा इंसान दस एक्चुअली हम तू बोले कि भिखारी लोग जो हैगा रास्ता पे सो मांगे हैगा पैसा एक या दी मेंस सी इक वेल कभी कभी हम देला मैं मेस्टल लोप गोन डोर आई थिंक दैट द मेस्ट मेंस दैट ओक डून मा या आई थिंक फॉर ए जा कामकर
1: नहीं मा दैट इज गेन न्यूअंसेड होर हम इस साइड ना देला आई कोके नो ऑमदैट आई वेट दैट सो जंक सेन ऑफ दैट सो लॉस सेन दस दन बाय इन बायड्रागन इट लीवर ऑन इमा
0: इस सुरिनामे में कुछ और है
1: दी दैट इट्स स्लेक्स मे गॉट डन
0: या
1: Maar het was de goedheid van mijn moeder die niet zo ver wilde denken.
0: Denken, ja.
1: Hoe kan ik het raar van zo'n na? Hoe kan ik het was ook een probleem, hè? Wij zijn veranderd.
0: Ja.
1: Wij denken van, nou man, ik heb het, ik heb het, ik ga het kindje pikken.
0: Ja.
1: Dus wij geven niks.
0: Nee.
1: Dus alleen mijn moeder, die was veel simpeler natuurlijk in haar denken.
0: Ha.
1: Dus die dacht van zo'n, ik moet mijn werk doen en klaar.
0: Ja.
1: En that's it.
0: Bouwt dus, naar
1: zo'n. Haat ki rekha karma se badle, go gana bhi hai ga loit.
0: Oh ja.
1: अबे तू गनवा पाजी ये एक गूगल कर देखिए अबे पाइये हाथ की रेखा कर्म से बदले
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: तो अबे तू तरवेल हम बतियाई ला तू इवन जस्ट खोज ले देखो नो दैट टीचर इवन ला तो हो रहा दिस द मेंस दी थिंक ऑफ फन सुन ऐसे ही हमार हाथ में लिखल बा हम हरदम दुख में रहबे ना ऐसे ना सोच तू
0: ओके
1: वो एको फरकेट सोच आएगा लिखल हैगा मा तू ओके बदल सके भी थोड़ा से तो कु ये देंगे तो दून खुद दाद
0: हाँ.
1: तो कर्म तोर मोई रहेगा तो अच्छा काम करिए दकानत फरांदर
0: हाथ की रेखा
1: बोलिए
0: हाथ की रेखा कर्म से बदले
1: हाथ की रेखा कर्म से बदले दैट इज द टाइटल ओक फॉर द नंबर तो पा जाइए जहां खोजिए तो वहां अपन सिस्टम में
0: हां
1: दोस मिलल गनवा लो
0: गनवा मिलल मा पता ना है कि वही गनवा है कि ना है
1: यार की रेखा कर्म से बदले
0: पुराना
1: गनवा बहुत पुराना
0: ik weet niet of het hetzelfde nummer is maar we kunnen wel even
1: kijken er kan maar één nummer zijn er kan maar één nummer zijn Juist, dit is hem.
0: Alleen dit is niet echt goede kwaliteit, maar goed.
1: Sonade, Corazze, ik jalak.

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus... ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Oudjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oudjala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Oudjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een drone heeft afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. De ING-bank schikt in België een witwaszaak rond oud-eurocommissaris DJ Reinders voor 1,6 miljoen euro. Het Brussels pakket onderzocht waarom de bank geen melding deed van honderden contanten, stortingen en nationale loterijtransacties van Reinders, samen goed voor ruim 1 miljoen euro. Met de schikking is het onderzoek naar ING afgerond. Het onderzoek naar Reinders loopt nog. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Oudjala Radio.
3: Oudjala Radio, deze bhar mein, tu jaan hai toh. Oudjala Radio, Oudjala hi Oudjala, deze bhar mein, haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Oudjala Radio, DAB Plus ke zariye. Oudjala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye. Dit is Oudjala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oudjala nog groter. Toejanito, Oudjala Radio, feel the energy.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Oudjala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@oudjala.nl.
3: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Oudjala Radio kist u mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din, aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808. Oudjala Radio ke

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ujala's Sonatiria.

0: escuchas Zona Chireya. Chireya, Chireya, Chireya.
1: Geluk, verdriet of heimwee? Wat brengt deze dag met zich mee? Voor iedereen een vraag. Dit is jouw horoscoop voor vandaag.
2: Meestal klinkt die goed en komt die uit jouw dag voor vandaag. Jealous horoscoop, chalomapko. Betadde te heiki aachto din kese. Biet jij. Horoscoop uiteraard allereerst voor de jarigen voor vandaag. Alle jarigen in heel Nederland en in heel de wereld. Maak er een checke de din van met je balgopalie gezin. Je kindje bent je lurken. Vrienden, kennissen, geliefde, familie, iedereen die erbij hoort. Jarigen Jenem Din Badhayo, Salgera Mubarako, happiest, happiest birthday. Ook de zieken wensen we goed herstel, godsrijkste zegen, van harte beterschap toegewenst en ook gefeliciteerd. Jahabia, programma Kosunet Honge, Karpe, hospitaal mee, verzorgingstehuis mee, verpleegtehuis mee, aanle woning mee, wagera wagera. Ujala Radio wenst iedereen die wat te vieren heeft vandaag een liefdevolle dag toe met uw dierbaren. TKD-jarigen sowieso en laat je flink verwennen. Na you day, na you day, na you day today. En dan nog even dit. Jolok op een dewaaitje, pieke boel, na met vergeet u niet mensen, mensen, kinderen. Prati ik dien, Rosanna, op een dewaai, wat per pinekelie om uw medicijnen op tijd in te nemen. To P or to G is goed voor uw gezondheid. Zo, jarige, laat je flink verwennen. Het is bevrijdingsdag vandaag. En het is een mooie dag vandaag voor alle jarigen en voor iedereen in heel de wereld. Jarigen zoen, tuurlijk mange jani, tuurlijk in Nawasal, keise Shuruhoi, keise Bijjai, keise Rehi, de mooiste kaan kholke, tuurlijk zoenle. Jarigen, uitbreiding van je kennissenkring kan financiële vooruitgang met zich meebrengen. Samajgele toch? Ben je nog alleen jarigen? Dan kun je iemand van vroeger tegenkomen met wie het meteen klikt. Orkamang is er natuurlijk. In je werk kun je een stap omhoog zetten naar een niveau dat je beter zal bevallen dan het huidige. In elk geval, blijf alert in je nieuwe levensjaar. Oipe nezerdalo, dat je alert blijft. Hartje trippel. Ik zeg toch altijd, jarige, doe alles wat je aardje ingeeft om te doen. Maar doe het aardje weer soortje een sommetje. Goed en vooral verstandig, jarigen. We gaan naar de overige sterrenbeelden voor vandaag. By the way, jarige, let ook op jullie gezondheid. Dan zul je sowieso in je nieuw levensjaar een tevreden mens zijn. Mensen, mensen, kinderen, we gaan naar de overige sterrenbeelden voor vandaag. Mangs Kapuraman, goedemorgen. Verzet je tegen de neiging anderen te vertellen hoe zij hun kinderen moeten opvoeden, hun eenzaamheid kunnen overwinnen of welke schoenen het beste passen bij hun outfit. Verzet je tegen de neiging anderen te vertellen. Hoe goed bedoeld ook, je advies wordt waarschijnlijk niet gewaardeerd. Zo net als mangs kapuramen, een beetje timeren, temperen even. Boelkoustieren, goeiemorgen. Goeiemorgen, boelkoustieren. Goeiemorgen. Houd rekening met een drukke dag vandaag en veel heen en weer gevlieg. Vliegende kip, nou hoor je je toe. Aatje, vliegende kip. Je weet wat dat is, toch? Oké dan. Je kunt te maken krijgen met het gevoelige ego van een collega, terwijl tact niet je sterkste kant is, boelkoustieren. Probeer de spanning beperkt te houden. Tweelingen, goedemorgen, zonder zorgen. Het is nog geen weekend, is pas dinsdagochtend, bevrijdingsdag. Geniet ervan. Tweelingen zoen. Met zelfbeheersing kun je obstakels overwinnen. Of die nu door mensen of omstandigheden worden veroorzaakt. Schep orde in elk geval, in elke vorm van chaos. Dan die orde scheppen carrière. De meeste mensen die je vandaag ontmoet zijn bereid te helpen. Barbavissies, kreeften, goedemorgen, lobsters, tulopisoen. De juistheid en haalbaarheid van bepaalde voorstellen wordt vandaag heel duidelijk. Samenzegel het toch? Dus de juistheid en haalbaarheid van bepaalde voorstellen wordt vandaag duidelijk. Later deze week kan blijken dat je ze moet aanpassen aan veranderde omstandigheden. Dus later deze week kan blijken dat je ze moet aanpassen aan veranderde omstandigheden. Hij zonnetje je.

0: ले वाह का हो है? Sheer, Sherni, lieve Lemine, goedemorgen. Er zijn van die situaties waarin het lastig is rustig te blijven. Oké, Hamza Mashgeli. Hamza Mashgeli.
1: Lewa! Kijk het toe, opstandig, mate. Doe opstandig, mate, als je lewa.
2: Hey, amaji, una moeilijker. आज बबरेडिंग दा होई दे
1: देख तोर पूछ तांगल है तोर पूछ तांगल है
0: या ik snap er ook niks van hoor maar ja goed mensen wens kinderen er zijn van die situaties leven lewinnen sheer niet goedemorgen waarin het lastig is rustig te blijven zoals ontdekken dat je je paspoort bent vergeten of klanten hebt die ongeduldig wachten. Doe desondanks je best om kalm te blijven, leeuwen en leeuwinnen. Sheer niet. Zoen litte? Oké dan. Jongeentje maagden, goeiemorgen. Jongeentje maagden, zoen. Verkies vandaag langzaam en zorgvuldig, boven impulsief en slordig. Sommige gelden toch? Dus verkies vandaag langzaam en zorgvuldig, boven impulsief en slordig. Een analytische aanpak helpt je om aan al je verplichtingen te voldoen. Wees in elk geval bereid samen te werken, jong windje maagden. Wiggy, Terrazzo, Weegschalen, goedemorgen. Soentulke haaltjaal. Zet concrete stappen richting je doel in plaats van te blijven analyseren. Je krijgt de kans om je competentie en talenten te laten zien. Kroektoekteren, Scorpione Fawaka, goedemorgen zoen. Als je weet dat iets beter anders kan, zorg er dan voor dat het ook zo gebeurt. Verspil geen tijd aan mensen die star blijven vasthouden aan hun eigen gelijk. Zijn lid toch? Kroektoekteren, Scorpione. Verspil geen tijd, wat berbaat na carrière aan mensen die star blijven vasthouden aan hun eigen gelijk. Ja, Hamkaboli. Soetoperis. Boogschudders, goedemorgen, zoen. Houd rekening met het onverwachte vandaag, op de komende dagen. Mensen kunnen zich heel

0: heel anders gedragen dan je van ze gewend bent, wat zowel verbaast als misschien ook amuseert. Hamkaboli. Stong boko boko. Steinbokke, steenbokke, goedemorgen, goedemorgen. Sundulokke haltjaal, hambetade stong boko boko. Zaken die je zorgen baarden, komen eindelijk tot rust en vormen geen bedreiging meer voor je lange termijn doelen. Stel je praktisch en verantwoordelijk op, steenbokken, stongbokkebokkos, en leg de basis voor verdere groei. Watra papa ho, ja watra mama. Watermannen, goedemorgen. Ben je carrièregericht, watermannen? Dan kun je vooruitgang boeken. Zet je in en anderen zullen je steunen. Mogelijk moet je een belangrijk besluit nemen over de toekomst van een kind. Laat je geen schuldgevoel aanpraten, watra papa ho, ja watra mama. Hamar ujjer macharias ke liye taza taza. Veti fisis, todo beres, sribas, nangasidris. Ay, mi gado mamma mia. Dat na de morpchimang. De sidris. Macharias, fese, goeiemorgen. Suntelo ke haljal, hambatade aj.
1: Virtual DJ.
0: Sun. Verwarrende signalen, macharias, kunnen je aanzetten tot terugtrekken. Werk een nieuw budget uit als je geld tekort komt, maar blijf wel realistisch. Je leidinggevende kan enthousiast zijn over één van je ideeën. Macharias, als je met je lina op haar bijna pirmi, kia kadin, aap sabke liye bahut hi kaan rahi, bahut chatka rahi. Jo aapke man mein aate ho na, wahi karna, lekin achhi tarah ya, sahi karna. Meestal klinkt die goed en komt die uit jouw dag voor vandaag, Ujjala's horoscoop.
2: You are Ujjala Radio.
3: Satisan naam ka babu, Holland mein rehne wala. Satis ka naam hai wake up showman, sabko jagane wala.
4: You make me wanna...
0: Wanna have a beautiful en gezellige bevrijdingsdag vandaag. Dat was het dan voor vandaag, mens, kinderen, horoscoop.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 2 Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat meldde lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De schietpartij afgelopen zondag bij een kampeerplek in de buurt van Oklahoma City blijkt het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie tijdens een feest. Volgens getuigen ontstond het geweld na een conflict tussen groepen jongeren, waarna schoten vielen en de paniek uitbrak. Er raakten 23 mensen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो स्टूड योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 5 minuten vertraging tussen Afrit Beek en de Duitse grens in 2 kilometer file. 7 kilometer file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek, een kwartier vertraging. En dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Welkom bij. Mijn hoe Shahid Gulzar, namaskar, assalam alaikum. आपके कमरे में आपके कमरे में कोई रहता है द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस किशोरदा और द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा जी की आवाज़

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Hoezanne Radio. Mail vandaag nog naar info@hoezanne.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Ook in Nederland zijn bij een cyberaanval gegevens van studenten en onderwijsmedewerkers gestolen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft in totaal gegevens buitgemaakt van ongeveer 275 miljoen studenten en medewerkers die van het programma Canvas gebruik maken. In Nederland zijn 44 onderwijsinstellingen betrokken. De hackers eisen losgeld, anders dreigt de groep de data te publiceren. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ernstig ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland is de weg dicht bij de grens en je moet dus omrijden. Dat gaat via Enschede over de A35, in Duitsland over de A54 en verder over de A31. Afsluiting, het duurt volgens Rijkswaterstaat nog tot 8 uur vanavond. Verder een kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
8: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen. Ook in Nederland heeft hackersgroep Shiny Hunters gegevens van studenten en onderwijsmedewerkers gestolen. Zo'n 44 onderwijsinstellingen zijn betrokken bij de hack. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. En een drone heeft de afgelopen nacht in Moskou een woontoren geraakt op minder dan 10 kilometer van het Kremlin. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Wisselvallig met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Saalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiezen kan moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de besmetting met het Hantavirus op het cruiseschip Hondius niet, zoals gebruikelijk, via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd zou zijn. Dat is zeer uitzonderlijk. Onderzoek moet nog een precieze bron uitwijzen. Er zijn inmiddels 3 mensen overleden en 7 opvarenden vertonen op dit moment ziekteverschijnselen. Meta voert extra veiligheidsmaatregelen in voor accounts van tieners. Dat doet het bedrijf in alle 27 EU-landen, zowel op Facebook als op andere apps van het bedrijf, zoals Instagram. Om minderjarigen beter te herkennen en privacy-instellingen automatisch strenger te maken, wordt gebruik gemaakt van AI. De maatregelen moeten in juni uitgerold worden en volgen op druk van toezichthouders om jongeren online beter te beschermen. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. 2 Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are just perfect.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Wisselvallig met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, Gunnar Kanaam, hier je, de stem van Jesleen Royal samen met Arijit Singh on the vocals. Je hoort het hier bij Ojala Radio op deze heerlijke, heerlijke dag. Ja, deze dag is fantastisch en als je naar Ojala luistert met al die heerlijke songs en die heerlijke Dhamaka Ganas, ja, dan komt er vanzelf een glimlach op je gezicht. En ja, onthou, het kost helemaal niets, maar het doet wonderen. Ja, alle mensen, als ze glimlachen, dan is dat allemaal in dezelfde taal.

Ja, het zijn van die dingen waarvan je hoopt dat het jou niet overkomt. Merry Go Friend, Hey Cheater. En dit is de stem van Dio Nicky. Een single song release, Ghana. Ja, de stem van Bacha en Nikita Gandhi heb ik ook hier op de playlist. En deze brand new track, Argana Kanaam, Hey Class.

0: Ja, Ganneke naam heet Klaas. Iedereen is een ster en schittert op zijn eigen manier. En zo heeft iedereen zijn eigen klasse. Ja, Ujala Radio Hits, Manualo, Mijho, Ami, Jeram. En we genieten van de mooiste hits en de beste Ghana. Zojuist hoorde je Bacha. En dit is de stem van Yassir Dasai. Ganneke naam heet Teribin is niet afkomstig uit een film. Nee, het is een single song release Ghana. Ik groep ze het Lovely Love Ghana.
1: I'm waiting for you. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. ये क्या कर रहे हो? हमारे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं एक दूसरे के लिए.

You are Ujala Radio Headlines. De WHO meldt dat de besmetting met het Hantavirus op het cruiseschip Hondius niet via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd zou zijn. Meta voert extra veiligheidsmaatregelen in voor accounts van tieners. De aanpassingen moeten in juni actief worden. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen. En twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujala. Jij was de Ujala van dat moment.
1: Jaise teya tarwa ma aili taise hamme ego aurat duigo aurat acha. Ma ego bolis Anand kaise tu?
0: Tu abe coffee chai na mere liye agnya ka karega?
1: Nee, dus je denkt van man, ham enig man bati yahan pe. Khali aurat aile ba film wa dekhe.
0: Khali aurat ke film hai ye.
1: Devil's Wears Prada. Naam bol de yaar. Dus twee. Dus kaltjes film toch? Dus aurat logan dheer jai go film wa.
0: Ja.
1: Maar daar zit ook een probleem al, hè?
0: Oh ja.
1: Dus die mannen, die vriendjes en die mannen, die doen dat fout.
0: Oké.
1: Okay. Je moet niet zeggen ja. Ja, toe degelen.
0: Nee,
1: je
0: moet mee.
1: Ja,
0: je moet mee. Je moet mee.
1: Je moet mee.
0: Ja.
1: Dus al die mannen die gisteren niet zijn geweest, je weet wie ik bedoel. De jongens luisteren nu, of hun vrouwen luisteren nu. Dit moet je anders aanpakken vanaf nu.
0: Maar je moet gewoon
1: meegaan. Dus je moet gewoon meegaan.
0: Film je na de keer, toen naast ze moest bij je ego ouderd keer.
1: Dus, wie nee, voortaan moet je meegaan. Ja.
0: Dus als je een vrouw wil begrijpen, dan Ivelmoen, toeket je jij dikke zang.
1: Hamet op is algaat hega jaar. Echt waar, ik vind het mooi. Ik vind het echt leuk hoor.
0: Ja.
1: Leuke films, onderhoudende films, lekker luchtig.
0: Ja toch.
1: Challenge. Maar zo begrijp je de vrouw ook beter.
0: Zeker.
1: Door met die vrouwen mee te gaan naar vrouwenfilms, begrijp je de vrouw ook beter.
0: Ja, en jij hebt een belangrijke functie, hè? Toe voorzitter, maar de vrouw heet Kari Partijke. Dus ja.
1: Onbezoldigd nota bene.
0: Onbezoldigd. Cash.
1: Je moet zelf geven.
0: Maar het gaat
1: je
0: erom,
1: moet uitgeven.
0: Je moet wel weten wat er leeft bij de vrouwen.
1: Ja. Maar zo'n actrice, hè, Anne Hathaway heet ze. Anne.
0: Ja.
1: Niet Anna, maar Anne heet ze.
0: Anne Hathaway.
1: Ik vind haar echt een geweldige actrice.
0: Ja.
1: Weet je? Dus dan geniet ik van die hele film. Alleen door haar alleen al.
0: Ha.
1: Dus een, J.J. Fortan,
0: London. Toen kan je Barwata kateren, Jarwata kateren, Konjita kateren, Anake.
1: Ham tenminste, sapna na de klim, werkelijkheid naar jullie. Toen sapna de kalkar nooit. Maar profiel van de ideale man, hè?
0: Ha.
1: Eigenlijk wil dat dan. Maar hoe mijn koffie kan je naar Milan Leut?
0: Ik heb hem net poetje van ik koffie heb het erna. Hoe dan?
1: Waar is mijn koffie? Pim mijn koffie.
0: Vul mijn hoofd niet hoor. Door koffie heb je aangegeven. Het ligt niet in mijn handen, maar abis zo'n jibhi, kan je toe koffie pie hega. Pierce is
1: jammer.
0: Wat hamlok bodin bijna zo'n lebati kan je toe pie hega.
1: Is een gemis.
0: Oké, je aanleiding van die Tori was goed, abbatauto.
1: Maar die profiel, hè, dat profiel. Na die profiel, dat profiel, het profiel. Hè, mooi Nederlands, wat jij hem ook niet Ujala Peja. Het profiel van de ideale man. Nou, Toebol, waar denk jij, Lloyd, dat een man aan moet voldoen? Een moderne man, hè? Nou, hamloke chorde, hamloke burhwan bati. Maar de moderne man, dus dalle hamloke beta one. Waar moeten ze aan voldoen?
0: Nou, oesopke geen chelver, ze moeten zoveel mogelijk meedoen met de vrouwen.
1: Ze moeten flex zijn.
0: Ze
1: moeten meedoen met hun vrouwen.
0: Meedoen met hun vrouwen.
1: En niet zeggen nee. Ik heb daar geen zin in.
0: Ha, nee.
1: Gewoon meedoen.
0: En wat nog meer? Je moet voor ze zijn. Moet je ze af en toe verwennen. Toch? Is dat je doen?
1: Dat is niet moeilijk. Oké.
0: Af en toe vakantie.
1: Ham sochila. Juist.
0: Af en toe camping pillage. Op je vakantie toen heb herpen je. Doe ze deze. Ja, ga kamperen of zo. Romantisch zeker.
1: Je moet leuk zijn.
0: Ja. Grappig.
1: Hamlikila, leuk.
0: Grappig.
1: Leuk.
0: Leuk is grappig. Ja.
1: Leuk, grappig.
0: Ha.
1: Je moet er ook leuk uitzien.
0: Ja, nou
1: dus
0: ja.
1: Dus een beetje good looking.
0: Is dat een vereiste, denk ik?
1: Jawel. Al die mensen die zeggen dat het niet zo is, dat is wel zo.
0: Dus toen lelijk baard dit, dan kom je niet in aanmerking. Dus dan pas je niet in dat profiel.
1: Nee, dat is niet waar. Kleding maakt de man.
0: Oh. Okay.
1: Dus je kunt je kleding aanpassen. Je kunt ook mooi aankleden. Je kunt, weet je?
0: Nee, maar als je
1: kunt
0: als
1: investeren
0: je,
1: in jezelf, ja?
0: Ja, maar als je...
1: Maar shabby chalier en je bent al een beetje niet zo mooi.
0: Dus
1: dan heb je een probleem.
0: Jij bedoelt, je moet good looking zijn. Dus je hebt nou mooi gegaan, maar als je goed gekleed bent en zo. Dus als je kaal bent of zo.
1: Koina mag niet bolek, je chaharwa bichai thora mooi.

0: moeilijk, maar wel als je heiga.
1: Als je heina.
0: Charwa wel chahiga bi aantrekkelijker.
1: Het is wel iets waar we naar kijken, toch? Allemaal.
0: Dus je moet een beetje aantrekkelijk zijn, toch?
1: Ja.
0: Leuk, grappig, aantrekkelijk.
1: Ja.
0: Maar je moet ook heel lief zijn, Lloyd.
1: Ja.
0: Barka, upar jane kontje is uit samarakeiga lief.
1: Lief.
0: Het moet een lieve jongen zijn. Lief.
1: Lieve jongen. Maar lief, moet je echt heel erg lief zijn?
0: Ja, je moet lief zijn.
1: Ja, maar wat versta je? Wat
0: profiel,
1: versta je
0: onder... Namelijk ideale profielen benaderen.
1: Oké, okay, ideale profiel. Oké. Ja, ik probeer een beetje wel kritisch
0: dat
1: te zijn.
0: Dat al die mensen daaraan kunnen voldoen.
1: Nee, nee.
0: Maar je moet leuk zijn, grappig zijn, aantrekkelijk zijn.
1: Leuk, grappig,
0: zijn. Je moet lief zijn.
1: Lief zijn, lief,
0: en,
1: ja.
0: En je moet ook iets te bieden hebben.
1: Tokertjenge, mooi auto, mooi ghar.
0: Dat hoeft niet per se. Maar je moet wel iets te bieden hebben. Toekomst gaat hij. Want har ik lerkie, aise sochiga, ki eker sange jam rahabe later. Hoe gaat mijn leven dan eruit zien?
1: Dus je zegt,
0: meisjes zijn heel serieus daarin.
1: Dus
0: hè?
1: Die man moet stabiel zijn, zeg je?
0: Nou ja, in elk geval moet je de competenties hebben.
1: Mm-hmm.
0: Om een goed leven te kunnen leiden.
1: Ja. Nou ja, wat versta je dan onder competenties? Welke competenties moet je dan
0: thora
1: hebben?
0: Se padha likhal chahi reke, thora se chahiga moeite kareke in het leven. Je moet een beetje... kaise bolega, jaar? Je moet een beetje vooruitstrevend zijn.
1: Ah.
0: Al die combinatie, die
1: ja,
0: package.
1: Ja.
0: Dus
1: hoe
0: behoed belangrijk package hai ga ego? De competenties. Kan deze man mij straks onderhouden en mijn kinderen onderhouden of niet? Het zit ergens achterin in de hoofden van meisjes en vrouwen. En dan kun je het wel ontkennen. Dan kun je wel zeggen, nee, dat is niet zo. Maar dat is wel zo.
1: Ja.
0: Want Oesap Socha, je gaat op een toekomst bij. Ook al met Labnamba, toch dat je een multimiljonair rekening of toch dat je een barka auto rekening. Ook al met Labnamba, of je je best hebt gedaan, toch?
1: Ja.
0: In je leven, om er iets van te maken. En of jij iemand bent die je best gaat blijven doen, om er iets van te maken.
1: Ha.
0: Dat bedoel ik. Dus competenties.
1: Ja, ja.
0: Of jij die competenties hebt, of jij toke u krachtwa haiga kina.
1: Nou ja.
0: Belangrijk punt.
1: Zeker belangrijk punt, Higa.
0: U portmonianen tor takiga, ik heb na paisa toke, maar u tor bank saldo bina takiga.
1: Ja.
0: U takiga ki tu kamai pa ya kina in de toekomst.
1: Ja.
0: U takiga.
1: Ja.
0: Degelijk toch? Nuance.
1: Ja, zeker. Maar de dames van tegenwoordig letten dus op dit soort punten.
0: Niet alleen van tegenwoordig, maar wel steeds meer. Pahile had je minder keus, toch? Ja. Werd je vaak ook aan elkaar voorgesteld. Weet je? Maar tegenwoordig zijn ze wat kritischer, want ze zijn onafhankelijk. Ze zijn een paralikal basaman, toch? En dus man oude jada khyal karega yaar ye sab chijwan dus mannen tu apne ke khyal kariye probeer lief te zijn probeer dingen te doen waardoor je kunt aantonen aan de meisjes aan de dames van dik ik ben goed bezig je moet goed bezig zijn
1: ja.
0: En je moet een beetje grappig zijn. En je moet een beetje leuk zijn. En thora se kapra latta thora khyal kariye. Shabi shabi na chaliye. Dan ben je er al. Meer vragen vrouwen niet, jaar. Heel makkelijk vrouwen zijn.
1: Ja, het is...
0: Hamar koffie. Leuk, dit lijkt het nou over het zagharen.
1: Ja. Maar ik heb wel een beetje... Maar het is zo'n auto. Kijk, ik heb koffie. Want dat hebben we al heel lang niet gehoord. Koffie chai Carol, zei ik. Ook Carol vandaag, zei ik.
0: Okay,
1: maar koffie chai, ja.
0: Sonia?
1: Ha.
0: Sonia?
1: Ha.
0: Lekker. Wacht hier, Wacht hier.
1: Ja.
0: Lekker, man.
1: Lekker hoor.
0: Nee, dat is een smaak koffie, maar ik heb smaak bij haar.
1: Sonia, je zit koffie op je, en dat doet me denken aan dat ik ergens... in een warme land, ergens Thailand of Spanje bent... en op een terrasje zit. Het is ochtend, in de ochtend, de zon schijnt. Mooie mensen lopen en je drinkt je koffie. Precies zo drink je eigenlijk.
0: Lekker, hè?
1: Ha.
0: Ja, maar je moet er gewoon een beetje aan slurpen, vind ik.
1: Ja,
0: en je
1: hou,
0: moet dat
1: hoor.
0: Ding...
1: Hopper.
0: Echt wel, dan smaakt hij lekkerder.
1: Profiloa met je tubule, maar ik, daar twijfel ik een beetje over.
0: Kon wel.
1: Het woordje lief. Moet je lief zijn of mag je een beetje stout zijn? Want toen jij het een soudadje reëert, een soudadje moet kutatje.
0: Ha, maar ik aura John Heiga. Ik wil lief over het algemeen.
1: Ja.
0: Ik wil lief admik hoor Jega.
1: Ja, maar kun jij
0: lief? Adamia liever Heiga. Dan hem zei wat jij mooi zei. Hamar mij zei wat jij mooi zei. Later hem met larken hoort. Hamar larken zei mooi wat jij ga. Dus je zoekt niet een vervelende fan toch? John lief naar Heiga. Je moet lief zijn.
1: Ja. Ja.
0: Lloyd is op je toen nasa, maar je. Toen boerwa wat je toen nasa, maar je. Ham jawan koper, wat jij laat je. Jongeren, ik heb profiel, jongeren, jongeren.
1: Lief zijn, lief zijn. Oké, okay, kun jij het profiel.
0: Het profiel van de ideale man, hem loopt dat
1: aan. Kun je dat profiel even nog een keer herhalen? Je moet leuk zijn, grappig zijn, good looking
0: ja,
1: zijn.
0: Ja, ja. Je moet competent zijn.
1: Je moet
0: gewoon
1: zijn.
0: Een gezellig iemand zijn, toch?
1: Je
0: Lloyd?
1: Moet gezellig iemand zijn.
0: Gezellig, hè? Leuk en grappig betekent gezellig.
1: Je moet luisterend oor hebben.
0: Nadat je bij je jego hoekom is klaar.
1: Bobo gaat bij tellen.
0: Nee, je moet meedoen. Je moet
1: geen Bobo Jantje zijn. Je moet geen Bobo Jantje zijn.
0: Zie je hoe weinig eisen vrouwen hebben?
1: Nee, nou ja, het is niet veel hoor. Maar ja,
0: gezellig.
1: Ja.
0: Denk, mannen hebben heel veel eisen. Hè?
1: Ah.
0: Maar kijk hoeveel vrouwen hebben. Gezellig,
1: ja.
0: Lief en de juiste competenties. Klaar.
1: Klaar.
0: Drie. De ideale man heeft alleen deze drie dingen nodig. Klaar.
1: Nou ja, mannen, dan weten jullie wat jullie moeten doen. Hè, voortaan, dus toe op nikke zoet halen. Zorg dat je dus aan werk aan je competenties. Hè, dus,
0: en je moet de juiste competenties
1: je moet de juiste het woord competentie omvat eigenlijk bijna alles.
0: Goon. Oké, goon. Oké, swabhau toch chai mooi rek. Swabhau. Dus je moet gezellig zijn, je moet lief zijn. Dekh le to. Goon, swabhau.
1: Zo, maar nou.
0: Of toch kaam bhi aise chai, karma bhi aise chai reke. Maar dat komt vanzelf wel.
1: Karma bhi.
0: Goon, karma, swabhau. Tien chai, dekh le to.
1: Goonwaan is dat
0: maar mijn baap hem sikhai se, hem se, jaar. Ohi se, aap toke hem sikhai la.
1: Haan, tu aaj hem sikhai en dunia bhar ke bhi sikhai, joh sune hai, coffee chai, middag show.
0: Dus vrouwen hebben niet zoveel eisen. Meisjes hebben niet zoveel eisen.
1: Oké.
0: Drie hele simpele eisen. Elke man kan eraan voldoen. Elke man. Chai Jason toe geboren bij je kunt eraan voldoen.
1: Ah.
0: Werk eraan, mannen.
1: Ja, nou, goede boodschap op deze bevrijdingsdag. Bevrijd jezelf.
0: Bevrijd jezelf. Dus ham sochila hè.
1: Tu sochi bhi.
0: Abe samay hai to, abe samay hai to. Kabhi kabhi sochila bhi. Kabhi kabhi sochila ki ab somarwa, somarwa aayega hai, somarwa.
1: Somarwa.
0: Maar kon fruit die deswa me milega bhala. Tu jane hem fruit liefhebber wat hij toch?
1: Een
0: promotor wat hij fruit ke.
1: Soon, ham hardam hamar ego biti aayega, chawa briske hè. En dan vraagt ze me elke keer in de winter. Papa, ik wil kersen eten. Kersen, moet ja, winter met kers. Kers kan ham milega in jape. Kersen. Kan je niet nergens krijgen.
0: Hoe kan dat?
1: Nee,
0: maar op de zomer.
1: Zomer met tap kersen.
0: Zomer met kontje milie toke, ja.
1: Zomer met kersen.
0: Zo, ik een naam bol op de bolie milie toke, kina. Mope. Mope toke milie, ja?
1: Na.
0: Awara milie toke?
1: Na.
0: Kowa toke miliga, kowa?
1: Ja.
0: Kowa miliga?
1: Kowa miliga, kowa miliga.
0: Sapotilie miliga?
1: Na, sapotilie na miliga.
0: Sursak miliga?
1: Na miliga.
0: Jamun miliga?
1: Ha.
0: Milie jan jamun?
1: Ha, jamun miliga.
0: Ham to ene gebati jaar een sak jamun ma.
1: Nee.
0: Verderin hoef kien jamun.
1: Jij bent jamun.
0: Alleen ik ben niet jamun.
1: Milon toke mil seke. Stoban toke mil jaiga. Maar ja, jamun. Je kan krijgen het hele jaar door in Nederland hoor.
0: Jamun?
1: Jamun, je moet bij die Indiër zijn en dan kun je daar jamun halen. Ja hoor.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ham jai la san naam. Ham jai la san naam ietsje joan kai.
1: Na san naam is het joan wel milie.
0: Mope. Awara.
1: Sursak.
0: Kowa.
1: Sursak. Kowa.
0: Sapotilie. Sursak.
1: Ja.
0: Hey, Suriname had wel lekkere fruit hoor.
1: Ja. Maar ap ham leetje joan ki ietsje kreeg. Maar je u deswa me. Dan koi teri na kare. Koi khai bena maai kare.
0: Thora se kamti na. Thora se kamti na. Maar admi na muiti kare bhi echa loit soms.
1: Nee.
0: Omdat haldi na mil echi joan. Thora se khojek parega.
1: Ja. Hè?
0: Nou ja, jamun moet je mee te bezien hoor. Ook in Suriname hoor, bhaiya.
1: Jamun mein khet mein to jaiye. Khet mein to milega jamun. Hum log hum sana mein bohti mein rehti the. Hum khet mein jaati jamun ke ped mein chadh jaati. Kabhi kabhi gir jaati hui maise. Utna stiffer ped bhi na raha to. Main tujhe jaane ki jamun ke pedon mein kabhi baraiya ke khota rehta hai kabhi kabhi.
0: Seekar. Sab ped mein yaar na khali jamun
1: wale. Nou ja, ek baat faakre nahi jamun ke pedon mein dekh li rahe. Hum jaane ki na gir li hai kya wahan pe khet mein. Migado.
0: Jarur onvoorzichtig reageert er jarur. Looit. Maar zo naar ham jamun bati. Wat toe kon je wat? Ajuma.
1: Waarom ben ik Ajuma eigenlijk?
0: Kooi toch je bold is? Kooi toch je bold is? Van zonna.
1: Je bent een
0: Ajuma. Je bent een Ajuma.
1: Ja, maar dan...
0: Ego aurat ke tu bold je bent een Ajuma.
1: Ja, dan ben ik heet.
0: A vrouw van, ja? Dus dat is geen compliment, hè?
1: Nee,
0: je bent de Ajuma.
1: Ik zie het ook inderdaad niet als een compliment, hoor. Maar ja.
0: Tubatego Schermes.
1: Schermes. Mooi.
0: Dat soort dingen, toch?
1: Maar een mooi naam, Tuatje met de Wege.
0: Ai. Ja. Kon wel je ormangen wat jij. Tomangen had kirikha.
1: Had kirikha.
0: Ketomangen wat jij hoe ordinair tantes en oma soms dansen. Op een pia. We kunnen beide dingen doen.
1: Pehle haat kelkir. Voordat je met je inleiding begint van haat kelkir. Hamapan haat kelkir. Ik had ge boerien ke dikhali. Maar dan praat ik over 20 jaar geleden of zo. Toen orat ja taak je maar hatwa. Hamme taak je hatwa taak je bespier hem ze kus na bole.
0: Jarur jaar toch hatwa het na slecht ba. सब सोचो कैसे ऐसे हम बताई कैसे ही बेचारा सब बताई
1: और से पूछी फिर
0: ऊपर का परिया
1: हम बोली एंड व्हाट स्टार्ट है कुछ ना बोले दिस या Ja, 20 jaar later, dan begrijp ik het wel een beetje.
0: Dat zegt genoeg, hè? Dat zegt genoeg, hè?
1: Ja, dat zegt al genoeg. Dat zegt al genoeg. Ik heb bovendienlijk Jibek, na Jibek, kijken, hoor, dan maar zin in meer, kijken, lurken, regen. Ik kook ook naar Bolis, hoor, dat die hem zegt.
0: Nou ja, goed. Dus haat ki rekha.
1: Ha.
0: Koi koi admi janega, mooi se padhe.
1: Ha.
0: Haat ki rekha.
1: Ja.
0: Ki haat me tor konchi likhalba.
1: Ja.
0: En natuurlijk een stukje heiga viswaas bit.
1: Maar moet je daarvoor geleerd hebben? Moet je daar een opleiding voor volgen?
0: Nou, geen opleiding per se, denk ik.
1: Ha.
0: Maar je moet wel weten welke streep wat zegt.
1: Ha.
0: Dus je kunt je erin verdiepen.
1: Ha.
0: Online wie heiga, heer. Maar hoe me heetje jwa heiga. Dus, je toe bolie je ego vanuit het hindoeïsme haat parheke.
1: Ha.
0: Wijkt af dan wat ze bijvoorbeeld op internet tonen soms.
1: Ja.
0: Kidek, i lijn wa heiga ikker, gaat die gelukslijn, i heiga levenslijn, i wal heiga. Dus al die lijnen, al die typeringen kloppen soms niet.
1: Mm.
0: Ze verschillen soms.
1: Ja.
0: Dus afhankelijk kijk je toe de kaye, of kan je ze toe mang heiga analyse wabane, op basis waarvan, krijg je een andere uitslag.
1: Ja.
0: Nooit?
1: Ja.
0: Daar geldt hetzelfde bijna als bij die dingen, bij die sapna.
1: Sapna, ja.
0: Dus, maar hem Janila wel mooi dekhe haat acha.
1: Acha, tu jane haat dekhe?
0: Kaske.
1: So.
0: Maar hem na dekhe mangila.
1: Oh, acha.
0: Omdat je dan inderdaad mensen gaat confronteren met iets.
1: Ha.
0: Jo na nodig is uit.
1: Want appen haat hem toch in dat ik haat.
0: Tor gra bijvoorbeeld. Hem dek sekila tor kati. Kijk,
1: wat versta je onder gr? Zoenen we ook het niet voor carrière met een betaald
0: bedrijf? Ego krabi hoiga, tot jeven mee. Ego cheat John Namoy hoiga. Dus ego gr.
1: Ego gr.
0: Hem dek sekila, ki kahan tor probleem ba. Hem apan hatwa takila, hem bi dek sekila, ki tu ke potentie he ki na, padhe ke ki na.
1: Ja.
0: Dus of je slim bent of niet.
1: Ha.
0: Kan ik allemaal zien voor je, nooit?
1: Oh ja. Nou ja.
0: Ai, maar hem dat takken bij?
1: Nee, niet. Maar redelijk, jij gaat er redelijk, dus laten we dat maar niet doen. Hè?
0: Ja, maar, dus haat ki liek.
1: Lakir.
0: Ha. Haat ki rekha.
1: Haat ki rekha. Ha.
0: Bolega ki tu leek hai le bate.
1: Ah.
0: Oper se.
1: Ja.
0: Dus hè, het moet je overkomen.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd bijvoorbeeld uitleg Karalba. Ki haat ki rekha tu karma se badal sakega bhi.
1: Oh ja, dus als je goede dingen doet,
0: kun je dus dingen beïnvloeden.
1: Kan je beïnvloeden.
0: Maar zelfs in je leven.
1: Ja.
0: Terwijl tu leken eile bat, hè.
1: Lijn maar veranderen.
0: Door goede daden kun je dat veranderen.
1: Toen had wat met de kiwi.
0: Ha? Dus ham je chota reili, ham apen over betaai sakele cha, of het helemaal klopt of niet klopt, e sunna. Sab koi ke eigen interpretatie bij.
1: Ervaring deskundige.
0: Ham apen over betaai sakila. Ham je chota reili, echt chota, klein kind.
1: Ja.
0: Ta hamar mai, or hamar baap, ja hamar haat dekhi is, ta janat raha saman van, ey, ikke thora dheer gra hai ga, dheer.
1: Dheer gra,
0: oké. Gebied pijn, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dus, ta hamar mai, हमें आलते जो हम लोग रास्ता में चली कहूं पे
1: yeah.
0: शहर में
1: yeah.
0: और कोनो बेईदलार रहे
1: हाँ.
0: चाहे चाहे जोंक रहे चाहे द्रोंक रहे चाहे जे आल तैत हम में पैसा देवे ओके देई जोने हम
1: ओके okay.
0: तो आपन हाथ से हम देई दार खिंग तो हम
1: या
0: दैट वाज माय मदर्स इंटरप्रिटेशन
1: ओके
0: यस्ट ऑफ नीट यस्ट इज एन अंडर क्वेस्टी हम खाली बताइ सके कैसे हमार लगे भलबा
1: तो
0: खैन वार द और दिल फेल
1: नहीं नहीं नहीं
0: मा हमार माय ओमन विश्वास करतरा कि हमार बेटवा इबा छोटा लड़का बा
1: या
0: एकर हाथ उतना मोई ना हैगा दस हे मुत खुद दाद फरिख्ता En door goede daden te verrichten kun je hand veranderen.
1: Ah.
0: En zij geloofde daar echt in.
1: Ja.
0: En inderdaad, mijn hand is langzaam maar zeker toen veranderd.
1: Acha.
0: Dat klopt.
1: Dus aad ze hem met je heen, ja, hij is niet jouw hikkerikken. Dus hem...
0: Acha insaan ben
1: je. Acha insaan ben je. Dus eigenlijk had toen bolek je, bikari loog je heen, ja, rastappen en zo, mangen heen, ja, paisa. Ja, die mensen zie ik wel... Ik kan hem delen, maar meestal loop je gewoon door. Ik denk dat de meeste mensen dat ook doen. Maar ja, ik denk van, hé, ja, kanker.
0: Nee, nee, nee, nee, maar dat is genuanceerd hoor. Ham is uit nadelen, ik kook nou. Omdat ik weet dat ze junk zijn, ja. Of dat ze lui zijn. Dus dan ben je een bijdrage aan het leveren aan iemand...
1: Een Suriname met
0: die daar iets slechts mee gaat doen.
1: Ja.
0: Maar het was de goedheid van mijn moeder die niet zo ver wilde denken.
1: Denken, ja.
0: Ook al die taken trahaf van zo'n na. Ook al die pijs was ook een probleem, hè?
1: Ha.
0: Wij zijn veranderd. Ja. Wij denken van namang. Pijs was ik debbe, ik heb be. Ik ook gaja kinke pigja.
1: Ja.
0: Dus wij geven niks.
1: Nee.
0: Dus alleen mijn moeder, die was veel simpeler natuurlijk in haar denken.
1: Ha.
0: Dus die dacht van zo'n, ik moet mijn werk doen en klaar.
1: Ja.
0: En that's it.
1: Bood
0: dus haat ki rekha karma se badle go gana bhi aiga loit.
1: Oh ja.
0: Abbe tu ganwa paji. Even Google kar dekhi abbe paye. Haat ki rekha karma se badle.
1: Achha, achha, achha.
0: Dus abbe tu tarwel hum batiai la tu even just khod le. Dan kunnen we dat liedje even laten horen ook. Dus de mensen die denken van zoon. Aise hi hamar haat me likhal ba. Hum hardam dukh me rahbe. Na. Aise na soch tu.
1: Oké.
0: We go verkeerd soch aiga. Likhal aiga ma tu oke badal sake bhi thora se. Dus goeie dingen te doen. Khud daad.
1: हाँ.
0: दुस कर्म तोर मोई रहेगा तो अच्छा काम करिए दकानत फरांदर
1: हाथ की रेखा बोलिए हाथ की रेखा कर्म से बदले
0: हाथ की रेखा कर्म से बदले दैट इज द टाइटल ओक फॉर द नंबर
1: तो
0: पा जाइए जहां खोजिए तो वहां अपन सिस्टम में
1: हां
0: दुस मिलल गनवा लोई
1: गनवा मिलल मा पता ना है कि वही गनवा है कि ना है
0: यार की रेखा कर्म से बदले
1: पुराना गाना
0: बहुत पुराना
1: ik weet niet of het hetzelfde nummer is maar we kunnen wel even
0: kijken er kan maar één nummer zijn dat kan mijn nummer zijn Juist, dit is hem.
1: Alleen dit is niet echt goede kwaliteit, maar goed.
0: Sonade, Corazze, ik jalak.

0: Yes. Dat is hem, Lloyd.
1: Ja. Mooi nummer. Haakirikha karm se badle.
0: We kunnen een betere versie proberen te vinden natuurlijk. Purana gana bhai. Ja. Maar ego gana me bhi ego boodschap chupal hai ga. Altijd. Belangrijk
1: altijd. Ja.
0: Ja toch?
1: Ja, altijd. Ja.
0: Dus ee batia belangrijk ba sunne wala. Tu na sochi ki to jeevan mein dukhe dukh khali likhal ba. Nahi. Tu kuch badal sake o man bhi. Tor self ye best doon.
1: Ja.
0: To tor haath ki rekha bhi badal sake ga. So
1: makkelijk. Bada mooi boodschap hai aaj bevrijdingsdag ke khatin. Bada mooi boodschap hai ga vind ik.
0: अच्छा इंसान बन अच्छा काम कर लोइत झूठ में ना जा चोरी में ना जा अपलिफ्टिंग में ना जा उस सब चीज ना करिए
1: कभी ना नेक काम
0: और जब हां प्रेसिस और जो कोई के हेल्पी कर पाओ तो हेल्पी कर दे मां खराबी ना कर सो मकलक इस हथियार और कर लिए
1: कन्हैया सुना हम गरी आइस खाई दाने में किनर में खावा आइस एते तो वहां पे दुई बुढ़िया बैठल हां अब बुढ़ियों बाइट के वहां पे भी आइस खाता है इंसान
0: ही बुढ़ियों के ऊपर आते बतिया
1: ही अरे अरे या एक सासु तो तुफालग एक बदूल एक इट इज नीट ऑन एयर एबीडग बदूल मार नहीं मां दुई औरत बैठा लहा और गजलग बतिया
0: अब बुढ़िया से औरत हो गया दुई औरत अब थोड़ा लेफ्ट है कैसे बोलिए
1: अच्छा ओके ओके ओके दुई को औरत
0: लेफ्ट बहुत जवान वाली ना बहुत जवान औरत ना
1: अब मां पे बैठ के आइस खाता दिस डन आई हैव वेल एक हम इज इन हिंदुस्तानी पार्टी दिस as ik mijn eigen mensen zie dan groet ik ze gewoon op straat maakt niet uit waar ik ben dus dan hebben we vertellen dan hoe auditeren op leeftijd kan goed te kleden maar dat ja bij theater hier en toen vertelde ik wie ik ben wat dan ook nam bol ki hum ujala party ujala lloyd party van ujala ke maar apen कहानियों ने बताया तो और जब लोग सुन बैठ नहीं हम लोग अब बतिया हो जाए यहाँ पे तोरी बतिया मुझे हेत देना हम ज्यादा घर है हम ना यहाँ पे तोरी बतिया है तुलों से
0: मा इस तो फ्यूज गेसेलग
1: इट इज ऑल गेसेलग मा यार
0: तमे स्टार्स द टाइट है
1: या नहीं हमें टेमोना रहा था मुझे हम ले तुरंत अपन आइस खा हम जाइला
0: मा बीच हु फाक एक दिस सोर डिंग दो लॉयड
1: या
0: हां एक स्टार दर फॉर ओपन है हम सब को से बतियाला
1: या
0: एक्ट वार
1: या
0: हां मा तक अब हेल्प हियर
1: Nee, hem tel gelie, maar het was wel grappig dat die vrouw zei van, ab niet toe bij dat het er niet hoor je nog kaartel jij hem
0: liever. Maar een beetje aandacht, een beetje liefde geven aan
1: maar
0: mensen.
1: Maar dat heb ik gegeven.
0: Dat bedoel je?
1: Ja, tuurlijk.
0: Een beetje liefde, ja. Jetna door samai raha, jetna door mogelijkheden raha, ook
1: ja,
0: kan le.
1: Ja, en ik vond het leuk.
0: Maar koi en mihaiga.
1: Ha. Koi nee.
0: Koi en mihaiga, jo nakhir kariga.
1: Ja.
0: In plaats van dat je even knikje, weet je, eventjes groet kan de hallo, kijk, ja. Klaar.
1: Ja.
0: Je hoeft niet urenlang, hè? Maar Tora zei ja, vriendelijkheid.
1: Ja, tuurlijk. Vooral
0: menselijkheid.
1: Tuurlijk. En groeten. Maar hamlok me heiga. Hamde niet, of het in Hindustanen zo is, maar hamlok in Hindustanen, ik heb een keer dekira, dan lopen we snel weg of wat dan ook. We groeten elkaar eigenlijk niet.
0: Ja, dat blijft een ding waar we aan moeten werken, hoor, Lloyd.
1: Oké.
0: Omu
1: or tante doen dansie karega? Wat was het?
0: Nee, omu niet. Omu na. Son. Dus kabi kabi ham jaila ego nauta me.
1: Ha.
0: Kabi kabi, niet zo vaak.
1: Nee.
0: Madhalle gaile ego nauta me. Kono bia me. Lau ego bia ego mooi voorbeeld ba.
1: Ja.
0: Koi ke bia hovega.
1: Ha.
0: Batwan heiga. Bia ke din heiga.
1: Ja.
0: Ego band khelega. Allemaal gezellig.
1: Ja.
0: Toh? Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: मैं कभी कभी ऐसा बैंड खेलेगा ऑफ ऐसा बाजा बजेगा कि पोडियम पे तू देखिए कि तामतस जोन हैगा फुआ मौसी मामी एन आजी एन नानी ओखोर
1: अच्छा
0: कौन मनीर पे नाचे हैगा
1: या
0: कि हमें शर्म लग जाएगा यार
1: ओके मामा कैसे नाचेगा
0: एकदम ऑर्डिनेर एकदम जमीनिया पे एकदम boy
1: lote hotel lag raha
0: sake sucking
1: sucking
0: dus dat denk je ook van hey sunna ego bia mein aile baat ego dansi mein na ego dansi mein tu gaile aur nachle ise prima
1: tu kuch aur baat rahe na mai ego parivar mein
0: ha tor betwa ya bitiya ke bia ba aur tu aise na chahega
1: ya
0: dus da word er ook een streek gehouden hè ook dat heb ik een aantal keer meegemaakt.
1: Ook dat nog.
0: Daar krijg je de dulha versus de dulhin. Of de dulha familie tegen de dulhin familie. Daar krijg je een battle.
1: Ja.
0: Een dansbattle.
1: Ja.
0: En hoe ordinairder je kunt dansen, hoe meer applaus.
1: Ja.
0: Dus dat je dulhin kent naar ordinair na tegen.
1: Ja.
0: अबे दुल्हा हुआ थोड़ा ऑर्डिनेर नाचेगा अच्छा साइड अबे बोलिए अच्छा पासा हो सकेगा
1: तो
0: मैं एगो दुल्हीन Als je dat ziet, Lloyd, dan denk ik ook van, hey, we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zijn Hindustani, en we zij फेनिकल इलाके हम लोग उस सब चीज में और थोड़ा सा सुपरियर बाती है आज दिट सो दिंग मे मांग dan ga je wel nadenken van, is dit wat we moeten doen?
1: Yeah.
0: Of moeten we hier, in mijn parivarten, moeten we hierover praten?
1: Yeah.
0: Moeten we hierover nadenken?
1: Ha.
0: Hoe ver je moet gaan met feesten op een bia?
1: Ja.
0: Je kunt dansen, je moet dansen, is hartstikke leuk, joh, tiek, hè? Maar je kunt toch ook een beetje netjes houden?
1: Netjes houden,
0: en een beetje minder ordinair dansen?
1: Ja.
0: Maar als Nani en Aji en Pua en Mami en Mousi Kudi gaan wapen... Wat denk je dat die Dulhin gaat doen? Die gaat dat ook doen.
1: Die gaat dat ook doen, ja. Nou ja
0: en dan heb je zo'n bandje die dat ook gaat aanmoedigen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Van kom jongens, we gaan een battle houden nu. Dulhin tegen Dulha. Dulhins familie tegen Dulha familie. En dan, ja, dan krijg je dat. Heel ordinair. Ik zeg niet dat je dat niet moet doen, hoor.
1: Ja.
0: Je mag het doen, maar hou het iets netter.
1: Ja.
0: Iets minder ordinair. En dat je een spelletje speelt tussen Dulha en Dulhin en de families. Ik ben daar helemaal niet op tegen.
1: Ha.
0: He, we moeten niet roomser dan de paus gaan doen, Lloyd. Maar we moeten wel een beetje nadenken. Die grenswakke haba, waar slaat die over in het ordinaire?
1: Ja. Nou, zoals ik
0: want ergens wordt het ordinair, hè? Op enig moment.
1: Zeker wordt het op een gegeven moment ordinair.
0: En als Dulhin dan de lucht in wordt getild... door allerlei neven en vrienden en weet ik veel wat van de Dulha.
1: Ha.
0: Die Dulhin is net getrouwd, ja?
1: Ja.
0: Het is haar grote dag.
1: Ja.
0: En dan wordt ze de lucht ingeslingerd, lucht ingetild. Al die mannen die haar vasthouden en aanraken. Luid, ik weet het niet hoor.
1: Nee.
0: Ham vind ik er wel ik erbaar mee, zo check.
1: Zeker, jij moet zo check ik erbaar mee.
0: Koffie en chai mee, ham luk sap bad bad jij. Dus ook dit schuwen we niet. Ook dit leggen we gewoon op tafel. Bam.
1: En ham
0: luk... Kosunewalo? आपके विचार यही से बात उसे तू करिए
1: चलो के चाहे सोच के विचार करके एक बारे में दुस या नहीं ik vind het een goed punt om even aan te kaarten in koffie chai
0: ja toch
1: ja zeker
0: serieus punt आज komt ie हमलोग असली बात ही
1: नाउ या komt ie नाउ या
0: आज हमलोग दवेंगी कर ली बात ही ऑन सो लास्टर आज के थोड़ा सा और सोचे के
1: भी हां
0: want kabi soj John Haiga loy humlo kamti karila we denken soms te weinig na we doen maar wat op routine op automatische piloot terwijl we af en toe wel moeten herijken van zijn we goed bezig of kunnen we dit een beetje beter maken ja toch
1: ja.
0: Voor onszelf ook haat kireka kermse
1: badre
0: profiel van de man dat dansen Sapna, kitna cheez hum log batayi liya yaar ek
1: rakhne mein haath ki rekha na ya
0: moi kuch mili hum log khiloi tha
1: aaj na ya
0: hamne ko ke baad
1: coffee chai and cash miliga hum log ke
0: cash wa ke laega
1: na ya
0: kamon samay ko fraag baat okay
1: hamna khatin ego fraag hai na ye hab nog 4 minute dus ya stel die vraag
0: tu bate
1: haan baat
0: aur to ke mak kis kare ke
1: ha
0: तो एको मैदान में बात है एको एको एको अरेना में तू बात है
1: या
0: फ्रको हमें चाहिए मोइस फॉर्मुलेट करें नहीं तो तू है तू फरकेट आंसर दिए ओमदा तुम फरकेट द फ्राग स्टाइल कर ली
1: अच्छा अच्छा
0: यही मग नु किस अब तो के मग किस करे के
1: हां
0: तो के मग बा लड़े के आ तेगा 50 गो 50 किप्पे 50 गो मुर्गी
1: हां
0: तो के मग लड़े के तेगा 50 किप्पे
1: या
0: ऑफ तेगा 1 Ego janwar, ego kip, zo groot als 50 kippen. Kon wali se tu mange lade. Wil je vechten tegen die 50 kippen? Of wil je vechten tegen een dier, dus een kip, zo groot als 50 kippen?
1: Suna, laat me met die ene vechten die 50 keer de kippen zijn. Dus ik moet je zat, John
0: Odnabarka. Toen ego je klaar. Ik let toch, Lloyd. Stel deze vraag aan 100 mensen.
1: Ha.
0: En je krijgt een 50-50 antwoord.
1: Oh ja, maar waar...
0: Iedereen die een keuze maakt hierin. Hoe overtuigd maak je ook een keuze wat beter?
1: Ja, ja. Nou ja, ik ben niet overtuigd of mijn keuze wel de juiste keuze is. Maar goed,
0: je maakt wel een keuze.
1: Ik maak wel een keuze, ja. Nou ja, ik heb pachas go murgi is deze aja mama bellere, ja. Ik heb murgi hega, do tari barkar ka hega, die otne hoi se kehe, als die 50, ja, laat me maar met die ene man.
0: Ik laat maar die doen.
1: Ja, dat doen, klaar, toch? Pachas go murgi is tu lari.
0: Ja, maar die murgi is groter.
1: Ja, toch?
0: A murgi bigi er, hè?
1: A murgi bigi, no?
0: Pachas go to belka lei is wel een beetje groot beest al hoor.
1: Nou ja,
0: waar je tegen moet vechten.
1: Nou ja, ik een murgi kitna barka hoi sake hai.
0: अच्छा मुर्गी आप फरफांग कर दे दोनों होंत,
1: अरे बाप रे,
0: 50 गो कुत्ता और एक गो कुत्ता सो ग्रोट अस 50 कुत्ता तो ही कबल के भी ले लड़े लोग देख ले तो दिस इज द हिल फेर खान हियर
1: बे या
0: ओके तो कम अप तो हर्ष ने थोड़ा से आंस कर
1: अब तो हमें कुछ दे दे ले सोचे खातिन है
0: फूड मैन जो कर तू रात भर तू सपना देखिए
1: खाली कुत्ता और मुर्गी के सपना हम आज देखे खाली
0: कुत्ता और मुर्गी है कि तू लड़ेगा सबसे
1: Serieus.
0: Je moet het visualiseren. Hè?
1: Ja.
0: Trouwens, als je raad keer voetbal, bij een raad keer voetbal, hartstikke leuk.
1: Als je Spang voetbal hebt, en morgen ook natuurlijk.
0: Bohu Jabajas. Dus, en voetbal is schaarste naar Higa, want dan ben ik doe je op de oor voetbal in Nederland mee.
1: Ja.
0: Doe ik heel oor.
1: Ja.
0: To?
1: Ja.
0: Or ook erbaat, chota ke break rahega, en dan begint WK al.
1: Ja.
0: 11 juni, 11 tarik juni ke, juni ke, shuru ho jayega WK. Dus dat wordt een geweldige tijd weer voor mensen die van voetbal houden.
1: Ja, en wij brengen jullie natuurlijk alle in en outs hierop in Koffie en Chai. Zullen we natuurlijk ook over het WK ook hebben. Hem ook toen een keer betalen, toch? Ik ga het ook doen.
0: Hoor, porke,
1: toch?
0: Ja,
1: nou ja,
0: mooi zijn jullie uit.
1: Dankjewel. En haatke reka karmse badle. Nou ja, ik ga zoeken naar een goede sound daarvan. In ieder geval, dankjewel aan het voor vandaag. En een hele mooie bevrijdingsdag ook aan iedereen toegewenst.
0: Dankjewel, Lloyd. Mooi zijn jullie. Groetjes. Okay, goedemiddag. Bye, bye.
1: Bye. Koffie, chai, middagshow op Ujala Radio. Mooi is er hier. Morgen weer een nieuwe aflevering.

Zoetjalle Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op You Are Zoetjalle Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zinvol. Door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ojala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ojala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. De politie in België heeft 6 verdachten opgepakt na de vondst van ruim 200 kilo cocaïne in een loods in Ranst, zo'n 15 kilometer van Antwerpen. Het gaat om 5 Nederlanders en 1 Belg. De arrestaties volgden na een melding over verdachte activiteiten op een bedrijventerrein. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen, waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kef.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora-Khan.
5: Hi, I'm Mehul Farah-Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio.
9: Dit is Ojala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ojala nog groter. Ojala Radio.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A1 is nog steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid na een ongeluk bij de grens. De afsluiting duurt nog tot 8 uur. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. Verder over de Duitse A54 en de Duitse A31. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch gaat in de weg bij Alfred Everdingen. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging 10 minuten. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam ook 10 minuten vertraging bij Rijswijk. Na een ongeluk zijn daar bergingswerkzaamheden in volle gang. En er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Boloyan weggestemd via een motie van wantrouwen. De politie in België heeft 6 verdachten opgepakt na de vondst van ruim 200 kilo cocaïne in een loods zo'n 15 kilometer van Antwerpen. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. En de WHO meldt dat de besmetting met het Hantavirus op het cruiseschip Hondius niet via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd zou zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A1 is nog steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid na een ongeluk bij de grens. Die afsluiting duurt nog tot 8 uur. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. Verder over de Duitse A54 en de Duitse A31. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch gaat in de weg bij Alfred Everdingen. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging 10 minuten. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam ook 10 minuten vertraging bij Rijswijk. Na een ongeluk zijn daar bergingswerkzaamheden in volle gang. En er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Boloyan weggestemd via een motie van wantrouwen. De politie in België heeft 6 verdachten opgepakt na de vondst van ruim 200 kilo cocaïne in een loods zo'n 15 kilometer van Antwerpen. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. En de WHO meldt dat de besmetting met het Hantavirus op het cruiseschip Hondius niet via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd zou zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is gedaan met de avondspits. Alleen de A1 is nog dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een ongeluk bij Oldenzaal-Zuid in de file voor de grenscontroles. De weg is dus dicht. Omrijden doe je via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31. Als het goed is blijft de weg nog dicht tot 8 uur vanavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
0: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Een opmerkelijke overstap van Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij stapt over naar Tata Steel. Milieudefensie noemt die keuze onverenigbaar en heeft hem per direct uit zijn functie gezet. Pols wordt directeur duurzaamheid bij Tata Steel in IJmuiden. Milieudefensie is kritisch omdat het bedrijf juist doelwit is van hun campagnes tegen vervuiling. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind, aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए. तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो Ujala Radio.
4: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: और इसी के साथ उजाला रेडियो पर आप सुने मृत्यु समाचार।
1: यू आर Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is gedaan met de avondspits. Alleen de A1 is nog dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Na een ongeluk bij Oldenzaal-Zuid in de file voor de grenscontroles. De weg is dus dicht. Omrijden doe je via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31. Als het goed is blijft de weg nog dicht tot 8 uur vanavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Wanneer ze geëvacueerd kunnen worden is nog niet duidelijk. Een opmerkelijke overstap van Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij stapte over naar Tata Steel als directeur duurzaamheid. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Boloyan weggestemd via een motie van wantrouwen. En Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Wanneer ze geëvacueerd kunnen worden is nog niet duidelijk. Een opmerkelijke overstap van Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij stapte over naar Tata Steel als directeur duurzaamheid. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Boloyan weggestemd via een motie van wantrouwen. En Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.com

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is begin van de middag een persoon omgekomen. Een bestelbus reed achterop een vrachtwagen in een file die was ontstaan door Duitse grenscontroles. De bestuurder van het busje overleed, de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Grensgemeenten klagen al langer over de toegenomen hoeveelheid ongelukken door de controles. De Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Op het album met de naam Foreign Tongues staan 14 nummers. Het is het 25e studioalbum van de band. Op de plaat staan gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, Robert Smith en Chad Smith. Het is het eerste album sinds Hackney Diamonds uit 2023. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat ye. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din आप हमसे बात कर सकते हैं.

0: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan geen files meer. De A1 is nog wel dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een ongeluk vanmiddag bij de grenscontroles bij Oldenzaal-Zuid is de afsluiting. Omrijden doe je via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: हमारा नाम है सुभाष और आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte aan de grens met Duitsland is begin van de middag een persoon omgekomen. Grensgemeenten klagen al langer over de toegenomen hoeveelheid ongelukken door de grenscontroles. De Rolling Stones brengen in juli een nieuw album uit met onder andere een gastbijdrage van Paul McCartney. 3 zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. En het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Boloyan weggestemd via een motie van wantrouwen. En tot zover de headlines op Uchala Radio.
4: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan geen files meer. De A1 is nog wel dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een ongeluk vanmiddag bij de grenscontroles bij Oldenzaal-Zuid is de afsluiting. Omrijden doe je via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een ongeluk op de A1 bij De Lutte aan de grens met Duitsland is begin van de middag een persoon omgekomen. Grensgemeenten klagen al langer over de toegenomen hoeveelheid ongelukken door de grenscontroles. De Rolling Stones brengen in juli een nieuw album uit met onder andere een gastbijdrage van Paul McCartney. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. En het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Boloyan weggestemd via een motie van wantrouwen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Subha al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl. Ojala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ojala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU zoekt nieuwe partners en wil Armenië steunen als regionaal knooppunt. Armenië werkt aan vrede met Azerbeidzjan en streeft naar visumvrij reizen naar de EU. Vanaf volgende week start producentenorganisatie Verpakt een winactie bij statiegeldautomaten die via Tikkie uitbetalen. De actie duurt 10 weken en deelnemers maken kans op een geldprijs. Dit is onderdeel van maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen, die sinds 2021 niet is bereikt.
4: Bij een ongeval op de A1 bij de Lutte is vanmiddag een bestuurder van een busje omgekomen. Het busje botste achterop een vrachtwagen in de file. De A1 tussen Hengelo en de Duitse grens was tot 4 uur 's middags afgesloten. Verkeer kan omrijden via Enschede en Duitse wegen. En de Rolling Stones brengen op 10 juli hun 25e studioalbum Foreign Tongues uit. Bijna 3 jaar na Hackney Diamonds. Het album met 14 nummers is in een maand opgenomen en bevat ook opnames van drummer Charlie Watts. Topartiesten als Paul McCartney werkten mee. Een tour is geschrapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
5: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De EU-top in Jerevan duurde 3 uur en besprak de geopolitieke situatie en samenwerking met Armenië. De Rolling Stones brengen op 10 juli hun 25e studioalbum Foreign Tongues uit, met opnames uit Londen en bijdragen van Paul McCartney. Bij een ongeval rond 12:15 middags op de A1 bij de Lutte botste een busje achterop een vrachtwagen. Bestuurder overleed. Vanaf volgende week start Verpakt een winactie bij statiegeldautomaten met tiki-uitbetaling om meer verpakkingen in te zamelen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मूर्ण संस्कार है, मूर्ण संस्कार होने वाला है, Ujala Radio पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Ujala Radio. You are. You are. You are.
8: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Beleggen in goud is populair in tijden van onzekerheid. De prijs steeg in 5 jaar van ongeveer 80 naar 140 euro per gram, met recente schommelingen. Goudzoeker De Nilsson Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen in Paramaribo groeien door de hoge prijs. De goudwinning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport feest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. In Portugal zijn dinsdag 15 mensen gearresteerd in een onderzoek naar misstanden bij de politie, waarmee het totaal op 25 arrestanten komt. Twee politiemedewerkers werden in januari aangeklaagd voor marteling en machtsmisbruik van migranten en daklozen. Beelden hiervan circuleerden in chatgroepen met collega's. Het vervolgonderzoek leidde dinsdag tot 14 nieuwe aanhoudingen van politiemedewerkers en één burger in Lissabon. En in Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU wil Armenië steunen als partner in de Zuidelijke Caucasus, onder meer via de Trump-route en visumvrij reizen, ondanks de complexe geopolitieke situatie en komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया डीएबी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
9: तुझे लगे ना नजरिया सवेरों का मेरे
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujana to Ujala Radio. Feel the energy.
10: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en

0: live vanuit de hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Valle, door Shadi Hone Valle, ja, Kizika Munde Sanskar heet. Ujala Radio per vermaak aan deze keer. Pandra vermaak voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Beleggen in goud is populair in tijden van onzekerheid. De prijs steeg in 5 jaar van ongeveer 80 naar 140 euro per gram, met recente schommelingen. Goudzoeker De Nilsson Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen in Paramaribo groeien door de hoge prijs. De goudwinning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport feest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. In Portugal zijn dinsdag 15 mensen gearresteerd in een onderzoek naar misstanden bij de politie, waarmee het totaal op 25 arrestanten komt. Twee politiemedewerkers werden in januari aangeklaagd voor marteling en machtsmisbruik van migranten en daklozen. Beelden hiervan circuleerden in chatgroepen met collega's. Het vervolgonderzoek leidde dinsdag tot 14 nieuwe aanhoudingen van politiemedewerkers en één burger in Lissabon. En in Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU wil Armenië steunen als partner in de Zuidelijke Caucasus, onder meer via de Trump-route en visumvrij reizen, ondanks de complexe geopolitieke situatie en komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
0: सिंपल

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistu Dumeer, top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, aap hem ze baat kerstekte, hè? Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808, Ujala Radio Kistu WhatsApp nummer, hè?

U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai, exclusief op UR, Oezala Radio.

0: पहले चाहेंगे प्यार करके फिर दिल चुराए, नहीं दिल चुराए चाहेंगे फिर ओकरे बाद में दिल खोल के चाहेंगे, दिल लगा लिया। अभी आपने सुने उजाला रेडियो पर, प्रोग्राम का नाम कॉफी चाय एंड मेदा शो ऑफ उजाला रेडियो। आप सुनते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ये प्रोग्राम हम आपके वास्ते पेश करते हैं। जोमदेन शीर आनंद चंद्र सिंह इन स्टूडियो अभी आने वाले हैं, सज धज के आने वाले हैं उपदेश बफ्राइडिंग स्टाफ। आज का समाचार हेडलाइंस वन द डॉग। Nederland viert Bevrijdingsdag, festivals en activiteiten in het hele land met extra aandacht voor vrijheid en veiligheid. Kahamili, Nederland Mimili. Vrijheidsboodschap centraal in toespraken, nadruk op democratie en internationale samenwerking. Discussie over defensie en veiligheid blijft actueel, mede door internationale spanningen. Druk op woningmarkt en energieinfrastructuur houdt aan, structurele oplossingen nog niet in zich. Zijt aan een kipaskoi oplossing, hoi ja. Oorlog in Oekraïne blijft voortduren, diplomatieke doorbraak nog niet bereikt. Spanningen rond het Midden-Oosten blijven markten beïnvloeden, energieprijzen reageren. Verenigde Naties benadrukken belang van vrede en samenwerking. Op deze bevrijdingsdag oproep op symbolische dag. Klimaatverandering en energie blijven wereldwijd topprioriteit. Landen versnellen transitie. You are Ujala Radio, oh Carol, yeah, coffee chai and Carol, met een C. Nou ja, Aartje, bevrijdingsdag, ja, bevrijdingsdag. Een paar, ja, vorige week, of twee weken geleden, aan Boleriki, Nederlandse spoorwegen, conducteur John Hega, Oesap Kepas, Aparhega, ik bodycam. Een camera op hun body. Op Albert Heijn, Shurukariga, ze starten met een pilot met bodycams vanwege agressie en bedreigende situaties. Waar gaan we naartoe? Kamker hega, conducteur, Admilon Kamker he, supermarkt. Blijf van die mensen af. Doe een keer moeilijk hega.
1: Tribal Pulse Remix.
0: Ja, en op bevrijdingsdag, een heleboel mensen zijn vrij, dus je kunt vandaag overal deelnemen aan de activiteiten of festivals, zoek je doen, deze barme hega. Maar die hega, John Kamker, die werken vandaag. Die zijn niet bevrijd op deze bevrijdingsdag. Kijk eens hoe is het, hega. Oh, Carol, coffee chai.

आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो एंड द न्यू सिस्टर सेकंड में एक मिनट में हम आपको पूरा समाचार फिर से सुना देते हैं मदन वेल मेक यू uitgebreid. Goedemiddag allemaal, dit is het korte nieuws op Ujala Radio. Nederland viert vandaag Bevrijdingsdag. In het hele land zijn festivals en activiteiten met extra aandacht voor vrijheid, democratie en veiligheid. Zara ab sochiye ki aap kahan pe rahe hain, kaise rahe, kis haal mein aap rahega. Voel jij de vrijheid, democratie en veiligheid? Ja. Als je het antwoord geeft ja, dan woon je in Nederland. Tijdens de toespraken wordt het belang van vrijheid en internationale samenwerking benadrukt, zeker in een tijd van geopolitieke spanningen. In Den Haag blijft de discussie over defensieuitgaven en veiligheid actueel. Ook blijven problemen rond de woningmarkt en overbelaste stroomnet aanhouden. Internationaal duurt de oorlog in Oekraïne voort zonder duidelijke diplomatieke doorbraak. Spanningen in het Midden-Oosten blijven invloed hebben op de energieprijzen en markten. De Verenigde Naties roepen op tot meer samenwerking en vrede, juist op een dag die wereldwijd symbool staat voor vrijheid. En klimaat en energie. Klimaat en energie blijven belangrijke thema's met landen die versneld inzetten op verandering. Want Hamlong Namaila afhankelijk van Til. Nee toch? We krijgen gratis Gham Ujala. De zon die schijnt elke dag. En die geeft ook al heel veel energie. Dus we moeten meer daarvan gebruik maken. Maar er zijn nog meer mogelijkheden hoor. Paas je niet maken, hè? Arubi, Sari, Bara, Bajnime. Goedemiddag allemaal. Welkom bij Ujala's Midday Coffee and Chai Show. Aceh Paas, daar ik mij. Bevrijdingsdag, een dag van vrijheid, muziek en reflectie. Ja. Een dag van vrijheid, muziek en reflectie. Reflectie, ik bedoel, ik heb een taak gekregen. Zo check je ook, ik heb een baren mee.

0: हाँ तेरे जैसा यार कहाँ आइले तो तनी देर में आइले बाकी आइले तो खाया स्टूडियो में
1: थोड़ा से बिलम हो गए थोड़ा से पहुंच गली तुम आ गई हो नूर आ गया
0: खुई मेरा हाँ मैं खुई मेरा तुम आ गए तो नूर आ गया ऐ
1: देख ले तो नूर लेके हम आइली
0: नूर लेके ले कितना
1: तुम आ गए हो नूर आ गया है
0: नूर आ गया है ना यार
1: गर्मा
0: जहा जो चल जाए तो ठंडा जहा
1: वीर रात में माइक्रोफोन आन को छुएगा मैं आए दो साल से असर इमान तांदे सौ से इंतजार दे दी मैन से स्कल्ट क्राइ
0: या तू कर ले बात है हम तो के पैसा भरी ला एको मोई से माइक्रोफोन आन था सके है ऑफ की तो है
1: नेचर से
0: Je gaat nu net als Bhai Trump gedragen.
1: Je moet altijd een zondebok vinden. Ja. Iemand anders moet de schuld krijgen van jouw vader. Terwijl jij faalt, ga je iemand anders de schuld geven.
0: Als jij gebreken hebt, dan ga je niet bij jezelf zoeken.
1: Nou man, de hand in eigen boezem steken, dat lukt ons niet hoor, Lloyd. Daar zijn we een beetje allergisch voor. Maar kooi doezer, kooi ik je betalen, kijk, ik kon fout ook regen.
0: Boy.
1: Ja, daar zijn we goed in.
0: Hamlok, eerste prijs is de kila. Nou ja, Hamlok, nou ja.
1: Na, toe hoor, Hamna. Hamlok. Hamlok zei, Hamlok bedoel, Karila.
0: Insaan.
1: Je bedoelt je luisteraars, no?
0: Nee, helemaal niet.
1: Oh, die ook niet.
0: Nee,
1: oh,
0: ja, maar okay, mensen die zich aangesproken voelen.
1: Al die mensen die niet naar jou luisteren, die mensen dus.
0: Arend, het is vandaag 5 yeah. mei, bevrijdingsdag. Een dag van vrijheid, muziek en reflectie. Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend, hè?
1: Nee, natuurlijk niet. Ja. Voor vrijheid moet je soms offers brengen ook. Hè?
0: Ha.
1: Daar moet je strijd voor leveren. Daar moet je, nou ja, niet doen wat Trump aan het doen is in elk geval. Dat lijkt me een verkeerde weg. Dus ha. Op deze dag van 5 mei, waarbij we dat vieren, is het best wel jammer, toch? Lau Aysenboli, dus er wordt een maatregel bijna gebruiker, hè? Dat er op zoveel plekken in de wereld onrust is.
0: Ha.
1: Dat er zoveel oorlogen zijn. Kon vrijheid hamlok vieren, Karila, ja. En we zeggen bij de 5 mei altijd, van dat nooit meer. Hoe die nu aan het aanwezig?
0: En toch die jou houden, hè?
1: Hoe die nu aan het aanwezig ja. Dus dat is mijn aanwezig geweest. Dus ja. Hey, het kan zomaar ook overslaan naar Europa.
0: Ja.
1: Althans, naar West-Europa, hamlokkelijk heb je, als ik ga, of verder. Dus zo vanzelfsprekend is vrijheid niet.
0: Yeah.
1: We take it for granted, Lloyd.
0: Maar, ja.
1: Maar je moet het niet for granted nemen.
0: Maar hoe gaan we om met de vrijheid in Nederland? Laten we dichterbij kijken. Hoe gaan we met de vrijheid in Nederland?
1: Is er wel heel veel vrijheid, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Trouwens, persvrijheid is ook een soort vrijheid, hè, Lloyd.
0: Ja.
1: Dus aan de hand van persvrijheid kun je vaak ook meten... dat de swame vrijheid kan je zeggen.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ha.
1: Dus intern, niet extern, maar intern binnenland... Heb je zo'n index van persvrijheid...
0: Ja.
1: Maar ja, dat Nederland, ik denk vorig jaar op nummer 3 stond of zo.
0: Ja.
1: En dit jaar staan ze op nummer 2, hè, worldwide.
0: Ja.
1: Persvrijheid, nou ja. Zoiets.
0: Nou ja.
1: Vorig week rapport waren we, ik dan paraat naar hem, maar zoiets.
0: Ja.
1: Maar in elk geval staan we heel hoog, volgens mij nummer 2. Dat zegt toch wel iets over de vrijheden die we in Nederland hebben.
0: Zeker, dan mogen we blij zijn dat we in Nederland zijn. Maar ik heb hier bericht om Parhila, Hambikus Parhila. Dan maak ik me toch een beetje zorgen van hoe wij omgaan met onze vrijheid. Als supermarktmedewerkers of conducteurs niet veilig hun werk kunnen doen... dat ze een bodycam moeten dragen... Dan vind ik dat we toch een beetje...
1: Dat wordt eigenlijk niet bedoeld met vrijheid.
0: Dat snap ik ook wel. Maar
1: dat is iets meer van agressie.
0: Maar hoe ga
1: de maatschappij verhardt.
0: Ja. Oh ja, oké.
1: Okay. Nee, de maatschappij verhardt. Hij wordt. Dus, maar weet je, dit is ook van alle tijden, hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: Kapaile Narahaka, 20 jaar terug, 30 jaar terug. Toen werden ook mensen mishandeld, hè? Zomaar uit het niets.
0: Ja.
1: Hoe noemden we dat? Dat noemden we geweld, maar dat is zinloos geweld.
0: Zinloos geweld.
1: Dat woord is toen geïntroduceerd. Zinloos geweld.
0: Ja.
1: Jutteke, zomaar toen jij galare. Terwijl er weinig aan de hand is, tot niets zelfs. Maar jongeren vervelen zich soms. Die gaan soms tekeer. Ja. Er zijn heel veel verwarde mensen. Die gaan soms rare dingen doen. Dus
0: maar mensen zijn geïrriteerd. Maar hoe staat je ook in baat, zeg je?
1: Hardam Rahiga.
0: Maar nu zie je het meer omdat we social media hebben. Dus dan komt het snel naar voren en je leest erover.
1: Ja, je wordt er direct mee geconfronteerd.
0: Er wordt gefilmd overal. Oké, nou ja. Ja, oké.
1: De pijlen, zoals je ik zender of doe zender, hè?
0: Ja.
1: Dan kreeg je alleen de belangrijkste nieuwsberichten te horen. Dan kreeg je niet te horen. Kralingen mee, supermarkt mee, kon jij je chok deze kwakken. Dat soort dingen kwamen dus niet aan bod.
0: Nee.
1: Want dat was minor nieuws, dat was klein nieuws.
0: Klein nieuws, ja.
1: En minor. Natuurlijk, ja, links en rechts heb je excessen. Maar Nederland aan zich, toch, op hoofdlijnen, best wel veel vrijheid en best wel. Goed georganiseerd, toch?
0: Ja.
1: Toch je kon je lastig valken, je kon je probleem wel dan kun je naar de politie stappen.
0: Ja.
1: Dat is best wel goed georganiseerd in Nederland, toch? Ha. Iedereen kan naar de politie stappen.
0: Ha.
1: Of je goed wordt geholpen of twee. Of niet,
0: dat is punt twee.
1: Zo naar punt twee. Maar in Suriname bijvoorbeeld, of in India, kijk, we kennen al die landen. Het is zo corrupt daar.
0: Ha.
1: Kaske bolila, je na een zo ja, dan heb je pech gehad. Het is zo corrupt daar, zo corrupt daar heb ik het over. Hoe kan je dat door kamoa regelen hoe je
0: direct
1: hoe je dat kan regelen hoe je
0: ja, een overheidsinstantie, je koetje, kajik, niet karik, wat dan ook. Soms of zit je daar uren hè, en je wordt niet geholpen. Auto de gekke medewerkers van Kagerega. Ze doen bijna niks daar en dan ze werken traag.
1: Zo, dus ze werken niet efficiënt. Hun werkethos is niet helemaal top.
0: Nah.
1: Maar los daarvan, dat blij.
0: Dan word je wel snel geholpen. Dan ga je
1: als je
0: even
1: iemand
0: achterin.
1: Kent,
0: ja.
1: Hè? Jij en ik gaan achterin moeten aansluiten bij je.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar mensen die connecties hebben daar en die weten aan wie je wel, hè, dat is Euroa kijk je die hè. De mij zit in die direct.
0: Ja, ja. Dus ooit is het eigenlijk volledig op de tele. Dus dan bedoel ik kritiek van toen, wacht ik erin. Maar als je geld betaalt, dan word je daar snel geholpen. Tjoko Barrië, dan word je snel geholpen.
1: Ja, ja, ja. Nee, ja, maar school toe, toch een rastapje aanhouden, Karis. Om vage redenen. Vage redenen.
0: Nou ja, sommige zijn principieel hoor. Hey.
1: Nou, if you pay the man, Yoshi.
0: Ja, no?
1: Hier in Nederland niet hoor. In Nederland heb ik dat meemaken.
0: Ja.
1: Hoewat hoi ga, nakina hoewat hoi. Maar kan die schaal pe, op kleine schaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Politie wordt hier redelijk betaald. Toch?
0: Ja.
1: In Suriname en in India verdienen ze echt een hongerloontje volgens mij.
0: Ja.
1: En ze zijn in die positie dat ze iets extra's kunnen pakken. Dus dat doen ze dat ook.
0: Ja.
1: Dus loonwa ze jada, chuku ze samen kamale wega soms.
0: Kamale, nou ja.
1: Dus in India word je dan aangehouden. Je rijdt over een brug of zo. En dan is er een flitser zogenaamd.
0: Ha, ha.
1: Dan zeggen ze, meneer, toe behoed George alleen wat. En dan zeggen ze, je boete zal, bijvoorbeeld, hè, je boete zal €20 zijn. Ik zeg maar wat.
0: Ja.
1: Maar dan ga je praten met die man, na chalelika. Toen wil je zo, na €5, de, tuja.
0: Tuja.
1: Deze keer een matzekje. Maar het wordt niet in het boekje gezet.
0: Ja.
1: Kamalis.
0: Ha, kamalis, ne? Direct. Paartje.
1: Maar dit krijg je in arme landen. Dit krijg je in arme landen, hoor, Lloyd. Waar mensen de eindjes aan elkaar proberen te knopen. Daar heb je meer corruptie dan natuurlijk. Ik hoef daar niet eens mee.
0: Ja.
1: Dan kun je iets integender blijven.
0: Kan jij toch een sapna ke bare mein bachare? Aur aaj hum werkelijk aaj raat ke sapna dikh rahe.
1: Arre?
0: Ja.
1: Acha, sun. Sapanwa tu abbe bataiye hum log ke? तब हम लोग विचार है सपलवा दहा भाई
0: भले तू ना पूछ ले कि कौन सपना रहा हमारा के
1: वो अबे तू बताइए मैं आगे वहां एस बताले कि सपना में जोन हैगा
0: हां तो, सपना
1: एक वो ड्रोम में
0: हां
1: of daar een kennen van waarheid in zit, of je iets uit kunt afleiden of niet.
0: Nou ja, hamaila jani, hamaila jani, dus ham gyan admi aaj batya hai ga, to ham hamaila sune ki sapna mein kuch waarheid hai ki na hai ga ki gewoon sapna hai ga, hè?
1: Ja, ego boodschap om een chupal hai ki na.
0: Ha.
1: Of is het alleen maar zomaar rommel?
0: Zonemalo, aardstelom, paie, gratis, priesunolo, gratis advies paie over sapna. Toch een avond gewoon op je mannelijke jijke, wat dan ook. Gewoon aardstelom, ujala, koffie, chai mee. Hè, Anand?
1: Nee, maar wij hebben de waarheid ook niet in pacht, hè, Lloyd?
0: Nee.
1: Nu breng je het alsof wij sapna-professor zijn. Dat zijn we ook niet. Maar we gaan gewoon erover praten. Gaan we naar voorbereiken,
0: Is het wetenschappelijk antwoord wat je gaat geven?
1: Nee.
0: Of is het gewoon
1: Onze brokko-brokko-analyse. Het is ook geen antwoord, hoor. Het is gewoon, het is zoals wij erover denken, of ik erover denk. Of toe wat je, hoe jij erover
0: door,
1: denkt.
0: Door, dus, door, zo met ze.
1: Hamarbeleving.
0: Door beleving.
1: Hamarbeleving. Okay. Dus andere mensen kunnen het anders ervaren. Hè. Dus sommige mensen,
0: ja,
1: die dromen dicht bij de waarheid. Dus ze dromen.
0: Yeah.
1: En die dromen die zijn dicht bij de waarheid. Laat me mooi zeggen, ah, Nederlands. Ah. Net als een molika zegt, brokko, brokko, wat die eigen is.
0: Ah.
1: Dus die dromen, daar zit een kennen van waarheid in soms. Of het is een voorbode.
0: Mm-hmm.
1: Dus een waarschuwing van de keer. Aaj is een chich hoise kega. Of binnenkort is een chich hoise kega. Of het slaat helemaal nergens op.
0: Yeah.
1: Maar sapnake verklaring. Dus dromen, je verklaring, rakam, hij gaat verschillende culturen mee.
0: Yeah.
1: Ego-cultuur met bolega bijvoorbeeld.
0: Ha.
1: Als je droomt over de dood, kooi maral, door dierbaren.
0: Yeah.
1: To ook er matlab bas acche kooi mariga. Ego dusere cultuur met bolega, ki kooi maral he, to ook er matlab he, ki juist kunne mooi chich hoiga. Kooi ke geboorte hoiga. Dus zie je hoe die dingen verschillen.
0: Yeah.
1: En wat de waarheid is, dat weten we niet. Volgens mij, hoor, Lloyd. Hoe cultuurafhankelijk ben,
0: okay.
1: Denk ik, hoor.
0: Ja.
1: Or, hoe je bent opgegroeid, or kan je zet door soort samachaiga.
0: Ja.
1: Dus hem bijvoorbeeld, Kalnia, doe je op bhayanak sapna dekli, toch? Ik heb het eigenlijk niet. Doe je die over mertje hovega.
0: Oh ja, oké.
1: Eén persoon is al overleden, eerder.
0: Ha.
1: Een dierbare van mij. Maar ook een mertje hovega, gewelddadig.
0: Ja.
1: In die droom.
0: In je droom, ja.
1: En één keer nog een keer. Dus twee mensen. Gaan in twee verschillende dromen gaan ze dood.
0: Ja.
1: Nu kun je afvragen van droom wat kan ze alba. Hamar verklaring hij gaat. Ik was erg moe.
0: Ja.
1: Vakantie zei lebate, raad je pensje lebate. Je bent moe, oververmoeid. Je gaat slapen, je slaapt een beetje onrustig. Dus dit soort dromen kunnen komen.
0: Ja, als je moe bent. Als je onrustig bent.
1: Maar het kan ook te maken hebben met die indrukken die ik heb gehad op vakantie.
0: Ja. Ja.
1: Omdat we aan het drukker gaan, weet je. Jongeren, koede, kade, thora, agressief. Hè?
0: Yeah.
1: Dat soort dingen.
0: Ah.
1: Dus dan maak je dat mee. Dus dat neem je misschien dus, ook dus wel mee
0: door die
1: in je onderbewuste.
0: Indrukken kan het zijn dat je dus sapna dik zeker ook erbij.
1: Ja, hoi ze kega, hoi ze kega. Maar is, dat mee je tv dikke bijvoorbeeld. Ik go actiefilm dik is. Of ik go horrorfilm.
0: Ha.
1: Of hoe zal je zoete. Ook erbij, bina batiai, bina koos. Dat kan het nog in je brein zitten, hè. Dat kan het zijn dat dat tot gevolg heeft dat je een sapna gaat zien.
0: Yeah.
1: Hoe hitrant waarmee. Dus die sapna heeft soms wel een bedoeling, betekenis en soms niet, volgens mij, hoor, Lloyd.
0: Ja, en
1: volgens mij kun je niet zeggen per definitie, hij zegt hij ja.
0: Ik krijg een reactie via WhatsApp. Ik heb geleerd dat dromen boodschappen zijn, maar moet wel binnen 8 dagen gebeuren. Mm. Anders was het dus gewoon een droom.
1: Ja, maar zo heeft iedereen een eigen interpretatie. Dus niemand heeft de waarheid in pacht. Niemand.
0: Al die mensen die beweren. Ja? Ja,
1: al die mensen die beweren van het is zo. Nee, het is niet zo. Wees niet zo overtuigd.
0: Aha.
1: Want het is niet zo.
0: Het is niet
1: het
0: zo.
1: Kan ook anders zijn.
0: Hmm.
1: Weet je? Dus, maar sap koi aparakam se sochega. Koi koi sochega hamar mai bab jo na hega jindai saith. Okar sapna dekhli. Tokar matlab ba A of B of C.
0: Ja.
1: Maar ook daarin verschilt het. Lloyd?
0: Ja, maar het kan zijn dat je soms dingen niet hebt verwerkt. Of dat het achterin je hoofd koetsere haat. Dus, en dan,
1: een of andere trauma.
0: Ja, en, maar kiruwaki bari met je toe sapna de keer. Of kito saapke sapna de keer.
1: Het verschilt echt allemaal, hoor, Lloyd.
0: Hamelijke cultuur met koetje boven.
1: Ego cultuur met eiseboli, equa cultuur met eise. Het is echt interpretabel ook.
0: Ja.
1: Dus Koi ghin ghinaiga sapna me, dus ego kirwa of ego krapchich, morsuchich, dan ligt het toch in die hoek van de dood, ook dood en verderf.
0: Ja.
1: Dan zou je kunnen zeggen van zo, nou, ego moichich hoiga. Maar het kan ook een soort aankondiging zijn van iets wat gaat gebeuren.
0: Ah.
1: Dus er zijn zoveel verschillende interpretaties, ook er heilige graal, heilige boek, sorry, nahiga daarover.
0: Mm.
1: Van zo is het.
0: Ja.
1: Niemand kan een sapna precies verklaren van aiserehi, aiserega.
0: Nou ja, laten we maar sapna laten. Hè? Als sapna laten. Hè? Veel waarde moet je daar ook niet aan hechten. Hamar sapna ook bij mij, toen maar poetje mij kina.
1: Ham kan niet. Ham kan niet. Ham kan niet. Ham kan niet. Ham kan niet.
0: Ham kan niet. Ham kan niet. Ham kan niet. Nee, ik jok niet. Ik lieg niet. Het is echt zo. दुस या रात भर हम औरत के सपना नहीं देख लिया,
1: तो औरत के सपना देख ले और हम
0: हाँ
1: खाली छौरी और औरत के संगे रहली
0: हम बोली तो लैस औरतियन के बड़का रहे तो सोम्स बाई एन यूबर
1: या
0: एंड सोम्स बाई बैन एन गेल्ड ऑटोमैट
1: पेन ऑटोमैट या
0: पेन ऑटोमैट ऑफ या पेन ऑटोमैट ऑफ Of je moet luisteren naar ze.
1: Bewaker
0: ook. Hè? Je moet
1: een luisterend oor zijn.
0: Luisterend oor zijn. Je moet ook
1: therapeut zijn.
0: Je therapeut. Moet therapeut zijn. Je moet feedback
1: barakun.
0: Geven.
1: Barakun ego
0: adnike
1: chahiye. Dus we kunnen daarover hebben, hè, Lois?
0: Ja. Laten we daarover hebben. Laten we daarover hebben. Daarna gaan we naar haatkille kieren. Want dat is, vind ik, ook interessant.
1: Maar wacht, dus wij gaan het hebben over profiel.
0: Profiel van een man.
1: Profiel van de ideale man.
0: Ideale man, ha.
1: Ham even likje lapen, hè?
0: Profiel okay. Van de ideale man.
1: Ideale man, oké. Okay. Wat is het profiel van de ideale man?
0: Ja.
1: Moderne samen mee.
0: Ha.
1: Kon hij ga profiel? We gaan het zo meteen daarover hebben, Lloyd.
0: Ja. So?
1: Ja. Maar even tussen torietje.
0: Ik wil
1: dus kan je aan wel die film denken, ja. Echt met zes dames, hè? Zes
0: dames en één man.
1: Ham één man. Drie zaten links van me en drie rechts. Ik weet niet of het toeval is of dat ze zoveel van me houden.
0: Dan ben jij toch gezegend, Arnold.
1: Ha, maar Bitya links, maar Aurat rechts, Doenja ne Aurat.
0: Dat is toch mooi?
1: Dus, Chauja ne Hamlok. Chauge Aurat, sorry. En Ham beach me als stralend lichtpunt. Ja, je hebt Chirag.
0: Ujala. Jij was de Ujala van dat moment.
1: Jij zei tegen jou, waarom jullie thuis zijn met een oude vrouw. Maar ik bedoel, Anand, kan je zeggen?
0: Toen ben ik over China met een hele agnia kaker.
1: Nee, dus je denkt van man, ik heb enige man wat in jou hebt. Ga die oude vrouw bij film maken.
0: Ga die oude vrouw film maken.
1: Devil's Wears Prada. Twee. Dus kaltjes film toch? Dus Aurat Logan Deer, ja, ik film hoor.
0: Ja.
1: Maar daar zit ook een probleem al, hè?
0: Oh ja.
1: Dus die mannen,
0: ha,
1: die vriendjes en die mannen,
0: ha,
1: die doen dat fout.
0: Oké.
1: Okay. Je moet niet zeggen ja. Ja, toe degelen.
0: Nee,
1: ook een moeilijke toe ja degelen vrouwenfilm.
0: Je moet mee.
1: Je moet mee.
0: Ja.
1: Dus al die mannen die gisteren niet zijn geweest, je weet wie ik bedoel. De jongens luisteren nu, of hun vrouwen luisteren nu. Dit moet je anders aanpakken vanaf nu.
0: Maar je moet gewoon meegaan. Film je na de keer, toen naast hem bij je ego ouderd.
1: Dus wie nee, voortaan moet je meegaan.
0: Dus als je een vrouw wilt begrijpen, dan film je toen je jij de geest zang.
1: Hamet op is al gaat heen, ja. Echt waar, ik vind dat mooi. Ik vind dat echt leuk, hoor.
0: Ja.
1: Leuke films, onderhoudende films, lekker luchtig.
0: Ja, toch.
1: Challenge. Maar zo begrijp je de vrouw ook beter.
0: Zeker.
1: Door met die vrouwen mee te gaan naar vrouwenfilms, begrijp je de vrouw ook beter.
0: Ja, en jij hebt een belangrijke functie, hè. Toen voorzitter, maar de vrouw heet Kari Partijke. Dus ja.
1: Onbezoldigd nota bene.
0: Onbezoldigd. Cash.
1: Je moet zelf geven.
0: Maar het gaat
1: je
0: erom,
1: moet uitgeven.
0: Je moet wel weten wat er leeft bij de vrouwen.
1: Ja. Maar zo'n actrice, hè, Anne Hathaway heet ze. Niet Anna, maar Anne heet ze.
0: Anne Hathaway.
1: Ik vind haar echt een geweldige actrice.
0: Ja.
1: Weet je? Dus dan geniet ik van die hele film. Alleen door haar alleen al.
0: Ha.
1: Dus een, J.J. Fortan,
0: London. Toen kan niet barwa taket tegen, kietje herwa taket tegen, kon je taket tegen, Anake.
1: Ham tenminste, sapna na de klie, hem werkelijkheid naar hen liet. Toen sapna de klie, Lloyd. Maar profiel van de ideale man, hè?
0: Ha.
1: Eigenlijk wil ik dan. Maar hoe koffie kan je naar Mila Lloyd?
0: Ik heb hem net poetje van koffie aan het tornaaien. Hoe dan?
1: Waar is mijn koffie? Pim mijn koffie.
0: Vul mijn hoofd niet hoor. Vul mijn hoofd niet hoor. Door koffie aan het aanjagen. Het ligt niet in mijn handen, maar abit zo'n jibhi, kan je toe koffie pieën? Ik heb hier ze zeggen. Wat hebben we nog bodin bijna zullen wat ik kan je toe pieën?
1: Is een gemis.
0: Oké, je aanleiding van die Tori was goed, hè? Abbatauto.
1: Maar die profiel, hè, dat profiel. Na die profiel, dat profiel, het profiel. Hè, mooi Nederlands, wat jij namelijk niet Ujalapé. Het profiel van de ideale man. Nou, Toebol, waar denk jij, Lloyd, dat een man aan moet voldoen? Een moderne man, hè? Na, hem lukken het hoorde, hem lukt de boerhuan wat. Maar de moderne man, dus dat leek hem lukken beter gewoon. Waar moeten ze aan voldoen?
0: Nou, ons op het geen tjel verheken. Ze moeten zoveel mogelijk meedoen met de vrouwen.
1: Ze moeten flex zijn.
0: Ze moeten flex zijn.
1: Ze moeten meedoen met hun vrouwen.
0: Meedoen met hun vrouwen.
1: En niet zeggen, nee, ik heb daar geen zin in.
0: Nee.
1: Gewoon meedoen.
0: En
1: wat nog meer?
0: Je moet voor ze zijn. Moet je ze af en toe verwennen. Toch? Is dat je doen?
1: Dat is niet moeilijk. Oké.
0: Af en toe vakantie.
1: Juist.
0: Af en toe camping pillage je op je vakantie toen heb herpje. Doe ze dit jaar. Ja, ga naar kamp. Ga kamperen of zo.
1: Nou, je moet,
0: romantisch
1: je moet,
0: zeggen.
1: Je moet leuk zijn.
0: Ja. Grappig.
1: Amlikela, leuk.
0: Grappig.
1: Leuk.
0: Leuk is grappig. Ja.
1: Leuk, grappig.
0: Ha.
1: Je moet er ook leuk uitzien.
0: Ja, nou
1: dus
0: ja.
1: Dus een beetje good looking.
0: Is dat een vereiste, denk ik?
1: Jawel. Al die mensen die zeggen dat het niet zo is, dat is wel zo.
0: Dus toe lelijk baart dit, dan kom je niet in aanmerking. Dus dan pas je niet in dat profiel.
1: Nee, dat is niet waar. Kleding maakt de man.
0: Oh. Okay.
1: Dus je kunt je kleding aanpassen. Je kunt ook mooi aankleden. Je kunt, weet je?
0: Nee, maar als je
1: kunt
0: als
1: investeren
0: je,
1: in jezelf, ja?
0: Ja, maar als je...
1: Maar shabby chalier en je bent al een beetje niet zo mooi.
0: Dus
1: dan heb je een probleem.
0: Jij bedoelt, je moet good looking zijn. Dus je had nou mooi gegaan, maar als je goed gekleed bent en zo. Dus als je kaal bent of zo.
1: Koina mag niet bolek, je chaharwa bi chai thora mooi. Maar wel als je haiga.
0: Als je heen,
1: hè? Chaharwa wel chahiga bi aantrekkelijk.
0: Het is wel iets waar we naar kijken, toch? Allemaal.
1: Dus je moet een beetje aantrekkelijk zijn, toch?
0: Ja.
1: Leuk, grappig, aantrekkelijk.
0: Ja.
1: Maar je moet ook heel lief zijn, Lloyd.
0: Ja.
1: Barka, upar jani kontje is uit Samarakega lief.
0: Lief.
1: Het moet een lieve jongen zijn.
0: Lieve jongen. Maar lief, moet je echt heel erg lief zijn?
1: Ja, je moet lief zijn.
0: Ja, maar wat versta je? Wat
1: profiel,
0: versta je
1: onder... Hamlo ook ideale profiel benaderen.
0: Oké, ideale profiel, oké.
1: Ook een naar ik.
0: Ja, ik probeer een beetje wel kritisch
1: dat
0: te zijn.
1: Dat al die mensen daaraan kunnen voldoen.
0: Nee.
1: Maar je moet leuk zijn, grappig zijn, aantrekkelijk
0: leuk, grappig,
1: zijn. Je moet lief zijn.
0: Lief zijn, lief,
1: en,
0: ja.
1: En je moet ook iets te bieden hebben.
0: Tokertjenge, mooi auto, mooi ghar.
1: Dat hoeft niet per se. Maar je moet wel iets te bieden hebben. Toekomst gaat hij. Want har ik lerki, aise sochiga, ki eker sange jam rahabe later. Hoe gaat mijn leven dan eruit zien?
0: Dus je zegt,
1: meisjes zijn heel serieus daarin.
0: Dus
1: hè?
0: Die man moet stabiel zijn, zeg je?
1: Nou ja, in elk geval moet je de competenties hebben.
0: Mm-hmm.
1: Om een goed leven te kunnen leiden.
0: Ja. Nou ja, wat versta je dan onder competenties? Welke competenties moet je dan
1: thora
0: hebben?
1: Se padha likhal chahi reke, thora se chahi ga moeite kareke in het leven. Je moet een beetje... kaise bolega yaar? Je moet een beetje vooruitstrevend zijn. Die combinatie, die package. Hoe behoort belangrijk package hij gaat. De competenties. Kan deze man mij straks onderhouden? En mijn kinderen onderhouden of niet? Het zit ergens achterin in de hoofden van meisjes en vrouwen. En dan kun je het wel ontkennen. Dan kun je wel zeggen, nee, dat is niet zo. Maar dat is wel zo.
0: Ja.
1: Want hoe is dat zo? Je gaat op een toekomst bij. Ook al met labnambaki, toch dat je een multimiljonair rege, of toch dat je een barka auto rege. Ook al met labhaiga, of je je best hebt gedaan, toch?
0: Ja.
1: In je leven, om er iets van te maken. En of jij iemand bent die je best gaat blijven doen, om er iets van te maken.
0: Ha.
1: Dat bedoel ik. Dus competenties.
0: Ja, ja.
1: Of jij die competenties hebt, of jij toke u krachtwa haiga kina.
0: Nou ja.
1: Belangrijk punt.
0: Zeker belangrijk punt, Higa.
1: U portemonnee aan het takiga. Ik heb naar zat ook hebben. U tor bank saldo bina takiga.
0: Ja.
1: U takiga ki tu kamai pa ya kina in de toekomst.
0: Ja.
1: U takiga.
0: Ja.
1: Degelijk toch? Nuance.
0: Ja, zeker. Maar de dames van tegenwoordig letten dus op dit soort punten.
1: Niet alleen van tegenwoordig, maar wel steeds meer. Pahile had je minder keus, toch? Ja. werd je vaak ook aan elkaar voorgesteld. Weet je? Maar tegenwoordig zijn ze wat kritischer, want ze zijn onafhankelijk. Ze zijn een paralikalba saman, toch? En dus saman, oru jada khyal karega, yaar, isab chijwan. Dus mannen, tu apne ke khyal kariye. Probeer lief te zijn. Probeer dingen te doen waardoor je kunt aantonen aan de meisjes, aan de dames van dik. Ik ben goed bezig. Je moet goed bezig zijn.
0: Ja.
1: En je moet een beetje grappig zijn. En je moet een beetje leuk zijn. En tora se kapra latta tora khyal kariye. Shabi shabi na chaliye. Dan ben je er al. Meer vragen vrouwen dit jaar. Makkelijk vrouwen zijn.
0: Ja, het is
1: Hamar koffie. Leuk, dit lijkt het naar over het sadharan.
0: Ja. Maar ik heb wel een beetje... Maar dan is het nou toch... Want dat hebben we al heel lang niet gehoord. Koffie chai Carol, zei ik. Ook Carol vandaag, zei ik. Maar koffie chai, ja.
1: Sonia.
0: Ha.
1: Lekker. Wacht hier, nou moet je daar. Slok wat, nou moet je daar. Wacht hier.
0: Ja.
1: Lekker, man.
0: Lekker hoor.
1: Nee, hey, dat is een smaak. Koffie, maar ik heb een smaak bij haar.
0: Sonia, je zit toen koffie op je. En dat doet me denken aan dat ik ergens... in een warme land, ergens Thailand of Spanje bent... en op een terrasje zit. Het is ochtend, in de ochtend, de zon schijnt. Mooie mensen lopen en je drinkt je koffie. Precies zo drink je eigenlijk.
1: Lekker, hè?
0: Ha.
1: Ja, maar je moet er gewoon een beetje aan slurpen, vind ik.
0: Ja, je en je moet dat hoor. Ding...
1: Hopper. Echt wel, dan smaakt hij lekkerder.
0: Profiloa met je toe, Bart. Ik, daar twijfel ik een beetje over.
1: Kon wel.
0: Het woordje lief. Moet je lief zijn of mag je een beetje stout zijn? Want toen jij het zo dagen hier, dat zo dagen moet ik dat jaren hier.
1: Maar ik wil ouder John Heiga. Ik wil lief over het algemeen.
0: Ja.
1: Ik wil lief uit Miko Jaiga.
0: Ja, maar kun jij.
1: Dat is lief regen. Dat is wat jij mooi zei. Hamar mij zei wat jij mooi zei. Later hebben we larken hooit. Maar larken zei mooi wat jij gaat. Dus je zoekt niet een vervelende vent toch? John lief naar Heiga. Je moet lief zijn.
0: Ja. Ja.
1: Lloyd is op je toen na samen bij je. Toen boerwa wat toen na samen bij je. Ham jawan ko per matia ilacha. Jongere ke profiel, jongere, jongere.
0: Lief zijn. Oké, kun jij het profiel.
1: Het profiel van de ideale man, hem loopt
0: dat kun je dat profiel even nog een keer herhalen? Je moet leuk zijn, grappig zijn, good looking zijn. Je moet competent zijn.
1: Je moet gewoon een gezellig iemand zijn, toch?
0: Je moet gezellig iemand zijn.
1: Gezellig, hè? Leuk en grappig betekent gezellig.
0: Je moet luisterend oor hebben. Bobo gaat bij Tellerie.
1: Nee, je moet meedoen. Je moet
0: geen Bobo-Jantje zijn. Je moet geen Bobo-Jantje zijn.
1: Zie je hoe weinig eisen vrouwen hebben?
0: Nee, het is niet veel hoor. Maar ja,
1: gezellig?
0: Ja.
1: Denk, mannen hebben heel veel eisen. Hè? Maar kijk hoeveel vrouwen hebben. Gezellig,
0: ja.
1: Lief en de juiste competenties. Klaar.
0: Drie.
1: De ideale man heeft alleen deze drie dingen nodig. Klaar.
0: Nou ja, mannen, dan weten jullie wat jullie moeten doen. Hè, voortaan. Dus toe op nikke zoet halen. Zorg dat je dus aan...
1: Werk
0: aan je competenties. Hè, dus,
1: en je moet de juiste competenties
0: Het woord competentie omvat eigenlijk bijna alles.
1: Goon, oké, chai reke. Swabhau tor chai mooi reke, swabhau. Dus je moet gezellig zijn, je moet lief zijn. Dekhle to, goon, swabhau.
0: Zo, maar nou.
1: Okay. Tor kaam bhi aise chai, karma bhi aise chai reke. Maar dat komt vanzelf wel.
0: Karma bhi, karma,
1: swabhau. Tienchi, dekhle to.
0: Gunwa
1: mein sab chijhe. Maar mijn baap hamme sikhaai se, yaar. Ohi se, aap toke hem sikhaai la.
0: Haan, tu aaj hamme sikhaai ho, aur dunia bhar ke bhi sikhaai ho, jo sunhe hai, coffee chai, middag show.
1: Dus vrouwen hebben niet zoveel eisen. Meisjes hebben niet zoveel eisen.
0: Oké.
1: Drie hele simpele eisen. Elke man kan eraan voldoen. Elke man... Chai Jaisa toe geboren op hele, je kunt eraan voldoen. Werk eraan, mannen.
0: Ja, nou, goede boodschap op deze bevrijdingsdag. Bevrijd jezelf.
1: Ah, ja, Dus hem sochila, hè.
0: Toen sochila wie?
1: Abbe samai hier toch? Abbe samai hier toch?
0: Genoeg.
1: Kabi sochila bij. Kabi kabi sochila. Kie abin ab somarwa. Somarwa aige, hè. Somarwa.
0: Somarwa.
1: Maar kon kon fruit die deswa me milega, bhala. Tu jane hem fruit liefhebber bati, toch?
0: Hem
1: promotor bati fruit.
0: Soon. Hem, hardam, hamar ego biti aige, chao briske, hè. En dan vraagt ze me elke keer in de winter. Papa, ik wil kersen eten. Kersen, helemaal ja, winter met kers. Kers kan hem milega, ja. Kersen kan je niet nergens krijgen.
1: Hoe kan dat?
0: Niet uit.
1: Nee, maar op de zomer.
0: Zomer met tap kersen.
1: Zomer met kontje milito ken ja.
0: Zomer met kersen.
1: Zo'n hamego naam bolop to bolie milito ken kina. Mope. Mope toke milia?
0: Na, na.
1: Awara milito ken?
0: Na.
1: Koa toke miliga, koa?
0: Ja.
1: Koa miliga?
0: Koa miliga, koa miliga.
1: Sapotilia, sapotilia miliga?
0: Na, sapotilia na miliga.
1: Sursak miliga?
0: Na miliga.
1: Jamun miliga?
0: Ha.
1: Mili ja jamun?
0: Ha, jamun miliga.
1: Ham to ene khabati yaar, en sak jamun ma.
0: Nee.
1: Ja, kin jamun?
0: Jij bent jamun.
1: Alleen ik ben niet jamun.
0: Admiron toke mil seke. Staban toke mil jaiga. Maar ja, jamun. Je kan krijgen het hele jaar door in Nederland hoor.
1: Jamun?
0: Jamun, je moet bij die Indiër zijn en dan kun je daar jamun halen. Ja hoor.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Hem jaila san naam. Hem jaila san naam ietsje joan kai.
0: Na san naam is het joan wel miliga.
1: Mope, mope, awara,
0: awara, suursak.
1: Koa.
0: Suursak, koa.
1: Sapotilië, suursak.
0: Ja.
1: Hey, Suriname had wel lekkere fruit hoor.
0: Ja. Maar ab hem letje joan ki ietsje kreeg. Maar je u deswa me, dan koi terina kare, koi khaibe na maa kare.
1: Thora se kamti na, thora se kamti na. Maar admina muiti kare bhe chalo, it soms.
0: Nee.
1: Omdat haldi na mila chi joan, thora se khojek parega.
0: Ja, hè?
1: नहीं यार जामुन जामुन मुझे मिल चाहिए बस नहीं और किसी नाम और भैया
0: जामुन में खेत में तुझे ये खेत में तो मिलेगा जामुन हम लोग हम सना में बोई थी मैं रहती थी हम खेत में जाती जामुन के पेड़ में चढ़ जाती कभी कभी गिर जाती हूँ वैसे मन उतना स्टेफर पेड़ भी ना रहा तो मैं तू जाने कि जामुन के पेड़ों में कबले बरैया के खोदा रहता रहे कभी कभी
1: सही कर सब पेड़ में यार ना खाली जामुन
0: वाले फाकर जामुन के पेड़ वहां हम देख ली रहे हम जाने के ना गिर ली है क्या वहां पे खेत में मिग्गा दो
1: जरूर ऑन फोर्सेक्टर रहिए तो जरूर लोई मसो ना हम जामुन बाती और तू कौन सी बात है अजुमा
0: अजुमा अजुमा वर मैंने
1: कोई तो कोई तो के बोल दिस कोई तो के जब बोल दिस फिर सुनना
0: ये बात खराब है
1: अजुमा ये बात अजुमा
0: या मदन
1: एगो एगो औरत के तू बोल दिए ये बात अजुमा
0: या दम बने दम बने खेत
1: आ फ्रॉ फायर Dus dat is geen compliment, hè?
0: Nee,
1: je kooi bolie met de Ajuma.
0: Nee, ik zie het ook inderdaad niet als een compliment, hoor. Maar ja.
1: Tubatego Schermes.
0: Schermes. Mooi.
1: Dat soort dingen, toch?
0: Maar een mooi, mooi naam, Tuatje met de Wega.
1: Ai, ai, ai. Kon wel je mange wat jij? Toen mange haat ki reka, wat jij?
0: Haat ki reka, haat ki reka.
1: Ke to mange ga wat jij hoe ordinair tantes en oma soms dansen? Op een pia. Op een pia. We kunnen beide dingen doen.
0: We kunnen beide dingen doen. Pehle haat kelkir. Voordat je met je aanleiding, inleiding begint. Inleiding begint van haat kelkir. Ham op een haat kelkir. Ik had geboren ke dikhali. Maar dan praat ik over 20 jaar geleden of zo. Toen orat ja take maar hatwa. Ham het take, hatwa take. Bes piram se kuch na bole.
1: Jaruri yaar, toh hatwa het na slecht ba. सब सोचे कैसे ऐसे हम बताई कैसे ही बेचारा
0: औरतिया से पूछी
1: केकर ऊपर का परीगा
0: हम बोली एंड व्हाट स्टार्टर कुछ ना बोले दिस या Ja, 20 jaar later, nee, nee, dan begrijp ik het wel een
1: dat
0: beetje.
1: Zegt genoeg, hè? Dat zegt genoeg, hè, Loi?
0: Ja, dat zegt al genoeg. Huh? dat zegt al genoeg. Ki ham bodinlik jibe, ki na jibe, kijken, orat ham zindingen meer, kijken, lurken rega. Ik kokus na bolis re, orat die ham ze.
1: Nou ja, goed. Dus haat ki reka.
0: Ha.
1: कोई कोई आदमी जानेगा मोई से पढ़े
0: हाँ.
1: हाथ की रेखा
0: yeah.
1: कि हाथ में तोर कौन ची लिखल बा
0: yeah.
1: और नतुलक एक तो क्या है विश्वास भी तो
0: मामूची दाफोर गेलेर्ड हैबे मुचे दार एन ओपलाइडिंग फॉर फॉल्स
1: नो गेन ओपलाइडिंग पर से डेंक इक मा यू मुत वेल वेटन वेलके स्ट्रीक व्हाट सेगत
0: हां
1: दस यू कुंट यू देरिन फर्डीपन
0: हां
1: ऑनलाइन भी आएगा ढेर मा ओहू में यही चीज आएगा दस जे तू बोलिए एगो Vanuit het hindoeïsme, haat parhe ke,
0: ha.
1: Wijkt af dan wat ze bijvoorbeeld op internet tonen soms.
0: Ja.
1: Kidek, i lijn wa haiga ikker, kati gelukslijn, i haiga levenslijn, i wal haiga. Dus al die lijnen, al die typeringen kloppen soms niet.
0: Mm.
1: Ze verschillen soms.
0: Ja.
1: Dus afhankelijk kijk je toe de kaye, of kan je toe mange ga analyse bane, op basis waarvan krijg je een andere uitslag.
0: Ja. Ja, ja.
1: Daar geldt hetzelfde bijna als ja. bij die dingen, bij die sapna.
0: Sapna, ja.
1: Dus, maar hem Janila wel mooi dekhe had.
0: Acha, acha tu Janila had dekhe?
1: Kaske. So. Maar hem na dekhe Mangila.
0: Oh, acha.
1: Omdat je dan inderdaad mensen gaat confronteren met iets. Ha, John, na nodig is uit.
0: Want appen haat hem toch in dat ik had.
1: Tor gr bijvoorbeeld. To, hem dek se kila tor gati. Kai wa aurat to.
0: Wat versta je onder gr? Suno walo ko tani put kariya met in bata deko.
1: Ki ego krabi hoiga tor jivan mein. Ego chit John na moi hoiga. Hoiga. Dus ego gr.
0: Ego gr.
1: हम देख सकीला कि कहां कहां तो प्रॉब्लम बा हम अपन हतवा ताकीला हम भी देख सकीला कि तू के पोटेंसी है कि ना पढ़े के कि ना
0: या या या
1: दिस ऑफ यू स्लिम बेंट ऑफ नीट
0: हां
1: कन का लवान सीन फॉर यू राइट
0: ओ या ना या
1: आई मा हम ना ताकबे
0: ना ना ना ना नहीं तो अब लमारे लग जाएगा तो रे लगे दोस लातो दा मा नहीं दून है
1: मार दोस हाथ की लीक लकीर
0: हां
1: हाथ की रेखा
0: हाथ की रेखा हां
1: बोलेगा कि तू ले के आई ले बातें ऊपर से
0: या
1: दस है अदमुचो ओवर कोमा
0: या
1: मार तगलाइकरताइड बायफोल्ड आउटलेग कर अलबा कि हाथ की रेखा तू कर्म से बदल सकेगा भी
0: ओ या दस आज ये गुड डिंग्स डूट
1: कैन यू दस डिंग्स बेइन्फ्लुएंस
0: कैन यू बेइन्फ्लुएंस
1: सेल्फ इन योर लाइफ
0: या
1: तरवल तू ले के आई ले बातें कुछ कोई
0: लाइन
1: वा फरांडर हो जाएगा Door goede daden kun je dat veranderen.
0: Toen had wat met de kiwi.
1: Ha? Dus ham je chota reili. Ham apen over betaal ze gillet. Of het helemaal klopt of niet klopt. Eet sunna. Sap koe je eigen interpretatie.
0: Ervaring deskundige.
1: Ham apen over betaal ze gillet. Ham je chota reili. Echt chota. Klein kind.
0: Ja.
1: Toen hamar mai. Of hamar bab. Ja hamar haat de kies.
0: Ha.
1: Janet raha saman van. Ey. Ik heb thora dheer gra heiga. Dheer.
0: Dheer gra. Oké.
1: Gebied pijn, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus, te hamar mai, hamme altijd, ja, hamlok rasta met chali kohun pe,
0: ja.
1: Shahar me,
0: ja.
1: Aur kono beidalar rahe,
0: ha.
1: Chahe junk rahe, chahe drunk rahe, chahe je,
0: ha.
1: Altijd hamme paisa dewe, oke dei jone ham.
0: Oh, oké.
1: Dus, apen haat se ham dei. Ha. Daar ging het om.
0: Ja.
1: Dat was mijn moeders interpretatie.
0: Oké.
1: Juist of niet juist is een andere kwestie. Ham khali batai sekel kaise, hamal lege bhalba.
0: Ha.
1: Dus, geen waardeoordeel verder.
0: Nee.
1: Maar haar mai omen biswaas karat ra ki haar betwai ba, chota ladka ba, ekar haat utna mooi na haiga, dus hij moet goede daden verrichten. En door goede daden te verrichten kun je hand veranderen. En zij geloofde daar echt in.
0: Ja.
1: En inderdaad, mijn hand is langzaam maar zeker toen veranderd.
0: Acha.
1: Dat klopt.
0: Dus aad ze hamat je henga, hij is niet jouw hikarik. Dus de ham.
1: Acha insan ban.
0: Acha insan ban. Dus eigenlijk ham tu bole ki bikari log jon hega rasta pe en zo, mange hega paisa. Ja, die mensen zie ik wel. Kavi kavi hem delen, maar meestal loop ik gewoon door. Ik denk dat de meeste mensen dat ook doen. Maar ja, ik denk van, ja kanker.
1: Nee, maar dat is genuanceerd hoor. Ham is uit nadelen, ik kook in. Omdat ik weet dat ze junk zijn, ja. Of dat ze lui zijn. Dus dan ben je een bijdrage aan het leveren aan iemand.
0: Een Suriname met
1: die daar iets slechts mee gaat doen.
0: Ja.
1: Maar het was de goedheid van mijn moeder die niet zo ver wilde denken.
0: Denken, ja.
1: Hoe kan ik het raar van zo na? Hoe kan ik het was ook een probleem, hè? Wij zijn veranderd.
0: Ja.
1: Wij denken van, nou man, paiswa ik heb, ik heb, ik ook gaja kinke piga.
0: Ja.
1: Dus wij geven niks.
0: Nee.
1: Dus alleen mijn moeder, die was veel simpeler natuurlijk in haar denken.
0: Ha.
1: Dus die dacht van, zoon, ik moet mijn werk doen en klaar.
0: Ja.
1: En that's it.
0: Bouwt dus,
1: haat ki rekha karma se badle, go gana bhi hai ga loit.
0: Oh ja.
1: Abbe tu ganwa pa ji. Even Google kar dekhi abbe pa ye. Haat ki rekha karma se badle.
0: Acha.
1: Dus abbe tu tarwel hum batiai la tu even just khod le.
0: Haan.
1: Da kunu da teacher even la to hor. Dus de mensen die denken van sun.
0: Haan.
1: Aise hi hamar haat me likhal ba. Hum hardam dukh me rahbe. Na. Aise na soch tu.
0: Oké.
1: Okay. Ego farkeet soch haiga. Likhal haiga ma tu oke badal sake bhi thora se. Do kuye denga ta dun. Khud daad.
0: Ja.
1: Dus karm toor mooi rahega to acha kaam kariye da kan het veranderen.
0: Haat ki rekha karm se badle.
1: Haat ki rekha karm se badle. That is the title ook van het nummer.
0: Yeah.
1: To pa jaiye jahan khojiye to wahan apan system mein.
0: Ha.
1: Dus मिलल गनवा लोई
0: गनवा मिलल मा पता ना है कि होई गनवा है कि ना है
1: या की रेखा हाथ कर्म की रेखा सबर, पुराना सबर, गाना बहुत पुराना
0: या, ik weet niet of het hetzelfde nummer is maar we kunnen wel even
1: nee kijken. Er kan maar één nummer zijn, dat kan maar één nummer zijn. Juist, dit is hem.
0: Alleen dit is niet echt goede kwaliteit, maar goed.
1: Sonate, Corazze, ik jalak.

0: सुना दे थोड़ा सा एक झलक।
1: या एक कैंडिडेट में

0: Wordt er ook een stree gehouden, hè?
1: Een stree?
0: Ook dat heb ik een aantal keer meegemaakt.
1: Ook dat nog?
0: Dan krijg je de Dulha versus de Dulhin. Of de Dulha-familie tegen de Dulhin-familie. Dan krijg je een battle.
1: Ja.
0: Een dansbattle.
1: Ja.
0: En hoe ordinairder je kunt dansen, hoe meer applaus.
1: Ja.
0: Dat ik je Dulhin kent naar ordinair naar Chega.
1: Ja.
0: अबे दुल्हा हुआ थोड़ा ऑर्डिनेर ना चाहिए अच्छा साइड अबे बोलिए अच्छा पासा हो सकेगा
1: तो
0: मैं एगो दुल्हिन आज दत सीत दन देंगे ओक फन ए हम लोग हिंदुस्तानी बाती और हम लोग हिंदुस्तानी के सभ्यता हम लोग के हैगा और हम लोग थोड़ा है फेनिकल इलाके हम लोग उस सब चीज में और थोड़ा सा सुपरियर बाती है मई मांग Dan ga je wel nadenken van, is dit wat we moeten doen?
1: Yeah.
0: Of moeten we hier, in mijn pariwarten, moeten we hierover praten?
1: Yeah.
0: Moeten we hierover nadenken?
1: Ha.
0: Hoe ver je moet gaan met feesten op een bia?
1: Ja.
0: Je kunt dansen, je moet dansen, is hartstikke leuk, joh, tiek, hè? Maar je kunt toch ook een beetje netjes houden?
1: Netjes houden,
0: en
1: ja.
0: Een beetje minder ordinair dansen?
1: Ja.
0: Maar als Nani en Aji en Pua en Mami en Mousi Kudi gaan wapen... Wat denk je dat die Dulhin gaat doen? Die gaat dat ook doen.
1: Die gaat dat ook doen, ja.
0: Nou
1: ja
0: en dan heb je zo'n bandje die dat ook gaat aanmoedigen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Van kom jongens, we gaan een battle houden nu. Dulhin tegen Dulha. Dulhins familie tegen Dulha familie. En dan, ja, dan krijg je dat. Heel ordinair. Ik zeg niet dat je dat niet moet doen, hoor.
1: Ja.
0: Je mag het doen, maar hou het iets netter.
1: Ja.
0: Iets minder ordinair. En dat je een spelletje speelt tussen Dulha en Dulhin en de families. Ik ben daar helemaal niet op tegen.
1: Ha.
0: He, we moeten niet roomser dan de paus gaan doen, Lloyd. Maar we moeten wel een beetje nadenken. Die grenswakke haba, waar slaat die over in het ordinaire?
1: Ja. Nou, zoals ik
0: want ergens wordt het ordinair, hè?
1: Zeker,
0: op enig moment.
1: Zeker wordt het op een gegeven moment ordinair.
0: En als Dulhin dan de lucht in wordt getild...
1: Ja.
0: Door allerlei neven en vrienden en weet ik veel wat van de Dulha.
1: Ha.
0: Die Dulhin is net getrouwd, ja?
1: Ja.
0: Het is haar grote dag.
1: Ja.
0: En dan wordt ze de lucht ingeslingerd, lucht ingetild. Al die mannen die haar vasthouden en aanraken. Luid, ik weet het niet hoor.
1: Nou.
0: Ham vind ik er wel ekerbaar mee, zo check.
1: Zeker, ja. En natuurlijk,
0: koffie en chai mee, ham luk sap bad bad jaila. Dus ook dit schuwen we niet. Ook dit leggen we gewoon op tafel. Bam.
1: En ham
0: luk... Kosu nevalo, aapke bichaar jai seba, oise tu karie.
1: Tuluk jai so chike, bichaar karike, ekerbaar mee. Dus ja, nee, ik vind het een goed punt om even aan te kaarten in koffie, chai.
0: Ja toch?
1: Ja, zeker.
0: Serieus punt. Aaj kam ti ham luk haslibati.
1: Nou ja, kam ti, nou ja.
0: Aaj ham luk... आज हम लोग द्वेंगी कर ली बात हुई उनसे लॉयस्टर आज के थोड़ा सा और सोचे के
1: भी हाँ
0: वन कभी कभी सोच जोन हाईगा लॉय हम लोग कमती करीला वो देंगे सोम्स तो वही ना वो दूर मार बात अब रूटीन अब ऑटोमेटिक से पिलोट तर वेल आफ एंड टू वेल मुझे हर एक फन सैन वो खुद बेस है ऑफ कैन वो दिट अ बेच बेटर मार्क या तो
1: या
0: फॉर ऑन सेल्फ ओक हाथ की रेखा कर्म से बदले प्रोफाइल फ्रॉम द मन द डांसर सपना चीज हम लोग बतिया ली यार
1: हाथ की रेखा नया
0: कुछ कुछ कुछ मिली हम लोग खिलौत हम
1: आज नया हम कॉफी चाय एंड कैश मिलेगा हम लोग के
0: कैश
1: खिलाएगा नया
0: कौन सा एगो फ्राग बातों के
1: हमारे फ्राग है ना ये आप नो खफी मिनट तो
0: तू बात है
1: हाँ बात
0: और तो के मख किस करे के तू एगो मैदान में बात है एगो एगो एगो अरेना में तू बात है
1: या
0: फ्रकवा हमें चाहिए मोइस फॉर्मुलेट करेंगे नहीं तो तू है तू फरकेर्ड आंसर दिए ओम दैट हम फरकेर्ड द फ्राग स्टाइल कर ली
1: अच्छा अच्छा
0: यही मग नु किस अब तो के मग किस करे के
1: हां
0: तो के मग बा लड़े के आ तेगे 50 गो 50 किप्पे 50 गो मुर्गी
1: हां
0: तो के मग लड़े के तेगे 50 किप्पे
1: या
0: ऑफ तेगे एन एगो जानवर एगो किप Zo groot als 50 kippen. Konwalise Tumangelare. Wil je vechten tegen die 50 kippen? Of wil je vechten tegen een dier, dus een kip, zo groot als 50 kippen?
1: Zuna, laat me met die ene vechten die 50 keer de kippen zijn. Dus ik moet je zeggen, John
0: Onabarka. Ja, klaar. Ah. Ik let toch, Lloyd. Stel deze vraag aan 100 mensen.
1: Ha.
0: En je krijgt een 50-50 antwoord.
1: Oh ja, maar waar...
0: Iedereen die een keuze maakt hierin, hoe overtuigd maak je ook een keuze wat beter?
1: Ja, ja. Nou ja, ik ben niet overtuigd of mijn keuze wel de juiste keuze is, maar goed.
0: Je maakt wel een keuze.
1: Ik maak wel een keuze. Ik, nou ja, ik heb pachas ko murgi se sa jab mama bil rahi hai, ek murgi hai jo teri barkar ka hai di utne ho sake als die 50 jaar, laat me maar met die ene man.
0: Ik laat maar die doen.
1: Ja, dat doen, klaar toch? De pachas ko murgi se tu ladi hai.
0: Ja, maar de murgi is groter.
1: Ha, toch?
0: De murgi bigi hai. De murgi bigi, no? Pachas go to Belka, je is wel een beetje groot beest dan, hoor.
1: Nou ja,
0: waar je tegen moet vechten.
1: Nou ja, ik wil murgi kitna barka hoiseke hè?
0: Acha, murgi aap vervang kar de door een hond.
1: Arre baap re.
0: Pachas go kutta of ek go kutta zo groot als 50 kutta. Tegen welke wil je leren? Leuk, dik let hoor. Dus je kunt heel ver gaan hiermee.
1: Ja.
0: Mooi. Zeker. Toch hem door hersenen, door als hij aanscherpt.
1: Toen hebben we koos deden, zoetje gaat in. Voor de mensen ook thuis.
0: Raad maar toe, sapna de keer.
1: Kan je kutta of murgi ke sapna hem aandekken?
0: Kan je kutta of murgi, ja. Kito larei gaat sapse.
1: Mooi, eigenlijk serieus.
0: Je moet het visualiseren. Trouwens, als je raad keer voetbal, bij een raad keer voetbal, hartstikke leuk.
1: Als je Spang voetbal, en morgen ook natuurlijk.
0: Bahu Jabajas en voetbal is schaarste naar Nederland, want dat ben ik doe je hebt daar voetbal hoe je Nederland mee.
1: Ja.
0: Doe ik heel euro.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Er ook erbaat, chota ke breker Nederland en dan begint WK al.
1: Ja.
0: 11 juni, 11 tarik juni ke, juni ke, shuru ho jayega WK. Dus dat wordt een geweldige tijd weer voor mensen die van voetbal houden.
1: Ja, en wij brengen jullie natuurlijk alle in en outs hierop in Koffie en Chai. Zullen we natuurlijk ook over het WK ook hebben. Hem ook toen een keer betalen, toch? Ik ga het ook doen.
0: Hoor porke,
1: toch?
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Mooi zijn je luid.
1: Dankjewel. En haatke reka karmse badle. Nou ja, ik ga zoeken naar een goede sound daarvan. In ieder geval, dankjewel aan het voor vandaag. En een hele mooie bevrijdingsdag. Ook aan iedereen toegewenst.
0: Dankjewel, luid. Mooi zijn je. Groetjes. Okay, goedemiddag. Bye, bye.
1: Bye. De kapen is een heer. Koffie, chai, middagshow op Ujala Radio. Mooi is er hier. Morgen weer een nieuwe aflevering.

Jalle Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op URU Jalle Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Beleggen in goud is populair in tijden van onzekerheid. De prijs steeg in 5 jaar van ongeveer 80 naar 140 euro per gram, met recente schommelingen. Goudzoeker De Nilsson Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen in Paramaribo groeien door de hoge prijs. De goudwinning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport feest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. In Portugal zijn dinsdag 15 mensen gearresteerd in een onderzoek naar misstanden bij de politie, waarmee het totaal op 25 arrestanten komt. Twee politiemedewerkers werden in januari aangeklaagd voor marteling en machtsmisbruik van migranten en daklozen. Beelden hiervan circuleerden in chatgroepen met collega's. Het vervolgonderzoek leidde dinsdag tot 14 nieuwe aanhoudingen van politiemedewerkers en één burger in Lissabon. En in Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU wil Armenië steunen als partner in de Zuidelijke Caucasus, onder meer via de Trump-route en visumvrij reizen, ondanks de complexe geopolitieke situatie en komende verkiezingen. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Beleggen in goud stijgt door onzekerheid. Goudprijs steeg van 80 naar 140 euro per gram, maar schommelt nu. De beveiliging rond president Poetin is sterk verhoogd vanwege angst voor aanslagen en een staatsgreep. Ook naast de medewerkers worden streng gecontroleerd. De droomreis van de passagiers van de Hondius veranderde vorige week in een nachtmerrie door een virus aan boord. Een ware overlevingstocht. De EU-top in Yerevan besprak de geopolitieke situatie en samenwerking met Armenië, inclusief vrede, handel en visumvrij reizen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: करता है।
1: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: का तारा।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

0: You are.
1: Jalle Radio, headlines. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden na meerdere keren te zijn gestrand. Beleggen in goud stijgt door onzekerheid. Goudprijs steeg van 80 naar 140 euro per gram. Goudwinning veroorzaakt ontbossing en milieuvervuiling. Iran ontkent aanvallen op de VAE, die nieuwe drone- en raketaanvallen melden, terwijl de VS6 Iraanse bootjes tot zinken bracht. De beveiliging rond president Poetin is sterk verhoogd vanwege angst voor aanslagen en een staatsgreep. Ook privé van medewerkers wordt streng gecontroleerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.